Hey.

0: Ano koni mi koni so kande me wa so boto. Wantrung ano sabi mi ambiso. Konim koni so kande me wa so boto. Luxa de duangame. So de trabi mi oe baya. Trawai meri mi oe nomo. Wansandem sabajeng. Adis de no mambroken bika namigado eluku fumi
1: Milton Galan
0: yokonale
2: Desmadina Lane ik ba het is 3 minuten over 10 91.7 Lim FM bloed met lood we groeten aan ieder Nikeri Koroni Saramaka Wanika Paramaribo Para Brokopondo Maruene Sipaluini. Ook de mensen in het buitenland groeten we. Toch? Al de mensen in de buurten die op dit moment dicht bij een radio zitten. Of misschien ligt u. Toch? Ik don't have a baby day arki. U zit op je voor- of achterterras of in je woonkamer. Voor zo weet ik voorzaal nog. Ja toch? Of u heeft bezoek. Ja, ga bezoeken Arki. En ieder groeten we. Ook toe de sma die een borro Arki. Want u sabit aki. De sma die een borro Arki. De lai. Toch? De sma die een borro Arki. De lai. Want ze kunnen je precies zeggen waarover je gesproken hebt. Toch? En we groeten ieder. De mensen die momenteel aan het werk zitten. Doet u dat werk goed? Het onderwerp van vanavond is hoe een man een vrouw aanraakt op een manier die ze nooit vergeet. Ik herhaal. Het onderwerp van vanavond is hoe een man een vrouw aanraakt op een manier die ze nooit vergeet. U weet het. Elke keer weer geef voor u de ruimte. Zodat u de mensen van u kunt bellen. Oma, opa. Tante, nicht, neef, oom. Buurman, buurvrouw. Door haar drukte. Dan geef voor u altijd de ruimte. Zodat u ze kunt bellen. Maar we geven u ook de ruimte. Dat u even naar uw keuken kunt gaan. Om iets te halen. In de ijskast. En dan komt hij terug naar de woonkamer. Of op je voor- of achterterras. Of misschien in de kamer. Dan kom je naast je liever, je pa, je ma. Alles wat zijn niet liggen. Toch? Want dan gaan we samen luisteren naar Bloed met Lood. Net zoals ik eerder gezegd heb. Misschien bent u ergens gaan zitten. Ja toch? U tekenen waar je de regel aan presie. Waar mensen ons niet kunnen storen. Het is iemand, je hebt de persoon pas leren kennen. Dus u wilt niet dat een te veel mensen ertussen komen. Maar misschien mogen mensen jullie twee niet zien, toch? Je weet, is een buitenbeen. Ja, toch? Dus het is maar normaal schoon, dus dan moeten we ergens gaan waar niemand ons kan zien. Of moeten we ergens gaan liggen, nou? Waar Pires Manei schoon, minus op depressie, waar u wil gaan om te gaan liggen. Dat is Manei schoon, dat zijn we alleen. We zijn alleen. En we zijn daar voor ons beiden. Doet u uw ding? Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. U mag bellen. En al de mensen die luisteren leren zeker iets van u. In Afrede bel zoals we het elke week zeggen. Hier. Zodat je bel plaats je in de uitzending. En na de uitzending, dan weten we precies dat er heel wat mensen datgene wat je gezegd hebt, iets van je geleerd hebben. Koko Arkiwan Poku. En dan ben ik straks terug bij u.

How do you quit someone you love? Toch? Ja, toch? Als je er op een bepaalde manier hebt aangeraakt. Hoe kan ze je vergeten? Hoe? En. Niet elke man. Weer en wie toch? Niet elke man. Weet het. Hoe je een vrouw moet aanraken. Want de meeste mannen raken een vrouw aan met hun handen. Ja, ja, Remy Bong. Die moment is dat stijf zit, de brother of me, die moment die aan het werk zitten. De meeste van de mannen. De meeste van de brother of me, de mat of me. Hé, hey, pak een stoel, kom dichterbij zitten. Pak een stoel. Kom dichterbij zitten. Of als u in de auto zit, goes domorobo. De meeste van jullie, de meeste mannen. Jullie raken jullie vrouw aan met handen. Of jullie raken de vrouw aan met jullie handen. Ja, die vriendin die je momenteel thuis hebt. Die momenteel naast je zit. Die vrouw die momenteel naast je ligt. Die vrouw waarmee je nu al 20, 15, zoveel jaren getrouwd bent of in een relatie zit. Je raakt er aan met je handen. En een paar van jullie mannen, een paar mannen maar, raken die vrouwen, die dames, die meisjes, Samoro, ze raken ze aan doordat ze een beetje vaardigheid hebben. Doordat ze een beetje vaardigheid hebben. Toch? Een klein aantal mannen. Een klein aantal mannen. Raakt slechts een deel van die. Dus om geen deel noemen. Raakt dames, vrouwen, meisjes aan. Op een manier. Waarvan ze de rest van haar leven onthoudt. Er is maar een klein deel. Er is maar een heel klein deel van de heren die rondloopt. Ja, dus je moet gaan kijken. Misschien ben je ook erin. Toch? Misschien al die tijd speel je dat jij Fademai Takasani. Je denkt dat je die vrouwen kent. Of je denkt dat je dames kent. Er is maar een klein deel die dames of meisjes aanraakt. En wanneer ze worden aangeraakt en dat ze dat de rest van hun leven onthouden. Overgrote deel raakt vrouwen en dames aan gewoon met hun hand. Het gaat niet om lust. Het gaat ook niet om dwang. Wanneer je tegenhoort een vrouw of een dame, moet ze aanvoelen dat je er niet om lust vasthoudt. Dan moet ze aanvoelen, dat je niet om dwang tegenhoras, maar dat is mijn vertrouwen. Ja, vast de manier waarop deze man me heeft aangeraakt, dat denk ik meer op een stukje dwang. Dat moet het niet zijn. Het gaat niet om wat je het meest doet voor die dame of voor die vrouw. Daar gaat het niet om. Het gaat om een stukje bewustzijn. Het gaat om een stukje bewustzijn. De mannen, de heren, de jongens die momenteel luisteren. Wanneer je vriendin of je vrouw aanraakt, dan gaat het om een stukje bewustzijn. Ze moet voelen dat je daar aanwezig bent. Ze moet voelen dat je controle hebt over haar.
En ze moet ook voelen dat je een stukje mannelijke zekerheid hebt. Dat moet ze voelen wanneer je dat aanraakt. Je moet het niet gewoon aanraken. En dat is wat vele mannen doen. Omdat ze een dame of een vrouw moeten aanraken, dan raken ze maar aan. Nee, brada. Dat is het niet. Want op het moment dat je hoort een vrouw moest een vier een stukje zelfverzekerheid, zei je abinek manning ring. Ze moet voelen dat je controle hebt over haar. En ze moet ook voelen dat je aanwezigheid is daar op dat moment. Dan heb je er aangeraakt. En dat deel wat je hebt gedaan, dat deel gaat ze onthouden. Dat ene. Wat je allemaal hebt achtergelaten. Als het zover zou moeten zijn dat jullie niet meer bij elkaar zijn. Ze heeft het vastgehouden en die nieuwe man, die nieuwe vriend, weet je wat hij allemaal gaat moeten doen om dat uit haar hoofd te halen? Weet je wat hij allemaal gaat moeten doen om dat uit haar hoofd te halen? Daarom zie je vaak genoeg dat wanneer je iemand hebt ontmoet en dat ze die ex niet kan vergeten, dan moet je niet denken dat het alleen gaat om een stukje seks. Dan moet je niet denken dat het alleen gaat om dat wat hij allemaal voor haar gekocht heeft. Het gaat niet om niks aan het een stukje seks of een stukje lust. Want dat is wat we denken als man. Wanneer we iemand hebben ontmoet en we merken dat ze steeds terug wil gaan of achteraf, dan gaat ze haar vriend ontmoeten. Nee. Want we hebben vaak genoeg het gevoel dat ja, misschien naar seks en daarom gaat ze terug. Nee, omdat ze zoveel kreeg van die ex, daarom gaat ze terug. Nee, dat is het niet. Het kan. Maar het hoeft niet altijd dat te zijn. Dat ze steeds terug gaat omdat het lust is. Nee. Ze gaat terug omdat de manier waarop de ex haar ging aanraken. Hij gaf haar het gevoel dat hij altijd daar aanwezig was voor haar. Hij gaf haar het gevoel dat hij controle had over haar. Hij gaf haar het gevoel van een stukje mannelijke zelfverzekerheid. Dat Juno Abi. Je raakt er maar gewoon aan omdat je er moet aanraken. Je raakt er gewoon aan omdat je er gewoon moet aanraken. Ja. Ik moet er aanraken, we hebben een relatie, dus ik raak er aan. En zoals ik het eerder gezegd heb, wanneer een man wil dat een vrouw hem nooit vergeet, dan is het datgene wat ik heb aangehaald. Niet bij allemaal hoor. Kom. Tak is snel. Kom, corrigeer snel. Dan is het de manier waarop zo'n man een vrouw heeft aangeraakt, dat heeft gemaakt dat ze hem nooit kan vergeten. Wanneer je een vrouw aanraakt, moet je dat aanraken met een stukje intentie. Dat moet je doen. En je moet weten dat vrouwen
intentie sneller aanvoelen dan je handen. Ik herhaal. Vrouwen voelen intentie sneller dan je handen. Wanneer je dat aanraakt, dan kom ik terug. En je er aanraakt en ze voelen dat je aanwezig bent. Dan voelt ze al aan van taki eno, deze man is bij me. Ik denk dat u... Soms ben je bij je vrouw of je vriendin. En dan heb je vaak genoeg dat ze je de vraag stelt van... Waaraan denk je? Je bent daar, maar je denkt 20 soort sani. Ik denk dat wat ik nu gezegd heb... Alle de matief me drapa dorosi. U heeft nu een beeld... Wanneer uw vrouw u soms vraagt of uw vriendin, je zit daar, je bent bij haar. Misschien heb je dat omhelst. Maar je is dood dat je denkt aan het trasani. Je bent niet daar aanwezig. Jouw aanwezigheid op dat moment bij je vriendin, je hebt haar omhelst. Je zit naast haar. Jullie zitten in de auto. Maar je denkt 1000 soort sani. En dan komt de vraag toch, waaraan denk je? Dit is het waarover men het heeft. Dat ze intentie sneller aanvoelen dan je arm waarmee je dat hebt omhelst. Denk katori even. Toch? Wanneer je vriendin of die dame of wie dan ook, of vrouw, wanneer je dat aanraakt, raak er niet aan alsof je er smeekt. Nee, ze moet niet het gevoel krijgen dat je er aanraakt en je er aanraakt alsof je er smeekt. Nee, moet je niet doen. Raak er aan en laat ze aanvoelen dat je voor haar kiest. Ik herhaal. Wanneer je vrouw of je vriendin of die nieuwe scanner

je moet kunnen aangeven, ik weet wat ik doe. En ik heb geen haast. Dat zijn allemaal de intenties waarmee je er moet aanraken. Je moet er, de intenties die je er moet geven is van, ik heb geen haast, met de kassa rustig. En dat zijn allemaal de zaken. En wanneer je dat doet, bet your life. Ze zal zeker terugkomen. Al hebben jullie ruzie. Wanneer ze zo zit na te denken, dan zal ze zeker zeggen van nee. Deze moet ik een kans geven. Omdat wat je hebt achtergelaten, ze dat niet makkelijk kan vergeten. A energie zal jullie naar bakken. Zeg er steeds weer dat je voor haar gekozen hebt en voor niemand anders. A energie zal jullie naar bakken. Is iets van, ik weet wat ik doe. Daarom heb ik voor jou gekozen. Toch? Een vrouw of een dame, onthoud. Laat me je één ding zeggen. Een vrouw of een dame, onthoud een man wiens aanraking zeker aanvoelt. Ze voelt zeker van, hey, deze man is niet wanhopig. Ze voelt aan, zoals ik het eerder gezegd heb, van deze man is zelfverzekerd van zichzelf. Ze voelt aan dat je alles onder controle hebt. Ze voelt aan dat je aanwezig bent bij haar. Is geen 50% bij haar en 50% ergens anders. Ik weet het niet waar. Jij die momenteel aan het werk zit of thuis of naast haar zit. Jij weet precies bij atra 50% of atra 40%. En ik kan je zeggen dat ze het aanvoelt. Daarom komt steeds de vraag van, waaraan denk je? En je vraagt jezelf af, nou, maar gewoon zo zit ze en ze kijkt naar me. Of ze ligt naast me en ze vraagt, waaraan denk je? Omdat ze aanvoelt dat je in dit drapje aanwezig. Of je bent 60% daar en 40% ergens anders. Daarom wordt de vraag gesteld. Toch? Wanneer je als man je vrouw aanraakt, moet je dat langzamer doen dan wat zij had verwacht. Inom hurry, hurry. U snapt de one dat hij toch? Want wij mannen haasten ons. We haasten ons wanneer we een vrouw aanraken. Het moment dat je er in je armen hebt. Misschien heb je er even op de rug aangeraakt en jullie zijn bezig te flirten. Voordat je denkt, zijn je handen ergens anders of in de broek. Of in de slipje. Of je begint borsten aan te raken. Tik als aan rustig, brada. Beweeg langzaam. En praat ook langzaam. Wanneer ik zeg beweeg langzaam naar je anno. Laat ze voelen dat je er aanraakt. En daarom ben ik begonnen met, het is de manier waarop je dat aanraakt, dat gaat maken dat ze je nooit gaat vergeten. Want wanneer je je haast, maar het lijkt alsof iemand achter je aan zit. Misschien heb je er omhelst en voordat je denkt, zijn je handen helemaal naar een dame een mindere bakka. Dan zak je naar beneden en voordat je denkt wil je je hand

0: in de slipjes stappen. Of misschien zitten jullie in de auto. Misschien zitten jullie in de auto. En je hebt haast. Je begint bij de deur. En voorzien denk je. Helemaal in de slipje. Toch? Neem dat ding. Beweeg langzaam. Beweeg langzaam. Je hebt alle tijd. Praat langzaam. Praat langzaam. Dat gaat maken. Dat ze je goed gaat verstaan. Langzaam zijn boodspannen op. Langzaam zijn boodspannen op. Te ibowa spannen op. Door de langzaam. Te bewegen. Dan bijna te a hoogtepunt door. Dat ze geen nee kan zeggen. Toch? Omdat je je armen, je hand zo langzaam naar beneden hebt gebracht. Al neemt het een half uur. Je hebt alle tijd. Praat ook langzaam. Weet je hoe lang? Weet je hoe lang ik naar je uitkijk? Weet je hoe lang ik naar je uitkijk? Ja, ik ben helemaal weg van je. Ja, ik dacht dat deze dag nooit zou komen. Maar ik heb doorgezet. Ik heb doorgezet. Ik wist precies wat ik wilde. Daarom heb ik alle tijd genomen. Ik heb al mijn energie gestopt om het zover te krijgen dat je ja hebt gezegd. Dat in tussentijd je takkie, dat in beheers je ademhaling toe. Toch? Ademhaling beheersbaar. En intussen tijd, wanneer je zo langzaam praat, dan beweeg je ook met je hand, zoals ik het eerder gezegd heb. En dan zijn we misschien een 20 tot een 30 tot een 45 minuten verder. Als spanning zou je bouw op. Als spanning zou je bouw op, na een verlangen zou je bouw op in een gesprek dat hij, ze kan nooit nee zeggen. Goedenavond. Hallo, uw radio.
1: Jezus. En goeie naar camera. Artino.
0: Ja.
1: Cairo.
0: Ja, Cairo.
1: Ai. Mi vergita niet.
0: Lood.
1: Ai, lood.
0: Ja.
1: Mama tegi.
0: Ja.
1: Sandatito. We as mannen moeten het weten. Hoe een vrouw nou ook een goed visie om haar heren. Je moet kunnen praten. Je moet kunnen verzoeken. Want niet dat je de die vrouw. Moet je haar radio. Voor even die mispank.
0: Helemaal. V47330. Dat is het nummer van de studio. Je mag welkom. Ja, oké.
1: Okay. Hallo?
0: Ja, luid en duidelijk.
1: Hallo?
0: Ja.
1: Hi. Ik hier aan radio, meneer Lood. Maar wij als mannen. Hallo?
0: Ja, wij eri. Helemaal, wij eri.
1: Wij als mannen, hoe kiezen we een vraag voor wij? En een vraag dat is belangrijk. wij als mannen moeten het niet vergeten. Uit wat mag ook mopotu. En als ik takken nou een vrouw of vrouw nou wani, dan moet je op zoeder met haar. Maar als ik takken nou een vrouw wani, dan is het Heere zegen die ze spezen. En je moet flink gebruik ervan maken. Je moet je vragen toch?
0: Ja.
1: Want vrouw, nee, lieve zeef, abra, gioman. Boom voor manningere, mine broko de man. Maar wij mannen, we fiti sukamoni, takonja vrouw. We werken hard, we shuffle, maar vele vrouwen hebben geen dank. Zo waarderen jullie niet als mannen. Vroeger manken we op Oguaro Kovarada, we meka multif chanyan koina osho. Tokas meko uruer. Mire, umasma me gaguera mane lout. Umasma etaki wamanengre nefur kroskasi. Mensen. Ik heb er geen moeite ermee. Maar ik ben een man. Mijn rokotrana, maar 63 jaar. Mijn loopvrouw. En mijn kinkievrouw voer in mijn libi. Maar om mijn ipchim en mijn neme grap naar mijn ipchim. Maar vrouwen, niet om wat, eerlijk waar, met zweren dat misreven. Mensen als vrouwen zijn ondankbaar.
0: Je met de vrouw belko,
1: jong. Ja, met de vrouw belko. Om eens maar sap me. Mina Lucien Cairo Cornelius. Om eens maar sap me. Mijn rijbus, mijn rijtruk, mijn rokabushi. En maak mijn money. Ik ben niet afhankelijk van niemand. Mijn libi vrij. Mijn roko mijn money, mijn kibiri mijn money. Ten mijn goa bangi, en op bluf. Nou, meneer Cairo van voren, meneer Cairo van achteren. Maar ik vraag me even af waarom zijn mannen zo. Waarom zijn vrouwen zo?
0: Niet alle vrouwen.
1: Niet alle de goede nagesproken. Meneer Lood, Motegi. Ben pokus aan mijn schrijven toch? Missingen uit Milibi. Mocho musude, me kudu, mocho misude. Omdat aan het moakum. Krimi Pchimbakba. Ik had het goed voor mijn leren. En dan heb ik mijn paar over de man van Krimi Pchimbakba dat je met dat Iweri. Dat zeiden me zorgen. Zeiden me potingena of zo. Nou man, dat we elkaar niet voor de gek houden. Daarom, dat want dat je hebt een buitenspeler. Ja man. Ik ben 63 jaar met een miwang.
0: Ja.
1: Miweri. Nanga mi serefi kego wout umasma. Ja man. Mano, ik neem een voorbeeld op mij. Met alle respect, mi loop mi serefi. Maar, met ik een voorbeeld op mij. Want manengere. Ano manengere, mi. Mijn vader is een vrouw. En dat is baroko. Ten is een jong misani. Ten is een dom misani. Dat ben je moe. Dat ben je moe. Dat zijn mijn zorgen.
0: mada afas sama yeri da ibu ete
1: eh men na tete sang mi teno de min no no cobre de empresa de mai carfia gara de sotandati rotsoi rotsoi ana stein ana bluf me bluf Madrina sesta fiar con frotte che can con dondro mi hanno nuove ba se dri ero nudo
0: ya
1: amma clarte spilo
0: ya
1: ana skein
0: ya
1: quante quel masalo bo frida ko
0: ya
1: en bobi me nya bobi min ma bete mi tak no mi so i gen bobi
0: ya
1: min na si bi mun king Mar Bobby Milok Nyang
0: yeah.
1: Ala Frozen te ken kans commit me.
0: Yeah.
1: Des masabi. Ya mek me Carmen en Frey. Yeah. If mino man so ga Bobby mo robet uli basan so.
0: Ma som frolo ba variasi to ina kamera.
1: Yato. Eme fire. Amo ta kun krina ngai o sei mano.
0: Mhm.
1: Befo mine befo era. Ta so mar ma baba na tok.
0: Mhm. Imas.
1: Tempo ti tap yu tempo.
0: Yeah.
1: Ipot mi tap mi tempo.
0: Yeah.
1: Emi no lo te fro ogwo na mi bana.
0: Mhm.
1: Inam konya next.
0: Yeah.
1: Masa ka bana gi.
0: Yeah.
1: Dat ma fanudu.
0: Ya.
1: Na mi. Mina lisen kairu Cornelius.
0: Uh-huh.
1: Omes masap mi. Emine sen tak mitori. Ala frousa manga den gua bedi. Den kan tak fumi. En ano bluf. Ano no mek ba.
0: Hmm.
1: Ya man. Yere si ke disa spesa. Tengan frou. Saken buruku gimi.
0: Ya.
1: Yeah. Emine purkoro sina frouski.
0: Ya. Yeah.
1: Yo muy velo. Mucho eight cleader, amo double visa, da que yo. Mo velo.
0: Okay.
1: Ay.
0: Ya, ya.
1: Y es puri croshi, mi es pur mi croshi, vine raki an, y ne camis quinto, amo menso god don tapa bedi.
0: Ya.
1: Y saptaki of in isil.
0: Ya. Ya.
1: Is lo que sinistia.
0: Ya, ya.
1: Ma is lipching. O muta kan nito van het liefo.
0: Mm.
1: Dame kwa fro. Me accepteer den. Me love den. Me no koi. Ma man. Kei fung fro. Keure af.
0: Ja.
1: Omdat mis ref nak fro. En ik heb. Tot nu toe spijt ervan. Mene lood, mene li. En mene loop li, gimme sereffi. Heb je toch? Nou, een pis falibi. Umasma. Nou, een bromtje. We moeten voor wennen. Ik schaam me vandaag aan de dag. Min nak fro. Min a leef tegi. Na mi libi.
0: Ja. Yeah.
1: Maar tanga no ala de fro dat san simi. Na shenka shenka shenka. Man mi a bip china nga ala mala. Ente me kotan na sina eren stok. Ek ben beschaaf. Eba kaya mi pemide.
0: Helemaal.
1: Oké. Okay. Teme kotan na si tenot de. Teme pirap tata tenot de. De heb ik minstens 3 uur nodig. Om mezelf op rust te brengen. En mannen. Broer. Moet ik hier aan mannen zijn gek hoor. Niet een minste.
0: Mm-hmm.
1: Tem gewoon tap bedienen aan een vrouw. Moet je al je tijd hebben. Ik ook. Want mina gaan vrouw nou. Vrouw van mijn skiveren. tamsat na kimoni aneuro koto.
2: Ya.
1: Aneuro ko. Ek mo di frou kena forvena. Ek mo di frou kena forvena.
2: We the states.
1: En daarom hou ek van vrouwen. Mijn enigste boy is mijn maar. Hij is samabi. Mijn enigste boy. En na den staf me leer me. Daarom weet ik heel goed om te gaan met vrouwen. Mijn lood, vijf me doen dat op abedi. En misschien wel mijn na kon vrouw na oorlog tussen mijn en mandati. En mijn schroto politiek bevassan het er. Nou, waarvan mijn schroto met mistake in mijn liefde. Mijn klap vrouw, mijn nak vrouw. Maar ik heb tot de dag spijt ervan. Ik geef het toe. Vrouwen zijn niet om te slaan. Vrouwen zijn om te verwennen. Op bed. Is dat dan mijn wat tegen de umasma? Geen nu.
2: Ja.
1: Want ik weet tegen mij dat de umasma welkom.
2: Ja.
1: Ik kan die mij niet meer. Nieke, nieke, seks, seks, pier.
2: Oké, dan moet je dus maar aangelegen, nee.
1: En nu moet ik mij naar nieke, nieke, seks, seks, pier. Ik hoop van vrouwen, hoor.
2: Ja.
1: Ik neem geen mannen kwalijk, want ik heb geen moeilijk. De kinderen liegen.
2: Ja.
1: En ik hou van de waarheid. Je weet niet dat je goed neemt, maar je gaat wel, man.
2: Maar Sani, meneer, meneer Lucien, wat je want dus maar gelegenheid voor bellen.
1: Oké, okay, lobby.
2: Ja.
1: Lobby, maar het programma.
2: Ja.
1: Lobby. Maar de waarheid moet gesproken worden.
2: Zeker, zeker.
1: Oké. Okay. Ja. Wij als mannen, ik als een man.
2: Ja.
1: Zeg dat. Ik hou van vrouwen. Maar er is een vraagteken. We moeten eerlijk met elkaar kunnen omgaan.
2: Ja.
1: Anders is het niet nodig, toch?
2: Helemaal.
1: Afro loop met mijn money won. Ja, man.
2: Mm-hmm.
1: Want de meeste vrouwen zijn zo. Dem go by this, dem go by that, die want go up with it, nou een probleem. Dan met je werk, dan this, dat, dan las om mijn money ba. Ja, man. Kijk, meneer Lood, met alle respect, naar oma's ma me kunnen. Maar, best man, om vergiet dat naar patu.
2: Ja.
1: Begrijp je?
2: Ja.
1: Begrijp je?
2: Helemaal.
1: Met alle respect hoor.
2: Mm-hmm.
1: Want even naar druk zijn go. Dan ik kom.
2: Ja.
1: Wij mannen. Unu e pranak saba. Tamara. Aksaba kon bigi. Maak niet uit. Jongen of meisje. Maar ze denken voor zichzelf.
2: Ja. Meneer Lucien, wil je dit maar gericht? Nee, dit is maar zo'n bel eten.
1: Oké, lobby.
2: Ja, heren?
1: Oké, laat
2: me Oké.
1: Oké.
2: Ja, dus u heeft meneer Lucien gehoord. Meneer Lucien zegt van, amai, even wen in de camera. Hij heeft zijn nummer niet doorgegeven. Zo, dan kan bel met dat je eens aan nummer van meneer Lucien. Maar u heeft ook gehoord, hij zegt van, hij is boven de 60 en hij is nog heel goed. Dus opgepast. Hoe raak je die vrouw aan? Hoe raak je je partner aan? Zodat ze je nooit meer vergeet. Goedenavond.
3: Hoi, navo.
2: Ja.
3: Met meneer Super.
2: Meneer Super, alles hey, lekker?
3: We praten negatief over die vrouw. Ik kan het kort samenvatten. Ik ben nu op de app. Heb je ook, no?
0: Nee.
3: Oké, ik kort samenvatten dan maar.
0: Ja.
3: Die mannen zijn ook slecht. Die vrouwen, ik hou van vrouwen ook.
0: Ja.
3: Mijn moeder was ook een vrouw. Ik heb zusters, ik heb meisjes. Oma's man een blessie. Je hebt een paar lastige, maar om koesterden. Jullie moeten ze koesteren.
0: Zeker.
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: De man zei, ik wil op die vrouw naar een ching. Dit soort grappen maken, ze moeten... Ze moeten leren een les.
0: Ja.
3: Vrouwen zijn niet perfect. Ik hou van vrouwen, helemaal.
0: Ja, we houden
3: ja,
0: allemaal van vrouwen.
3: Pardon?
0: We houden allemaal van vrouwen.
3: Ja, toch? Maar als je van vrouwen moet je ze ook koesteren. Je moet mensen zo kunnen... Helemaal. Je moet ze kunnen begrijpen. Dat is mijn baby. En dan een pijn,
0: ja.
3: Het is bepaalde gevoelens van ze kan ik ook begrijpen. En soms zijn ze een beetje ingewikkeld in de manier van denken en doen. Maar je moet ze kunnen... Je moet Saba een techniek doorgrond waarom ze zo gedragen. Dus ik koester vrouw, ik hou van vrouwen. Ze hebben me zegen natuurlijk. En de man zei, nee, look, de vrouw, ching. De man had met de man op het matje geroepen worden, snap je dat?
0: Mm-hmm.
3: Dat ze op het matje worden geroepen. En dat ze hun plicht nakomen, de mannen, hè? In de keel, zijn er lukken ching. Ik heb 8 kinderen, alle de ching me lukken. Dus ik heb aan mijn plicht voldaan. Dus dat wil ik even erbij toevoegen, omtrent die vrouwen. Jullie moeten ze koesteren.
0: Ja.
3: Want die mannen zijn slechter dan die vrouwen, vind ik.
0: Ja.
3: Ik vind die mannen slechter. En die vrouwen vind ik slimmer dan die mannen. De vrouw kon maar een man. Ik wil een vrouw en wil je een ching. Maar een man. Maar ik broer, snel. Dus big up alle de oma. Alle mannen, weet die black as nails. Alle de oma in de grond. Big up. Dat wil ik even aangeven. Ik blijf luisteren.
0: Oké, brada.
3: Yes.
0: Ja.
4: Float met lood. A topic about family Muslimi. Arki en leri uit a lobby libi. Wakali.

0: raak die vrouw aan op plekken waar ze je niet kan vergeten. En vaak genoeg onef vast de vrouw op de juiste plek. Goedenavond. Hallo.
1: Ja, ik weer, Cairo. Amanda bleek hier. Meneer Lood.
0: Ja.
1: Die man zo net.
0: Meneer Super.
1: Is goed gesproken. Die vrouw kon moro man. Ja. Niet zo milibito. De vrouw kon moro man in rare. Maar er is een andere vraag. Da vrouw mee kap tingi, dan jij als man moet dankbaar zijn. Want een vrouw neem ik op tien zomaar die man. En voordat hij me bied op alle umasma, hoe krom of schief, alle umasma, me begi gado gieden tegens mannen retoe, maar onder één voorwaarde, dem liep boenang aan man. Ja, ja, poriep tatato, de manengere. Ja man, manengere, mannen zijn slecht. Kotonesa de man. En de man had al verstaan. En met begika dogi de manere. Umas maboom. Na umanengere na probleem, ja. Umanengere. A probleem. Wan kotone sarunu. Abo mene lood. Taki.
0: Oké, lekker.
1: Lobby.
0: Ja, we raken vaak genoeg de vrouwen niet aan op de juiste plekken. De juiste plekken, zodat ze ons niet kan vergeten door een haastigheid dan slaan we zaken over die we raken die vrouwen aan niet op de juiste plekken. We slaan niet over plaatsen zoals de rug. Haar een vrouw in taille. A kaaklijn. Haar nek, haar onderrug zijn plaatsen binnenkant van de pols. Zijn plaatsen waar wanneer je daar hebt aangeraakt, brada. Ze kan je nooit vergeten. Zijn plaatsen die de spanning opbouwen. Zijn plaatsen die de spanning opbouwen. En je weet het, dat wanneer je spanning langzaam opbouwt. En spanning bouwt verlangen op. En die bouwt de verlangen dat op, brada. You can do sayuwani. Ze gaat geen nee zeggen wanneer je zo vet bent. Toch? Koko Arkiwapoko. Dan ben ik straks terug bij u.

0: Goed. Ik heb enkele plekken daarnet genoemd. Ik heb enkele plekken daarnet genoemd waar je die vrouw, die dame moet aanraken. Zijn plekken die haar emoties activeren. Toch? Niet haar lichaam, maar haar emoties activeren. Ik heb genoemd haar rug. Haar taille. Haar kaaklijn. Toch heb ik opgenoemd. Haar nek. Haar onderrug. Die zijn plekken. Wanneer je dit daar aan raakt. Aan je vriendin. Aan je vrouw. Toch activeer je haar emoties. Je moet er op plekken aanraken waar ze zich gezien voelt. Je moet er op plekken aanraken waarbij ze moet niet het gevoel hebben dat ze gebruikt wordt. Je moet er op plekken aanraken waar ze zich gezien voelt. Toch? Want we fitten in nomo. En omdat je misschien van de grote bil houdt en je houdt het daar vast, je maakt geen indruk op der. Je maakt geen indruk op der. Maar terwijl je als je er in de als je aan de taille vasthoudt, dan maak je wel indruk op der. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Loos. Mike, hoe gaat het met u?
0: Lekker.
1: Papa, gezondheid, broer.
0: Rustig, rustig.
1: Papa, last man, also.
0: Ja, goed, lekker.
1: Alleen die bij gaan maken, baton.
0: Ja.
1: Belangrijk. Nou, ik zit te luisteren. Graag. Mm. Dus in welke setting raak ik voor aan? Ja, is mijn mening, hoor. Voordat ik ga staan praten, dan is het al een beetje. Alle de sarana vrouwen maken, die uitbieden de voesrana. Maar ze zijn wel boos in haar waarangide, want ze zijn hartstikke lieve vrouwen.
0: Ja.
1: Want manieren kan je veranderen, manieren kan je houden.
0: Ja.
1: Maar een mimine, mijn arkimone lood, is door met dat. Kom arkiboom. Mijn mine. Sranama en Surinamers, vooral die mannen, de anno allemaal. Dus meneer put iedereen onder één kap. Respect naar alle Surinamse mannen, contact en zo. Alla de lobby, brada, uno man die naar met dat boom. Maar Surinaamse mannen zijn niet romantisch. De mannen romantisch. Niet allemaal.
0: Yeah.
1: Dus nou man ook val mee aan. Maar Suriname, nu ook toen naar Suriname, maar romantischheid moet je gaan opbouwen. Want in een kalonger pas een vrouw zomaar. Maar zo dat ik nou blijf van mijn leven af. Weet je, gaat praten, maar ik vind als de Zweden zijn ze respect. En een vrouw houdt van romantisch aandacht. Weet je, en ja, als man, en ik vind dat als je lang een vrouw deed in haar of zo. Ik wil nou een keer is je een mooi baby doll. Ik bij een baby doll, ik bij een weentje.
0: Ja.
1: Weet je, dus het hangt eraf van je kwek als sfeer. Want ik vind als man. Moet je het ook kunnen, het romantische gedeelte ook van jou aanbrengen naar een leuke Surinaamse vrouw. En het hangt eraf van je tak naar een vrouw, van je go om naar een vrouw, waarderen. En altijd meer de mij loopt dat gewoon zijn niet, ja, je goro komonitja kongi afro fu sorgo afro. Bij deze, one man oma sorgo one vrouw mene lood. One man oma sorgo one vrouw, in oma sorgo one vrouw. We ondersteunen ons Riffy.
0: Ja.
1: We gaan elkaar ondersteunen om een doel te bereiken in het leven voor de oude dagen. En het hangt eraf naar fa alobi de wan. If you know korkori, you know gofini. En na fa je go om naar alles ma. En if you make one fout, ik doe aan san sanobu. Mij mene hoor. You like man in om zee, like one van iedereen. Ja, yo tak. Na, gewoon sorry. En te wan vrouw Eligeri et taki. Jullie kwamen hoor je me voor, koirigwe. Libe uwa meke uwa taki, omdat er ieder waarom na atiburon tatak atak fu ewa, maar ze zijn hartstikke lieve vrouwen meneer Loos. En te mee ebere bigi man of manningere ebel, vernieder uwa vrouw of dergelijke. Nee, een vrouw is een fiat du kuku. Mm-hmm. Want if you no submit via, do you no man taxing?
2: Yeah.
1: Yeah, and if you no submit check si kuku or go akai.
2: Mm-hmm.
1: Ja toch manelo, maar een, ik luister maar een, ik vind als mannen in op een romantische kan.
2: Ja.
1: Weet je, en als mannen in moest maar soort tak jongen, ja, je ziet er ook lekker uit. Go beweeg, bos motiveer hoe ze. Weet je, en een vrouw, ik wil niet van man zomaar of een vrouw of wat kan of dergelijke dingen dan, ja. Was aan die of zo, ze een vrouw weer mis. En wij als mannen, we praten weinig. Maar doen, communiceer, tak lekker. Kan die doen aan zijn fout of aan zijn noboe, je moest maar tak sorry. Je moest maar verstaan, serifi. Want lobina giwa allemaal aan, meneer Loos.
2: Ja, ja.
1: Het liefde is voor ons allemaal. Mijn naam is een vrouw, want je vrouw ook te Arakwama aan, ben je ook helemaal weg. Je vrouw Arakwama aan, ben je ook helemaal weg, meneer Loos.
2: Ja.
1: Dat moeten we ook zeggen, want ze hebben ook geen lekkere kanten, ook een goede kanten.
2: Ja.
1: Weet je, want aan dat man in de wang moest gaan raken vrouw aan dat vrouw vieren. Nee, maar van vrouw Arakwama in de wang ben je ook weg. En van vrouw takken ik bij ook soms, je vier van astingen zakken goeien is niet zo lekker.
2: Ja.
1: Dus aan een man in de wang een accepteur, want een... Ik heb een beetje maar alles kan dit niet doen. Mijn vrienden zijn een beetje Sandra houdt, sorry. Ik ben van, ja, is dat van de Sandra. Maar ik luister verder, maar... Wij als Surinaamse mannen moeten ook de romantische kant gaan bekijken. En de jongen, nou, moest maar, ja, naar mijn mening, hè.
2: Ja,
1: ik moest romantisch. Probeer iets leuks te doen, ik zou het ook... Potisch lekker aantrekkelijk, tak eten voor ons, ja. Maar, ja, weet je, dus een, ja... Pak de gym. Pak de beweging, ontspannen. Dat is mijn mening. Maar onderbroken de vrouwen, want ze zijn hartstikke lieve vrouwen en opbouwende vrouwen. De goede niet nagesproken, meneer Loot.
2: Ja.
1: Nog een fijne avond, ik luister. Maar toen een vrouw raken we een man ook toe, meneer Loot, moet het ook duidelijk aankaarten. Een man ik wil ook toe, de afro tak naar je stem bij hier ook weg.
2: Ja, ja.
1: Ja, dus maar ik luister verder.
2: Ja, ja.
1: Ontspannen.
2: Helemaal. Ja. Dus, het zou goed zijn toch, als er ook vrouwen bellen en aangeven van dat je dacht, hey, meneer Lood. Huh. Ik kan je eerlijk zeggen hoor, ik had in de tijd een man aangeraakt. Ja, hij was helemaal, ik weet niet waar. Goedenavond.
3: Ja, Cairo weer.
2: Ja, meneer Cairo.
3: Hey, een man tak boom.
2: Mm-hmm.
3: Jullie moeten de beide kanten. Van beide kanten moeten jullie opletten. Een man zijn tak zo net. En mijn fit voetbal. Met dame wat dikke tien. Heel goed verstandig. Ja. Want het moet niet van die man alleen komen. Pemidoroze met bosmiskatje. Kijk, we moeten elkaar vertoestellen in het leven toch. En vrouwen, nou wil ik wel, ik zie in me aan. Meneer Lood, ik zie wel, ik zie in me aan. Ik zie me kapot en zo doen.
2: Opbrok, hoor.
3: Oké. En dat me nou niet. Zolang ik heb een relatie met mijn vrouw, bij wat ik zie te gooien. De actie met de schoonheid. Meer tegen de schoonheid. Kijk, hier is er een. Laat het vallen of niet. Surinaamse vrouwen en alle vrouwen. Geen dankbaar hoor. Als je lang wat ik zie geen, je mag het geen niet. Walala, ik zie van mij afvallen dat want ik kan alle ware relatie. Zolang een horing, een relatie dat ook guadoro. Dat nam ik. Lobby van een lood.
2: Utaki. Ja, duidelijke taal. Raak haar aan met zekerheid.
0: Raak haar aan met zekerheid. Mek afro Firi van Taki. Jij bent het. 547-330. Dat is het nummer. Laat die vrouw ook bellen. Want ik zei, meneer Sanitaki, hoe zou je doen? Toch? Dat. Je weet wanneer je echt om die vrouw geeft. Of we geven beide om elkaar. Dan. Daar vrouw hoor je zo'n lezen. A banko. In een anu zo. Daar knap naar visie. Je weet wat allemaal door je heen gaat. Goedenavond.
4: Hallo?
0: Ja, goedenavond.
4: Dank je, vrouw.
0: Ja.
4: Even ga die radio even minder luid gedaan.
0: Jawel.
4: De vrouw, ja, van toen maar aan, je ziet dat je de mandat van in alibi. Kijk, als een nog een pistoler.
0: Ja.
4: Man praat over romantisch. Romantisch krijg je van beide kanten, dan niet van één kant. Een man kan tien zijn best doen, maar het ligt aan de wederhelft, de andere kant.
0: Ja.
4: Ja, man, tap, groen, tap, geluk. En Koutaka is eerlijk. De man zei behandeld vrouw slecht, vinden de beste vrouwen. Koutaka zal ik vast van de. En de vrouw zag en behandelde de man onhuis, zeer slecht. De man had ik een aanmerking voor de beste mannen.
0: Je mag desma belkom.
4: Nee, maar meneer Joko. Omdat het naar alibi toch. Kijk, wat niet bij elkaar hoort, gaat niet bij elkaar blijven. Alibi heb ik aan respect.
0: Ja.
4: En dat na vanaf. A eerste, die zei je naar een pro-emitie. En, die heb een trasani van taki. Van pro-gedragen, van jouw gedragen. En voor mijn verdrag, hoe schreef ik, gaat alles schoon op zijn plaats. Praal, respect. Dus aan het taki, tak, man. Betere moro vrouw of vrouw betere moro man. En te weet dat ik niet om. Sabi dat ik nou een hele nieuwe generatie de nu. A geduld van vrouw, van mijn ma bij Abi. Mijn denk aan vrouw moet
0: aberen.
4: En mijn denk je. Dus er gebeuren heel rare dingen. En het zijn van beide kanten. Maar je van man en tak. Ja, maar zij van vrouw toe. Maar vrouw inderdaad aan of naki. Maar nu allemaal maar beheersing. Asana, je inborst. Je inborst, je feeling, wat voel je voor de persoon. Want koa kan aan akolibia na waere. En dat ik hier de man. A koa kan aan akolibi berigen van dat ik had het anders van die man verwacht. Je verwacht altijd het positieve. Maar het positieve moet niet aan de ene kant. Het moet van beide kanten komen. En te eerlijk heren. Dit toesma loopt in Sresi. Is het gelijk te merken. Daar is het ook naar Dede praat. Maar ja, maar zei ik bijna 20 vrouwen. Ja, maar vrouw zei ik 20 man. Waaraan ligt het? Je wou een antwoord dat waaraan ligt het? Ik heb het al. Dus dit is mijn takkie de man. Een big up vrouw toen ze ja. Maar ik was aan de view. Of de view man of you. Aan de view. Ik heb het al. Want. De lukubung, hoe de eerlijk was. Als je voor 10 vrouwen, die man, aan mij zoeken 11. Wat vrouw nog loopt van man, aan ook een donga man. Dat is het toch? Maar een man, na alle kotosashi, awan, dat is het. Maar ja, maar dat is het, ik ben gewoon alle kotos, maar ik heb me ook zo, en aangezien dat aan mannen me grap. Die dingen moeten ook gezegd worden, dus. Terwijl mijn tak is aan hem, ik de man op big up vrouw, de man op big up noa man. Hoe leg uit, hé. Hoe kan pas alibi aanvoeren beter? Dat lijkt me beter hoor. Want alle toeman, toch? Alle de toesman, maar zowel vrouw, moet voor langa, voor u wiri, maar noa de toenen ja voor u. Dat deed je toch? Nou, een big is maar taki dat er. Utaki.
2: Utaki.
4: Ja, ja,
2: ja, ja. Ja, deze meneer zegt van Kowaka na Golibi is twee. Maar mij zingen ook dat hij na Emro Loanyo. Kowaka na Golibi. Toch? Emro Loanyo, Kowaka na Golibi 547-330. Ik wil ook de vrouwen horen. Ik wil ook de vrouwen horen. En misabi tak de vrouwen arki. En ik weet het. Ik ben 200% zeker dat er meer vrouwen luisteren. Dat er meer vrouwen luisteren dan mannen. Ik ben 100% zeker. Toch? Nono de, zeker dat ik even op het 1 meter. Dat we luku om eens maar erken op dit moment bloot met lood. Tenminste 400.000. Goedenavond.
3: Hi, mijn naam.
2: Ja.
3: Cairo Baka.
2: Ja, Cairo.
3: Ama santak dapi, ama beliti ele.
2: Mm-hmm.
3: Omdat umanengre, uwe lobby. If a pro play belt spell, ja, is het heel anders. Direka manengre gwe. Maar de manengre nam forbid tu. Maar de manengre, lop koto. En de meeste van de manengre is play belte spel. In het weet precies wat ik zeg. Gide vrouw a big up, gide man a big up toe. Als je elkaar niet kan begrijpen in een relatie, dan moet je drie stappen uit. Abo mi verda.
2: Utaki.
3: Ja.
2: Ja. Amor betre is stappen uit om je maar begrijpen hoe ze heeft in een relatie. Raak haar aan met zekerheid. Arsel niet zoals een wilde tiener. Goedenavond.
5: Hi. Good night.
2: Yes. Lekker.
5: Ja, man. Ja, no. At alibi tegenwoordig na nga posana wang. At lief state klasse het jou een bierol.
2: Ja.
5: De jongen tegenwoordig van otak bini dan aan het 30. Wat ivo per 30. De naba fili sa posibi de. De kenki man boos nel posi denki. De nako dult. Maar, is die de boven 40, 50 plussers. Dat kan de zeker. Denk uit de filie voor oma's man. Te ayu abena yu se. Afas van een filie en afas van tjare sef kong. Yu ik sabi tak e. A libi dat e. Yu si tak na wat kan libi yo abi. Ma efi tek wantum si jongen ki pot net tapu. Me tegi na sosos pa ede. Donon met me bar de vrouw. De jongen wang. Wanneer ze in het leven gaan, heb geduld in het leven. Eh? En amaning in de tijd, teken ook toe wat dat jong blijft er koesteren. Teken die houden lekker in je armen, tjaring wat precies, wat relax. Kakang in me kijk 40 en dan die jonge vrienden staan tegen dat luisteren op vrienden moet je op een kant zetten. Jange oteka kijk moro, alibi dat ook op je moro fara. Want op een gegeven moment, je denkt dat jongen, I know, allemaal ze is iwani. Dan, dat is zeggen, je bent al verloren. Maar in Athenisi, onder de dek de bijwang, usa voor kusten vrouw, usa voor de isabito, je bent manteng, is katje, ik ga weg, boom, nakke wel mooi bosje, isabito, de mantak gaat nooit uit huis dat je een zoon achterlaat. Toch? Maar, we baden oma's man en we baden mannen ook toe. Ik weet het nog, want als je naar wie je zegt, je sabi lekwa man, ap adenki tak banala, koester a vrouw dat je. En zo, mi etakane umasma, met de koester de ma ook toe. Bij je zit ik al die degwo in na agron tapo. Ah, maar mi hoop tak mijn vrouw graag bel. Ik blijf luisteren.
2: Oké, brada. Meneer Sje. wil mevrouw Gracita horen. En aan mevrouw Gracita hoe aan jere ook tot trafrouw. Niks aan mitaki, wie saftak we arki. En wanneer u belt niet voor meneer Lood. U belt voor de mensen die thuis zitten, die het niet weten en ze horen wat u zegt. En ze leren iets daaruit. Wanneer je als man, het aanraken van jou als man, je aanraking moet geleid aanvoelen. Sterk, aanwezig. Goedenavond.
6: Ai, met meneer Superwil. Ja, generatief nood, ook staan die noem. De generatief.
2: Hallo. Ja.
6: Hallo?
2: Ja.
6: Generatief nood is op zijn love song. De mij archeologist is jap, poko de arki.
2: Hallo. 547-330. Wanneer je schatje of je vrouw of wie dan, ja. Want je gaat dit zomaar aanraken. Wanneer je gaat aanraken, dan neem ik aan dat je in een relatie zit. Toch? Jan en vrouw trouw. Jullie leven al een hele tijd met elkaar. Maar na vanavond ben ik er zeker van dat je er niet meer gewoon gaat aanraken. Wat je anderhalve uur terug deed. Wanneer je na vanavond ga je jouw vrouw, jouw vriendin aanraken. Jouw aanraking moet geleid worden. Jouw aanraking moet sterk zijn, aanwezig zijn. Je moet daar zijn. Het aanraken van jou moet gegrond zijn als man. Daarover wil ik het hebben. Je moet niet gewoon aanraken. Je moet aanraken dat afrouw nog maar vergeet je. Wanneer het erop zou aankomen dat jullie niet meer bij elkaar zijn, mag ze jou niet vergeten als man. Vrouwen onthouden de mans wien handen voelen alsof ze weten waar ze thuis horen. En ik heb het eerder al gezegd, de intenties van ze, van de vrouwen, is sneller dan het aanraken van jou. Dus voor je vast afvrouw, sappe je aan go. Ze voelt aan als zelfverzekerheid voor je man. Ze voelt aan dat je voor haar gekozen hebt. Ze voelt ook aan, want deze man wil me gebruiken. Ik heb het eerder al gezegd, niet zomaar zegt ze, waaraan denk je? Omdat ze aanvoelt dat jouw aanwezigheid op dat moment niet 100% is. Wanneer je dat aanraakt als man, moet je haar geest aanraken. Ja, ga goed zitten in je stoel. Als man vanaf vandaag, wanneer je vrouw, je vriendin aanraakt, moet je er geest aanraken. Je moet er geest aanraken voordat je haar lichaam aanraakt. Raak haar aan met je woorden. Naar de woorden zei je taki als man. Daarmee raak je er aan. De toon waarop je praat. De toon waarop je met die vrouw praat. De persoon waar je zoveel om geeft. Zo maak je indruk als man. Je leiderschap, je aanwezigheid. Weet één ding, dat het lichaam van een vrouw reageert op de man die haar laat voelen

0: die haar laat voelen hoeveel aan. Raakt haar geest aan. Allemaal zijn zaken die ze aanvoelt. Raak haar in het moment aan wanneer je bij haar bent. Dat ik doe. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Gracita. Maar dat is je wilde je horen.
1: Snap je. Dat ik hoor dan zeggen. Omdat Gracita wel zegt. Ah, we gaan er niet te taak. Maar waar het op neerkomt. Ik vind, je kan nu, kan je programma stoppen. Je hebt alles gezegd. Dat bedoel ik niet.
0: Uh-huh.
1: Maar je hebt de kern gezegd.
0: Aha.
1: Nog een aanraking en gewoon een aanraking. Net dat je zegt, het moet, je moet het gevoel krijgen dat die man bij je is.
0: Ja.
1: Dat hij weet wat hij doet. Net wat je zegt, de leiderschap in. En gewoon aanraken. Want kijk, soms kan je er gewoon op een lolo pressie vasting en je merkt hoe ze reageert. Toch? Gewoon omdat ze blij is met je. De manier waarop je met haar omgaat, de manier waarop je haar leidt. En het act de vrouwen is op in de God, dat bedoel ik niet. Maar het feit dat je weet waarmee je bezig bent. In het dagelijks leven ook. De manier waarop je met haar omgaat. Ik heb gevoel dan een gewoon een gevoel. Maar je met asabitaki naar ons toe. Jij en ik. Dan, het maakt niet uit waar je aanraakt. Toch, een aanraking dat ik kon anders over. Omdat het de persoon is die het aanraakt. En natuurlijk mag je verschillende plekjes uitproberen. Amen. Ik bedoel, dat is zoveel uit. Je mag verschillende plekken aanraken of uitproberen. Om te kijken hoe ze daar reageert. Een moment ze merkt dat je die tikking ook lekker een soort van spel. Om te kijken, hé, hoe reageert ze daarop? De nieuwe dingen die je uitprobeert. Heerlijk. Heerlijk.
0: Ja.
1: Dat is dan, je hebt de kern gezegd. Echt waar, je hebt de kern gezegd. Want Lies, moet je ook praten over wat mannen fijn vinden. Laten wij als vrouwen dat ook weten.
0: Helemaal, helemaal. Ja. Nee, dan ga ik zeker doen.
1: Ja.
0: Goed, okay, ja, fijne avond. Toch? Kogo Arki Carla Thomas. A woman's love. Kogo Arki Carla Thomas. Dan ben ik straks terug bij u.

0: That's a woman's love. Toch? 5-4-7-3-3-0. Wanneer je je vrouw, je vriendin, die dame waar je zoveel om geeft. Dat zou je dat even zeggen van ik heb al bijna alles gezegd. Maar er is nog heel veel. Er is nog heel veel. Goedenavond.
1: Hi. Ja. Ik verzuimde iets zojuist te zeggen.
0: Ja, ja.
1: We hadden het over dat stukje van wanneer die man je het gevoel geeft. Of laat weten, laat merken dat hij weet wat hij doet.
0: Ja.
1: Maar ook dat stukje van dat dominante. Wanneer hij je domineert in bed. En domineer voel, doe je pijn.
0: Ja.
1: Maar wanneer hij je domineert in bed. Dat is ook een goeie. Hij moet domineren, want hij is in controle.
0: Mm-hmm.
1: Ja toch, hij laat je weten van naar mijn baas. Ja.
0: Sommige vrouwen die domineren.
1: Ja, zijn vrouwen die domineren, dat mag ook. Want de ene man vindt dat ook fijn. En van tijd tot tijd is het ook, denk ik, dat de man het ook fijn vindt dat zij in controle is. Dat zij laat merken van, I'm the queen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat ook aanwezig is. Maar echt waar, dat stukje van het dominante, maar ook een beetje grof.
0: Ja.
1: De ene weet hoe grof zij kan verdragen.
0: Ja.
1: Maar wanneer dat ruwe gecombineerd wordt met dat liefdevolle. Bijvoorbeeld, voor degene die dat fijn vinden, het choken. Toch? De ene persoon vindt dat fijn, de ander niet. Maar wanneer dat choken gecombineerd wordt, als je merkt van, kijk, als je drukt met zo'n tong, zo'n vinger, de vingertoppen, dan manje rijdje. Maar als je merkt dat hij houdt je stevig vast tegen je keel en dan nog net niet hard. Maar je merkt dat hij horensreft tegen om en erop let dat hij je geen pijn doet.
0: Ja. Hallo!
1: Het is om helemaal confusing te zijn, want op een gegeven moment je merkt dat er een druk is, maar nog net niet om je pijn te doen. Dat hij let op de grens.
0: Ja.
1: We laten het tot hier.
0: Oké, bedankt. Ja. U heeft het gehoord. Het choken. Nog net niet over de grens. Dat is het Sani Oeheren. Dag. 5-4-7-3-3-0. Ik wil ook andere vrouwen horen. We weten precies dat waarvan jullie houden in bed. Goedenavond.
2: Goedenavond, meneer Loet. Goedenavond.
0: Ja.
2: Mevrouw, dank u wel voor uw lekkere avond, mevrouw. Ik heb van die avond genoten. Dat wou ik alleen maar zeggen. Dank u wel, mevrouw. Hartstikke bedankt. Lobby voor u en ook voor meneer Loos.
0: Oké.
2: Fijne avond.
0: Ja. 5-4-7-3-3-0. U belt en ik plaats u in de uitzending. Toch? En dan zegt u ook hoe u erover denkt. Toch? Misschien wilt u ingaan op dat een wat mevrouw Gracita gezegd heeft. Toch? Wanneer je... Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Uw radio.
3: Ja, het is Sansa. Goedenavond. Hoe gaat het met u?
0: Lekker.
3: Oké. Okay. Wat ik wou zeggen is... De man moet waardering hebben voor die vrouw. En die vrouw moet waardering voor die man hebben.
0: Ja.
3: En je hebt bepaalde vrouwen. Ze hebben zulke goede mannen, maar toch gaan ze buiten. En je hebt bepaalde mannen. Ze hebben zo'n mooie vrouw. Zo'n mooie cola batra vrouw hebben ze thuis. Mm-hmm. Maar toch gaan ze uitlopen.
0: Ja.
3: Dus dat is het.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Oké.
0: Okay, ja, een fijne avond. Ja. Ja, u heeft het gehoord. Die mevrouw zegt van Je hebt zulke mooie vrouwen thuis. Huh? Als zo'n liefde is doen zo. Dan. Je luka vrouw. De passering is even jongen taki. Een vrouw is jong. Jong, ga dus dat precies samen aan jong. Je passering taki je luka zo'n mooie vrouw. Zo'n mooie vrouw. Maar hoe zou je ook toe? Dat dus, soms wanneer ze zo zitten zo en daar kijken ze van, dan zitten ze ook, dan kijken ze van zo'n knappe man. Huh? Jongen, komt dat zo'n knappe man naar me toe is geloven en hij gezegd heeft van dat hij zo helemaal weg van me is. Dat moment heb je ook toch, die vrouwen, toch? Waarbij je soms zit en dat je lukt dan kijken naar die kinderen, zeg je van. Jong, die kinderen, mijn vader is een knappe man hoor. Ik heb een knappe man hoor. Huh? Ja toch? Dat soort van momenten komen ook. Ja toch, wederzijds. Wederzijds, waarbij je soms zit, dat je is de lukende vrouw dan. Misschien is die man bezig, zo dan. Zit je zo op een afstand, daar kijk je. Dat je pas in die 70 takkie. Een knappe man hoor. Jong, als ik. Niet gekend had. Maar goed. Hij wist precies toen hij naar je toe gelopen is. Hij heeft voor jou gekozen. Wanneer je eraan raakt. Je moet weten. Dat het zelfs vertrouwen van je versterkt het aanraken. En dat voelt ze aan. Het zelfvertrouwen van jou versterkt het aanraken. En dat voelt ze aan als vrouw. Ze voelt aan wanneer je leven een doel heeft. Noem me grap, de brad af me drap aan Dorosé. De mat heeft me. Die dame voelt die vrouw thuis, voelt gelijk aan. Wanneer je een doel hebt in het leven. Ze voelt gelijk aan dat jouw aanwezigheid gewicht heeft. Jouw aanraken, het aanraken van jou, laat een bepaalde impact achter. Een vrouw vergeet nooit een mans wie in de wereld niet om haar draait. Dat geef ik u vanavond mee. Een vrouw vergeet nooit een man wiens wereld niet om haar draait. Dat zeg ik u vanavond. Toch, weet dat. Een vrouw aanraken is niet fysiek. Ja. Een vrouw aanraken is niet fysiek. Het is spiritueel. Het is psychologisch. Hoe kon ik leren? Donderdagavond, bloot met lood. De meeste mannen raken het lichaam aan van een vrouw. De meeste mannen raken haar huid aan. Maar de man die zich herinnert, raakt haar ziel aan. De man die zich herinnert, raakt haar ziel aan. Probeer haar niet te imponeren. Probeer haar te leiden als man. Ik ga het toch over een stukje leiderschap. Probeer haar te leiden als man. Probeer haar te stabiliseren als man. En als je dat allemaal doet, ga je echt impact hebben op de als man. Toch? Wanneer je bij haar bent, moet je er aanraken op het moment dat je bij haar bent. Ze moet aanvoelen dat deze man is bij me. Deze heer is bij me, daarom raakt hij me aan. Ze voelt het aan. Wees bij haar. Je moet bij haar zijn. Je moet niet in jouw hoofd als man bij haar zijn. Nee, moet je niet doen. Je moet bij haar zijn. Jouw aanwezigheid. Laat ze het aanvoelen dat je zelfs verzekerd bent. En vergeet niet, vrouwen voelen, wanneer een man afwezig is hoor. Ze voelen ook wanneer een man aanwezig is. Neem dat vanavond van mij. Daarom heb ik je gezegd, ik heb je eerder gezegd, niet zomaar wordt de vraag gesteld van waaraan denk je, wanneer je er bent. Misschien geef je geen gelijk antwoord, of misschien heb je wel gelijk antwoord gegeven, maar je weet precies dat aan haar juiste antwoord IG. Omdat ze het aanvoelt dat deze man, hij ligt naast me, hij zit naast me, hij heeft me omhelst, maar hij is niet aanwezig bij me. Daarom stelt ze de vraag. Waaraan denk je? Dus neem het vanavond aan. Als u het nieuw is, dan weet u het. Mannen, gaat u erop letten hoe u die vrouw, hoe u die dame aanraakt? Gaat u erop letten? Toch? Gaat u erop letten? Want als je als man wilt hebben dat ze je nooit meer vergeet, dan moet je er aanraken en de dingen toepassen dat ze je nooit vergeet. Raak er niet gewoon aan met je handen. Raak er niet gewoon aan omdat je lust in haar hebt. Laat het niet om dwang gaan. En laat het niet gaan omdat je denkt van dat jij de meeste dingen doet, dan gaat ze je niet voor kunnen vergeten. Het gaat daar niet om. Het gaat om een stukje bewustzijn. Aanwezigheid, controle. En een stukje mannelijke verzekerheid. Dat wil ze hebben. Dat wil ze hebben als vrouw. Zit niet gewoon daar of ga niet gewoon daar omdat je AI... Toch? Raak er niet gewoon aan. Maar raak er aan op de plaatsen die ik eerder genoemd heb. Want je gaat en je raakt er aan en je denkt dat dat het is. Je gaat en je raakt er aan omdat je lust hebt. Je gaat en je raakt er aan en voordat je denkt, zijn je handen in de slipje. En je denkt dat je... Nee, je hebt niet gedaan. Je hebt niets gedaan. Je hebt de spanning niet opgebouwd. En want de Iboa-spanning langzaam op. Zoals ik het eerder gezegd heb. De Iboa-spanning langzaam op. Spanning bouwt verlangen op. Wanneer je langzaam hebt beweegd. Wanneer je langzaam met haar hebt gesproken, merk je zelfs dat ze er overgeeft. Ga even na, dan ga je merken dat wanneer je al dit soort van zaken toepast, ze nooit gaat zeggen nee. Integendeel gaat ze zeggen van, laten we naar een kamer gaan. Als je thuis bent, je gaat zelf zien, je gaat zeggen, kom laten we naar de kamer gaan. Ze gaat je zelf zeggen van, ik lus je. En te Iboa spannen op, Yusuf Oshitaki, dat ze haar hand zelfs in je broek gaat stoppen. Je hoeft niets te doen. Ze gaat je zelfs uitkleden, omdat je de spanning langzaam heb opgebouwd. En spanning bouwt verlangen op. En dat heb je gedaan. En omdat je het goed hebt gedaan, is het dat ze geen nee kan zeggen. Is het dat alleen maar dat ze dan als vrouw de manier waarop je dat hebt aangeraakt, op de manier waarop je dat hebt aangeraakt, ze jou niet kan vergeten. Denk aan Tori. We gaan het hierbij houden. We bedanken aan ieder die naar de studio gebeld heeft. En we weten ook dat u die nu thuis zit aan het werk, of waar dan ook, u nog steeds over het onderwerp gaat praten. In een nachtdienst, misschien op uw achter- of voorterras. Misschien zegt u ook van, maar meneer Lotus, dat vergeten. Of de mensen die gebeld hebben, hebben dat even vergeten om te zeggen. Toch? Praat u erover, discussieert u erover. En dat maakt het programma dus mooier. We zijn hier voor u op de donderdagavond. U mag bellen komen. Hoe meer u belt, hoe minder ik ga praten. Toch? Al de nieuwe mensen die gebeld hebben. En de nieuwe mensen die bij de volgende uitzendingen gaan bellen. Welkom. Want we weten dat er mensen zijn die luisteren. En men iets meeneemt wat u allemaal gezegd hebt vanavond. Als u nu op het werk zit, douarokobong. Als u nu richting huis gaat, rijdt u voorzichtig. Voor zij die nu gaan slapen, met je man of met je vrouw, hou goed vast. U weet het, we zeggen hier, bij ons gaat het om sterke relaties en sterke huwelijken. Toch? Maar u weet ook dat we niet moeten doen alsof in Suriname bepaalde zaken niet gebeuren. Alles gebeurt in Suriname. Daarom zijn we hier op de donderdagavond met bloed, met lood. Ik groet u en ik zeg tot volgende week donderdag. Zot pokoe poti. Ik zeg tot volgende week donderdag en ik zeg ook nog goeie navond.
4: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Enjoying the music on Lim FM.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: And all the time, God is good.
1: All the time.
0: And all the time.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

Heerlijk toch om zo de ochtend te beginnen? Die ene die ons heeft wakker gemaakt met zijn heilige adem te prijzen en te danken. De God die alles schiep, bloemen, vissen, vogels. Dingen die we vaak als vanzelfsprekend zien. De groene aarde, de dauw, zon, maan, regen. Het was de afgelopen dagen keurig droog. Maar de Heer gaf ons gisteren water die de aarde doordrenkte en ons en de natuur blij maakt. Frisse morgen, geliefde luisteraar. Mijn naam is Annemarie Santjes. En dit is Word of God via Radio Lim FM. Kom, een woord van slechts 3 letters. De stam van het werkwoord komen. Daarnet werden we opgeroepen om samen te komen om de Heer te loven. In het boek der boeken, in liederen, lezen en horen we ook kom.

Kom, inderdaad, kom, nader, dichterbij geraken, een plaats bereiken. Iemand roept en een ander moet reageren op die roep. Een uitnodiging dus. In de hele Bijbel door staan teksten met die uitnodiging en vandaag slechts enkele daarvan. Zoals in het Oude Testament, Exodus 24, waar de schepper van hemel en aarde en al wat leeft, die is de God van Abraham, Isaac en Jacob, zegt tot Mozes, de leider van zijn volk, kom naar mij toe op de berg, de top van de berg en blijf daar. Ik zal je twee platte stenen geven waarop ik de wetten en leefregels van mijn verbond heb geschreven. Jij moet het volk die wetten en leefregels leren. En Mozes gehoorzaamde. We kennen deze wetten en leefregels als de 10 geboden. Maar het volk hield zich vaak niet aan de geboden. En dan riep de Heer via zijn profeten, bijvoorbeeld in Jeremia 3, kom terug, ontrouw Israël, spreekt de Heer. Dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben trouw en liefdevol. Niet eeuwig duurt mijn toorn. Of in Ezechiël 18, de dood van een mens geeft mij geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef. In het Nieuwe Testament lezen we ook kom, uitgesproken door Jezus de Christus, de Zoon van God, die als verlosser van de mensheid naar de aarde kwam. Hij nodigde eenvoudige mannen, ondernemers uit om hem te volgen en deel uit te maken van zijn team om de blijde boodschap van hoop en verlossing aan ieder te brengen. Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Marcus 1. En toen zijn eerste leerlingen wilden weten waar hij verbleef, zei Jezus, kom en zie, in Johannes 1. Jezus nodigde een ieder uit om bij hem te komen, vooral hen die rust nodig hadden voor hun ziel. Come, thou fount of every blessing. Naar het Nederlands vertaald, komt vermoeiden, zwaar belasten, daar is heerlijk nieuws voor u. Gij hoeft niet meer rond te tasten.

tot mij. Duizenden die dit reeds hoorden, zijn gelukkig nu en vrij. Een lied naar Matthäus 11, vers 28. In Johannes 4 heeft Jezus een gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jacob. En hij legt eruit dat wie water uit deze bron drinkt, weer dorst krijgt. Maar wie drinkt van het water dat hij geeft, de bron met hoofdletter B, nooit meer dorst zal krijgen. Dorst

wacht toch geen heil van hetgeen niet verzadigt. Ziet hoe zijn gunst u zeer rijk begenadigt. Lobby Wang, alle mensen op deze aarde worden uitgenodigd door de Schepper om tot hem te komen, in zijn Zoon Jezus te geloven en die aan te nemen als verlosser.

het maakt niet uit wie je bent en hoe je komt. Jezus gebruikt dit eenvoudig woordje en verwacht een reactie op zijn uitnodiging. Gods stem roept ons elke dag om een relatie met hem te beginnen. Hem lief te hebben, te volgen, te geloven. Bij hem verkwikking te vinden wanneer we moe zijn. Maar kennen we die stem? Want er is ook een andere stem die ons lokt om te komen. Maar die is van een vijand die met allerlei listen ons wil afleiden van God, misleiden en verleiden tot kwaad. Daarom is het noodzakelijk dat we de Heer leren kennen, zodat we zijn stem herkennen. Want hij is een levende, sprekende God. En daarvoor hebben we zijn geest van onderscheiding nodig, om te weten of het de stem is van hem, onze hemelse Vader, of van de Vader der leugens. Die geweldige God die alles schiep, houdt van ons, heeft het beste voor met zijn schepselen en wil dat we zijn kinderen worden. En denk niet, ik heb zoveel verkeerds gedaan, hij gaat me niet accepteren. Nee, nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan, wat je ook hebt gedaan. Als je berouw toont, vergeving vraagt, staat hij klaar? Omdat hij zoveel van ieder van ons persoonlijk houdt, gaf hij zijn eigen zoon om voor de hele mensheid te sterven aan het kruis. Dus, kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend.

Komt. Lobby-Wan, mensen menen niet altijd wat ze zeggen. Ze kunnen ons in de steek laten. Maar Jezus is altijd bij ons. Er zijn zoveel mensen met allerlei nood, vooral geestelijk. En ze durven het niet aan een ander te vertellen. Zeg het aan Jezus. Hij heeft pijn, verdriet, vernedering, mishandeling gekend. En hij weet hoe u zich voelt. Nader tot hem en hij zal tot u naderen. Hij wacht met open armen en zegt, kom bij me. Ik wil er voor je zijn. In Johannes 6 geeft de Heer Jezus de belofte en zekerheid. Wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Het ontvangen van verlossing wordt vergeleken met het drinken van het water uit de bron van levend water, Jezus. En hij belooft, je zal dan nooit meer dorst krijgen. En in Johannes 7 de uitnodiging, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. En in Openbaring 22 lezen we opnieuw, en de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen, voor niets, voor sosso. Een uitnodiging in het laatste Bijbelboek om het eeuwig leven te ontvangen. Waarom dan niet geluisterd naar het noden van die stem die u in het hart fluistert? Komt zondaars, kom tot hem. Zeg niet, het is voor anderen, ik ben dat woord niet waard. Want ook voor u kwam Jezus, ja, ook voor u op aard. Lobby Sisa, Lobby Brada, bent u al ingegaan op die uitnodiging? We hebben alleen vandaag, tomorrow is promised to no one. Nooit kwam er tot het mensdom zo'n ernstig dringend woord. Als het komt.

Grantangi, dat u hebt geluisterd naar Word of God via Radio Lim FM. And may the good Lord bless you and keep you. Amen.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: We are all about progress, not perfection.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: the notification on LIM.
1: We are all about progress, not perfection.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM. All the hits.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Goedemorgen, goedemorgen, prachtige mensen. En ja, ik roep jullie prachtig omdat ik jullie prachtig vind. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En vandaag is vrijdag 2 oktober. We zijn nu in een nieuwe maand. Het is oktober. En we gaan zo zoetjes aan richting eind van het jaar. Natuurlijk van onze kalender 2026. Maar we zijn er nog lang niet. En vandaag breng ik jullie die Feel Good Friday vibes. Jullie weten, het is vrijdag. We gaan lekker los. Maar we starten altijd met die, je weet toch, die Koru Safu. Heerlijk, relax. Ik breng jullie in de mood. Want je bent misschien pas wakker. Of je bent aan het werk. En ik ben iemand... Ik sta in de rust op. Dus we starten rustig met deze van Buju Banton, Untold Stories. En dan ben ik zo bij jullie terug.

Ja, en ik breng jullie sowieso gelijk in de stemming voor de 30 Minutes of Love. Eén woord vandaag. Wees dankbaar dat je er nog bent. Wees dankbaar dat je een nieuwe kans hebt gekregen. Gisteren is no more. Vandaag, daarop moeten we gefocust zijn. En morgen is er nog niet. Dus maak je nog niet druk omtrent morgen. Ben je goed opgestaan? Dikke brazen naar jou toe. Ben je niet goed opgestaan? Nou, dan ga ik je die brazen geven met die Feel Good Friday vibes op deze prachtige vrijdagochtend. Ik ga nu lekker verder met deze van Bill Withers. Lovely day, because it's a lovely day. Just as lovely as you.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapp.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: We are all about progress, not perfection.

Dus ik heb jullie al helemaal in de stemming gebracht. Ik weet dat je die liefde hebt gevoeld bij die 30 minutes of love. Ik weet dat je weer opnieuw verliefd bent geraakt. Maakt niet uit op wie, hoor. Ook al is het op jezelf. Maar ik weet dat je het hebt gevoeld en ik weet dat je blessed bent. Velen zijn niet opgestaan. Jij bent er nog. You have a purpose. Je hebt iets te doen op deze aarde. Dus make sure you fulfill it. Het maakt niet uit hoe je je voelt. Ik snap het. Soms zijn er dagen waarop je zoiets hebt van, ach, mijn opbakken. Maar het is je gegund. Het is je gegeven. En je mag weten dat je het waard bent als nog niemand je heeft gezegd, Bilobiere, je mag er wezen en je kan het. En deze volgende is een hele speciale voor me. Looking for paradise. Before you go looking for paradise outside of you, make sure you look for paradise inside of you. Want je bent een pracht van een mens. Je hebt zoveel mooie dingen die je kan doen. Je bent er. Je hebt zoveel dingen gedaan. Focus eerder op het positieve dat je hebt gedaan en leer van het negatieve dat met je is gebeurd.

0: FM. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oei, omwika, waar omwika man?
2: Ruwaka dabe, ai, go.
1: Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, nuku wantar kudape.
2: Oke, Arkino, taye back, woteke me.
1: Ya, wantar kwa fulma kote kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
4: u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via Lim FM Su. En ik breng jullie nog een paar flashbacks, een paar oldschool songs. Jullie weten, met mij is het altijd nostalgisch. En dan gaan we lekker komen weer terug naar het heden. En zo zoetjes aan gaan we dus richting het nieuws zo meteen. En daarna ben ik terug, maar nog lang niet. Dus we gaan gewoon lekker gezellig verder.

Dat takso lengre. Afin boemasra. Hij weer lange kamisa. En dat wil zeggen met zijn neus in de boter gevallen. Oftewel, in de wereld kom je nog altijd goede zielen tegen die onder alle omstandigheden hun medemens als mens behandelen. Nengri, fin bumasra, aweri langa kamisa.

En het is vrijdag, lieve mensen. Het is vrijdag, ik weet het. Ik hoor het zelf, weet je, maar dit is zacht schudden. Dit is zacht schudden. Ik hou van Kaskawi. En ik ga jullie altijd verwennen. I'm always gonna keep our Surinaamse producten up in front. Dus ik geef jullie nog een lekkere. En dan horen jullie me straks weer. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 2 oktober. Okersoep met kip en zoutvlees. Geroosterde kippenboot met friet. Aardappelschotel met kip gehakt en masala vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Ja, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng jullie nog steeds die Feel Good Friday vibes. Zo zoetjes aan gaan we richting het nieuws. Maar ik ga zo meteen eruit. Jullie horen me na het nieuws weer. Maar ik ga jullie nog even verwennen met nog een paar hits back to back. Geniet ervan.

0: Amaze, afgedraai, gehoor en beluister. Number 1 on Limb on Beatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.

Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn

0: Het is Lim FM. Met het nieuws. Op 91.7. En limfmcu.com. Vandaag is vrijdag 2 oktober. Wij beginnen deze nieuwsuitzending met een fragment uit een persbericht van de PALU. De partij schijnt niet onder de indruk te zijn van de jarige van de president. Bij de presentatie van de nieuwe beleidsplannen en de nationale begroting verwacht iedereen een verbetering in vergelijking met de gepresenteerde plannen van het vorig jaar. De PALU constateert helaas steeds meer tegenstrijdigheden in wat wordt uitgesproken in de jaarrede en hetgeen de regering doet. Zelfs de begrote cijfers blijken vol tegenstrijdigheden te zitten, volgens de PALU. De jaarrede met fake maatregelen en de daarbij behorende begrotingen, vol fictieve cijfers, lijken steeds meer gebruikt te worden om iedereen voor de gek te houden. De partij gaat verder door te stellen dat bij de afgelopen jaarrede voor 2027, uitgesproken door de president, weer mooie woorden zijn gesproken. Zo zou er monetaire stabiliteit zijn gerealiseerd. Waardoor die toevallige stabiliteit tot stand is gekomen, wordt niet uitgelegd. Of dat de samenleving voorbereid moet worden op de grote offshore ontwikkeling. Volgens de jaarrede gaat de regering daarin voor en betrekt daarbij zoveel mogelijk organisaties en personen en politieke partijen. Hoe de regering daarin voorgaat ontbreekt en zo ook de concrete stappen waarmee de gehele samenleving zal worden voorbereid. Volgens de jaarrede gaan we niet alleen bomen kappen, maar lokaal meubels en hoogwaardige houtproducten maken. Waar zijn de eerste stappen hiertoe, vraagt de PALU zich af. Toerisme en agrarische productie zullen met prioriteit worden aangepakt. Waar zijn de concrete stappen om toeristen, oorhouders en boeren te organiseren? De eerste stap tot ontwikkeling van deze sectoren, vraagt de partij zich af in een persbericht. Wij hebben in deze nieuwsuitzending een fragment eruit gelicht. Of enkele fragmenten althans. We voeren nu terug naar de persconferentie. Nee, het persmoment gisteren belegd voor aanvang van de Raad van Ministers. Minister Curry heeft zijn uitvrede uitgesproken over de samenwerkende onderwijsbonden die volgens hem een boekje te buiten zijn gegaan. Ze zijn niet bevoegd om ouders op te roepen om hun kinderen thuis te houden. De minister is, zoals hij gisteren zei, zich gaan oriënteren op enkele scholen gisteren.
1: We hebben 600 scholen. Ik heb 6 bezocht, waarvan 3 voornamelijk de leerkrachten er waren. En bij 3 waren leerkrachten en leerlingen vol aanwezig. Ik moet zeggen dat het bericht dat de bond de deur heeft doen uitgaan met een oproep aan leerkrachten om naar school te gaan, dat is positief. Maar daar moest het bericht bij eindigen, omdat daar hun bevoegdheid ook eindigt. Maar het tweede deel van het bericht ging over een oproep aan ouders om hun leerlingen niet naar school te sturen. Nou, de scholen waar ik ben geweest, en in totaal 6, de 3 waarvan de scholen gestart zijn, zijn volgestart. En daar hebben de heeft de schoolleiding voor 1 oktober de voorbereiding gedaan, maar heeft ook contact met de ouders. En de ouders die twijfelden, hebben contact opgenomen met de schoolleiding en die hebben gezegd, nee, alles is gereed, u kunt naar school komen. We begrijpen het zorgpunt dat we met een tekort aan leerkrachten zitten. Maar dat lossen we niet in 2 dagen op. Belangrijk is dat we ervoor moeten zorgen, omdat we bezig zijn met leerlingen die werken aan een succesvolle toekomst. En daar zijn leerkrachten belangrijk, vervullen een belangrijke rol in. En laten we geen dag voorbij laten gaan, omdat we hebben afgesproken met elkaar dat we op 1 oktober beginnen. Ik heb afgelopen dinsdag, heb ik van 10 uur tot zeker 1:30 met de bonden gezeten om 1 te bespreken. De overeenkomst die we in juni hebben getekend, waarbij een aantal achterstanden moet worden ingelopen. We hebben gekeken wat hebben we afgerond en waar zijn we bij mee. En waar zijn er nog openstaande punten. We hebben duidelijk afgesproken, we gaan 2 restlijsten maken. De ene restlijst heeft betrekking op wat kwalificeren we als achterstand. En we hebben gezegd, tot en met december 2025... merken we aan als achterstand. Dus er komt een lijst voor alles dat tot en met december 2025 nog moet worden uitgevoerd. En wat is actueel is alles wat betreft 2026 tot met juni hebben we de grens getrokken. Die lijsten worden nu opgemaakt en afgesproken is dat we komende week weer bij elkaar komen om te kijken wie gaat wat uitvoeren en wanneer gaan we dat uitvoeren. We hebben ook gesproken over de start van het schooljaar. De vakbond heeft gevraagd om de school niet op 1 oktober te laten starten met de leerlingen. We hebben daar uitgebreid over van gedachten gewisseld. En uiteindelijk heb ik het besluit genomen dat we de scholen wel op 1 oktober zullen aanvangen met de leerlingen. Dus het was voor mij ook een totale verrassing. De brief is niet eens aan mij gericht. Het is verstuurd, het is verzonden. En via heb ik een kopie van de brief ontvangen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat de bonden totaal buiten hun bevoegdheden zijn getreden om de ouders op te roepen, om de leerlingen niet naar school te laten gaan. Dat valt buiten de bevoegdheid van bonden. En daar zullen ze van mij nog een brief over ontvangen. We zijn uit elkaar gegaan met het duidelijk besluit dat de school 1 oktober begint. We moeten leren dat iedereen zijn verantwoordelijkheid te dragen heeft. De verantwoordelijkheid van de bond is om te kijken naar de voorzieningen van de leerkrachten. En dat is ook de verantwoordelijkheid van de leerkracht, van de regering. En we hebben vorige week, donderdag, vrijdag en afgelopen maandag van 11 uur, waarbij de president aanwezig was, van 11 uur tot zeker 5:30 's middags, zijn we met de bonden in gesprek geweest over arbeidsvoorzieningen. Ja, dus we kunnen niet zeggen dat we geen tijd besteed hebben en aandacht gegeven hebben aan de wensen. Maar als regering moeten we natuurlijk letten op wat zijn onze mogelijkheden. En we hebben meer dan alleen maar leerkracht. We moeten gewoon naar het hele, in ieder geval het arbeidsveld van de mensen die in dienst zijn van de overheid. En dat zijn er zeker 50.000. Dus als we aanpassingen doen, moeten we rekening houden met de impact van die aanpassing. En de minister van Financiën zit er altijd bij om ervoor te zorgen dat we als overheid de financiële huishouding, dat die correct blijft. Ik heb gevraagd dat de schooldirecties rapporteren daarover. En dan weten we eigenlijk aan het eind van vandaag of morgen, weten we dan meer hoe de eerste schooldag gelopen is. Maar veel heeft natuurlijk te maken met de oproep van de bonden. En ik moet er gelijk bij zeggen dat een deel van de bonden de oproep niet hebben getekend. En dat hoorde ik ook van 1 schooldirecteur, dat sommige leerkrachten vallen onder 1 bond en andere weer onder de andere. Dus ook dat geeft de nodige verwarring. We zijn bezig met de toekomst van onze jongeren. En 1 dag geen onderwijs betekent 1 dag minder succes. Dus ik roep alle ouders op om hun kinderen in het onderwijs te zetten. We zitten nog met de uitdaging, maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk leerkrachten voor de klasse te hebben. Voor 1 oktober gaan we niet alles af hebben. Er zijn 31 aanbesteed als het gaat om de renovatie. En als het gaat om de nieuwbouw is wel alles aanbesteed. We verwachten een deel wel voor december, maar ik wilde vanuit voorzichtigheid, heb ik gezegd, laten we het eerste kwartaal ervan uitgaan dat de lokalen nog niet af zijn. En dus we zoeken naar een oplossingsalternatief het eerste kwartaal, dat misschien minder positief is, maar na het eerste kwartaal hebben we dan de nieuwbouwwoningen ook beschikbaar. En dan kunnen we de kinderen dichter bij hun woonomgeving naar school laten. Er zijn al een aantal die veel eerder zijn gestart. met name met de ondersteuning van particuliere bedrijven. Een deel is al af. Ook een aantal nieuwbouwschoollokalen zijn af. Maar dat is nog onvoldoende om te kijken naar de totale beschikbaarheid die noodzakelijk is. Ik moet aangeven dat waar we mee bezig zijn, is niet een vraagstuk dat gisteren ontstaan is. Het zijn vele achterstanden. Ook de punten die we met de bonden bespreken, zijn achterstanden die jarenlang zijn opgelopen. We zaten zelfs met een school die we gehuurd hadden. En eigenlijk wilde de organisatie het niet meer aan ons huren, omdat we achterstanden hebben met betalen van huur. Het is ons gelukt om die achterstand te betalen. Dus die schoolruimtes zijn beschikbaar gekomen, waar we op dat complex in Welgedacht C 400 leerlingen hebben kunnen plaatsen.
0: De minister van Onderwijs, Dirk Curry, gisteren tegenover de pers. De verdere modernisering en professionalisering van de overheid neemt een belangrijke plaats in binnen het beleid voor het dienstjaar 2027 tijdens de jaarrede, uitgesproken door de president, zijn de koers en prioriteiten voor de verdere ontwikkeling van Suriname uiteengezet. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken betekent dit een voortzetting en verdieping van hervormingen op het gebied van burgerzaken, overheidspersoneel, digitalisering, bestuurlijke organisatie en versterking van het ambtelijk apparaat. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verdere ontwikkeling van een moderne, transparante en datagedreven overheid. Binnen burgerzaken wordt ingezet op verdere ontsluiting en verbetering van de bevolkingsadministratie, waarbij betrouwbare bevolkingsgegevens niet alleen essentieel zijn voor de dienstverlening aan burgers, maar ook als een basis dienen voor verdere beleidsplanning. De verdere positionering van het directoraat burgerzaken moet bijdragen aan een dienstverlening die efficiënter, toegankelijker en dichter bij de samenleving staat, staat er in een persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen de bredere bestuurlijke hervormingen wordt tevens gewerkt aan digitalisering, decentralisatie en versterking van de bestuurlijke organisatie. Daarbij worden onder meer gewerkt aan wetgeving op het gebied van digitalisering, aanpassing van de wet decentralisatie en een raamwet voor de bestuurlijke organisatie. Bevolkingsontwikkeling wordt bovendien nadrukkelijk verbonden met vraagstukken rond het onderwijs, arbeidsmarkt, migratie en mensen van Surinaamse komaf. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet de beleidsvoornemens uit de jaarrede als een duidelijke opdracht om de ingezette hervormingen verder om te zetten in concrete resultaten. Minister Andrew Bazaron van Economische Zaken heeft tegenover Lim FM gereageerd op de ontstaan ruis inzake de uitvoering van het staatsbesluit 39 van 20 april 2026, waarbij de import van enkele middelen moet worden stopgezet per 31 oktober aanstaande.
2: We hebben inderdaad een staatsbesluit, een negatieve lijst. Daarop komen dus zijn er drie categorieën. De twee eerste zijn de meest bekende. Op de eerste, ik kan zeggen de eerste kolom, komen dus producten voor, goederen voor die verboden zijn. In de tweede kolom komen er producten, goederen voor die vergunningsplichtig zijn. En dat is een vrij lange lijst. Er zijn heel wat producten, chemicaliën, pesticiden. En sommige mogen dus nogmaals met toestemming van het ministerie mogen ze binnengehaald worden. Maar er zijn natuurlijk voorwaarden waaronder ze binnengebracht mogen worden. En er zijn een aantal die verboden zijn. En wat ik dus wil meegeven is dat het vorige staatsbesluit 2003... dan praten we over 23 jaren terug, 2003 nummer 74... in feite wijkt dit nieuwe staatsbesluit niet veel af van dat staatsbesluit. wat er is gebeurd de afgelopen jaren, 20 plus jaren, is dat men dus heel makkelijk is afgeweken van die negatieve lijst. En het lijkt nu alsof de nieuwe negatieve lijst plotseling dus een heleboel goederen verbiedt om geïmporteerd te worden, maar dat is niet het geval. Twee, we hebben een elektronisch systeem. Het heet SESW, Single Electronic, Electronic Single Window. Een systeem waar mensen dus nu de aanvragen elektronisch moeten indienen. En ik wil daar niet van afwijken. Dat is de opdracht die van mij is uitgegaan. Van jongens, we gaan digitaliseren. Je kan een H03 formulier, dus handmatig kan je dus de aanvraag indienen, op papier ingevuld. Maar ik wil het echt digitaal hebben. En nu blijkt dus door de controle dat al die jaren, al een hele poos, dus 20 plus jaren, men is afgeweken van de lijst. En dan zie je dus dit soort issues boven water komen.
3: Ja, maar sommige van de dingen zijn producten die je eigenlijk tegenkomt of moet gebruiken in ons dagelijks bezig zijn.
2: Ja.
3: Kunt u daar iets over zeggen? Want kijk, als ik zie flip tegen muskieten,
2: mm-hmm,
3: terwijl we nauwelijks enkele weken terug een chikungunya hebben gehad.
2: We roko douane, we roko nanga sademaikar HS-code. En aladdin product op een HS-code. En sanatori, omdat we importeren nieuw product, nieuwe goederen. De mij maakt nieuw product, technologie, ik kenki. En walo, de HS-code zou ik gebruiken, zou douane ik gebruiken, na voor 2002. Boon Oru HS-code. Zou we doen nou is, we takanga douane voor kenki de HS-code. Dus walo goederen zou ik gewoon pesticiden, sansa chemicaliën zou ik gebruiken om inderdaad ongedierte te bestrijden. Die omschrijving van die HS-code is niet duidelijk. Dus je bij bijvoorbeeld een bob. Tapa a negatieve lijst, een component, een ingrediënt voor sande in a bob spray. Je hebt een lotramerk, met ik bob gewoon, met ik reclame die bob. Maar je hebt een ingrediënt, een chemicaliën in a bob, sande verboden. En sanatorie nou, dus nono de wes doen naar alle den partij, wes doen naar LVV, wes doen naar BOG. Voor lukken precies, if een component dat ik kom voor in een product. Want je hebt een product, bob nou een product, we spoita santa maskita mira je karkon. Nou ongeluk sana a van je kara san dat, a gewicht, a concentratie, a hoeveelheid. Voor een verboden spul. Want in Grondtapu en Lokondre, je hebt ook FAO, die mij verbieden een toevoeding voor de chemicaliën. Dus, ze hebben omdat we toe de verboden, nou we gaan lukken fin-fini, soort van de verboden, wat zegt LVV? Dus, we doen naar LVV voor die ministerie voor SOT, precies wat rij, precies advies, ze ook kan importeren en ze ook nog maar importeren. Zij de Limbo, nogmaals, de sandis bij de verboden ba, want toef de compositie, want toef de ingrediënten, chemicaliën bij de verboden ba. Maar no, douane en luku morofini, omdat het is een elektronisch systeem. Dus, sa u do nou dan, mo jompo go tapa oplossing direct, u aks douane voor tot en met eind oktober, voor hoor is pa even, voor hoor aan jouw staatsbesluit, horen aan even, zodat ook al roka sandis uit naar de verschillende instantie, nogmaals BOG, ministerie van Volksgezondheid, NMA, Nationale Milieuautoriteit, LVV, Carcon, defineer precies voor luku fin-fini, samus dit op een verboden lijst en samus dit op een vergunningplichtige lijst. Dan was je tak want we lofu den product toch ook kan importeer en dan ino ababruya moro.
3: Oh, dus er daarover geen paniek te ontstaan dus.
2: Nee, paniek nog de van Oudu, tot nu, tot eind oktober, Utakanga douane schriftelijk adeta papira, dat voorlopig, we hebben ook dat Oudu fasi alasanka importeer gewoon. Ook bijvoorbeeld, want toen man kroon toevoegen, elektronica, bepaalde zenderapparatuur, bepaalde radioapparatuur, bepaalde telefoonservie, bepaalde medicamenten, ze af en toe ingrediënten, bidden verboden, omdat is aan elkaar, bidden verboden, omdat is aan elkaar loopt toen ook. Maar uiteindelijk douane, zowel luchtvracht als zeevracht,

0: na ministerie. Je kiest toegang. Maar sanatorie in gona LVV. Want LVV geeft advies. Ministerie en luku a advies voor de instantie. If na LVV, if na BOG. Dus drapen in go voor si. En if de mandat tas bijvoorbeeld, tas igi advies van ministerie en haar. Ministerie is wat die. Je kan toestemming geven. Dit bedrijf mag importeren. En dan controleren we die stukken. We kijken of alle de stukken correct. En dan laten we het door. Is op een knopje drukken op de computer. En dan gaat alles lekker lopen. Dus als je niet naar een vergunning. No. Abroja's bevolking naar vrede naar Abra's aan dat ding.
1: U zegt de Mahori spijf. Met andere woorden, we hebben de uitvoering aangehouden.
0: Ja. Maar zou je doen wel, meneer Cliff, zou je doen wel, dus staan aan eind van de maand, we doen wekelijks naar alle de partij, elke week komen we bij elkaar, we rokken aan uit, want bijvoorbeeld is Yerasan voor glyfosaat, Yerasan voor Yengshan, Yerasan voor cyanide, wat los aan importeren en drapen we behoren to container. Omdat, we nou want dat ze importeren, om milieu en belast, wat loboeria heb ze in het veld. Dus we zijn nu wel bewust bezig, voor hoe fini zou we importeren, omdat de gezondheid van mens en dier en ons milieu, de bescherming van ons milieu belangrijk is. Dus met samenleving, geen patiëntie, korokassa uit, boom, geef ons even een maand, anderhalf, twee, en dan komen we uit met goed nieuws, beter nieuws.
1: Minister van Economische Zaken was dat, Andrew Bazaron. Bedankt voor het luisteren, goeiedag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Weer terug, we zijn weer terug, lieve mensen. Het is nog steeds vrijdag 2 oktober en ik breng jullie nog steeds die Feel Good Friday vibes. En we gaan gewoon lekker van start met die jugu jugu, met die gezelligheid. Het is vrijdag, het is weekend, lieve mensen. Worden jullie wakker?
1: Where the party's at?
2: Are you ready now?
3: Jolly Tugger!
2: Let me everybody say yeah!
3: Jolly Tugger!
2: Party time again!
3: Jolly Tugger!

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze mama is na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als een brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmal het midden je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn enjim ook doen.
1: Mama!
3: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, anitriberi moksalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, Chinese tuiersoep met kip, pittige bokking met ei en pepperpot. Als groenten hebben we kousaban, kaisoi, sopropo en antroa. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt bestellen uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 2 oktober. Okersoep met kip en zoutvlees. Geroosterde kippenboot met friet. Aardappelschotel met kip gehakt. En masala vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Ja, en u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng jullie die Feel Good Friday vibes op deze prachtige vrijdag. Mocht het zo zijn dat je niet zo lekker voelt, nou beterschap. Ben je in rouw gedompeld? Heel veel sterkte en een dikke brasa. Mocht je iets te vieren hebben, heb je een mijlpaal bereikt. Nog gefeliciteerd en succes verder. En ben je vandaag jarig? Nou, van harte gefeliciteerd. Kijk, ik zeg jullie wanneer het vrijdag is, dan ben ik aan. Vooral na het nieuws, dan ben ik aan. En dan gaan jullie me niet echt horen, want we gaan dansen. We gaan onze heupen losmaken, want het is weekend. Ben je in het verkeer? Wees voorzichtig, onthoud die rechterbaan is om in te halen. En drink genoeg water, want jullie weten de zon is verschrikkelijk fel. We dealen met El Niño, dus let vooral goed op jezelf. Maar let vooral goed op elkaar. Dus we gaan lekker gezellig verder met deze van Spin Master Sunil.

0: Lucru Master.
1: Lim FM, omdat het anders kan.
0: De andere radio.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzinkwinkels.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: Jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, en u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, zo zoetjes aan gaan we richting 12 uur. Ik heb nog een kwartiertje met jullie. Ik ga niet te lang praten. Ik ga niet te veel praten. We gaan even richting die Soca Tour, snap je? Dus neem een beetje olie. Smeer het voor je heupen. Ga lekker los. No broccoli bakken. Maar geniet ze.

So, Botrosuiti, Mabari, Mutapu. Het is vrijdag, lieve mensen. En het was maar weer een waar genoeg jullie van dienst te zijn. Mijn naam is Cher Hoogwoud. En ik moet helaas groeten. Maar voordat ik groet, wil ik even met jullie praten. Vandaag is matchday. Nacho, zet hem op. Un kraka de boy baka. Ze gaan tegen Guatemala spelen. Tegen 7 uur, als ik het goed heb. En ga jullie kraken. Geven jullie die jongens die push die ze nodig hebben. Dus sowieso shout-out to Nacho. Ga je stappen dit weekend? Doe dat alsjeblieft voorzichtig. Ga je buiten de stad? Hou je aan de regels van de mensen. En wees vooral voorzichtig in het verkeer. Lobby strevi, maar lobby medemens toe. Lobby brada, lobby sisa toe. Drink genoeg water. Hydrateer. Eet op tijd. En onthou. Je kan niet schenken uit een glas waarin er geen water is. Jij moet eerst vol zitten en wat overstroomt is voor de rest. Pak je rust, zit even. Kiesis revi, blok, krak die jubaka toe. Moet je baden, moet je bidden, whatever je doet. Ga mediteren, ga yoga, whatever you do, do it. Krak die revi, het is weekend, geniet ervan. En glaasje op, laat je reden. Ik hou van jullie. Jullie horen mij zaterdag, aanstaande zaterdag. Dan heb ik Cultuurleri. En dan weer op de woensdag en de vrijdag. Ik groet en ik zeg fijn weekend. Geniet ervan en be safe. Love y'all. U luistert natuurlijk nog steeds naar Lim FM 91.7. Ja.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, wetrijs of bulgurijs met kip en groenten, anitriberi moksalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, Chinese taiersoep met kip, pittige bokking met ei en pepperpot. Als groenten hebben we kouseban, kaisoi, sopropo en antroa. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt bestellen uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten.

0: Dit is Lim FM met het nieuws op 91.7 en limfmcu.com. Vandaag is vrijdag 2 oktober. Wij beginnen deze nieuwsuitzending met een fragment uit een persbericht van de PALU. De partij schijnt niet onder de indruk te zijn van de jarige van de president. Bij de presentatie van de nieuwe beleidsplannen en de nationale begroting verwacht iedereen een verbetering in vergelijking met de gepresenteerde plannen van het vorig jaar. De PALU constateert helaas steeds meer tegenstrijdigheden in wat wordt uitgesproken in de jaarrede en hetgeen de regering doet. Zelfs de begrote cijfers blijken vol tegenstrijdigheden te zitten, volgens de PALU. De jaarrede met fake maatregelen en de daarbij behorende begrotingen, vol fictieve cijfers, lijken steeds meer gebruikt te worden om iedereen voor de gek te houden. De partij gaat verder door te stellen dat bij de afgelopen jaarreden voor 2027, uitgesproken door de president, weer mooie woorden zijn gesproken. Zo zou er monetaire stabiliteit zijn gerealiseerd. Waardoor die toevallige stabiliteit tot stand is gekomen, wordt niet uitgelegd. Of dat de samenleving voorbereid moet worden op de grote offshore ontwikkeling. Volgens de jaarrede gaat de regering daarin voor en betrekt daarbij zoveel mogelijk organisaties en personen en politieke partijen. Hoe de regering daarin voorgaat ontbreekt, en zo ook de concrete stappen waarmee de gehele samenleving zal worden voorbereid. Volgens de jaarrede gaan we niet alleen bomen kappen, maar lokaal meubels en hoogwaardige houtproducten maken. Waar zijn de eerste stappen hiertoe, vraagt de PALU zich af. Toerisme en agrarische productie zullen met prioriteit worden aangepakt. Waar zijn de concrete stappen om toeristen, oorhouders en boeren te organiseren? De eerste stap tot ontwikkeling van deze sectoren, vraagt de partij zich af. In een persbericht, wij hebben in deze nieuwsuitzending een fragment eruit gelicht. Of enkele fragmenten althans. We voeren niet terug naar de persconferentie. Nee, het persmoment gisteren belegd voor aanvang van de Raad van Ministers. Minister Curry heeft zijn uitvrede uitgesproken over de samenwerkende onderwijsbonden die volgens hem een boekje te buiten zijn gegaan. Ze zijn niet bevoegd om ouders op te roepen om hun kinderen thuis te houden. De minister is, zoals hij gisteren zei, zich gaan oriënteren op enkele scholen gisteren.
1: We hebben 600 scholen. Ik heb 6 bezocht, waarvan 3 voornamelijk de leerkrachten er waren. En bij 3 waren leerkrachten en leerlingen vol aanwezig. Ik moet zeggen dat het bericht dat de bond de deur heeft doen uitgaan met een oproep aan leerkrachten om naar school te gaan, dat is positief. Maar daar moest het bericht bij eindigen, omdat daar hun bevoegdheid ook eindigt. Maar het tweede deel van het bericht ging over een oproep aan ouders om hun leerlingen niet naar school te sturen. Nou, de scholen waar ik ben geweest, en in totaal 6. De 3 waarvan de scholen gestart zijn, zijn volgestart. En daar hebben de heeft de schoolleiding voor 1 oktober de voorbereiding gedaan. Maar heeft ook contact met de ouders. En de ouders die twijfelden, hebben contact opgenomen met de schoolleiding. En die zeiden, nee, alles is gereed. U kunt naar school komen. We begrijpen het zorgpunt dat we met een tekort aan leerkrachten zitten. Maar dat lossen we niet in 2 dagen op. Belangrijk is dat we ervoor moeten zorgen, omdat we bezig zijn met leerlingen die werken aan een succesvolle toekomst. En daar zijn leerkrachten vervullen een belangrijke rol in. En laten we geen dag voorbij laten gaan, omdat we hebben afgesproken met elkaar dat we op 1 oktober beginnen. Ik heb afgelopen dinsdag, heb ik van 10 uur tot zeker 1:30 met de bonden gezeten om 1 te bespreken. De overeenkomst die we in juni hebben getekend, waarbij een aantal achterstanden moet worden ingelopen. We hebben gekeken wat hebben we afgerond en waar zijn we bij mee. En waar zijn er nog openstaande punten. We hebben duidelijk afgesproken, we gaan 2 restlijsten maken. De ene restlijst heeft betrekking op wat kwalificeren was achterstand. En we hebben gezegd, tot en met december 2025 merken we aan als achterstand. Dus er komt een lijst voor alles dat tot en met december 2025 nog moet worden uitgevoerd. En wat is actueel is alles wat betreft 2026 tot met juni hebben we de grens getrokken. Die lijsten worden nu opgemaakt en afgesproken is dat we komende week weer bij elkaar komen om te kijken wie gaat wat uitvoeren en wanneer gaan we dat uitvoeren. We hebben ook gesproken over de start van het schooljaar. De vakbond heeft gevraagd om de school niet op 1 oktober te laten starten met de leerlingen. We hebben daar uitgebreid over van gedachten gewisseld. En uiteindelijk heb ik het besluit genomen dat we de scholen wel op 1 oktober zullen aanvangen met de leerlingen. Dus het was voor mij ook een totale verrassing. De brief is niet eens aan mij gericht. Het is verstuurd, het is verzonden. En via heb ik een kopie van de brief ontvangen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat de bonden totaal buiten hun bevoegdheden zijn getreden om de ouders op te roepen om de leerlingen niet naar school te laten gaan. Dat valt buiten de bevoegdheid van bonden. En daar zullen ze van mij nog een brief over ontvangen. We zijn uit elkaar gegaan met het duidelijk besluit dat de school 1 oktober begint. We moeten leren dat iedereen zijn verantwoordelijkheid te dragen heeft. De verantwoordelijkheid van de bond is om te kijken naar de voorzieningen van de leerkrachten. En dat is ook de verantwoordelijkheid van de leerkracht, van de regering. En we hebben vorige week, donderdag, vrijdag en afgelopen maandag van 11 uur, waarbij de president aanwezig was, van 11 uur tot over arbeidsvoorzieningen. Ja, dus we kunnen niet zeggen dat we geen tijd besteed hebben en aandacht gegeven hebben aan de wensen. Maar als regering moeten we natuurlijk letten op wat zijn onze mogelijkheden. En we hebben meer dan alleen maar leerkracht. We moeten gewoon naar het hele, in ieder geval het arbeidsveld van de mensen die in dienst zijn van de overheid. En dat zijn er zeker 50.000. Dus als we aanpassingen doen, moeten we rekening houden met de impact van die aanpassing. En de minister van Financiën zit er altijd bij om ervoor te zorgen dat we als overheid, de financiële huishouding, dat die correct blijft. Ik heb gevraagd dat de schooldirecties rapporteren daarover. En dan weten we eigenlijk aan het eind van vandaag of morgen, weten we dan meer hoe de eerste schooldag gelopen is. Maar veel heeft natuurlijk te maken met de oproep van de bonden. En ik moet er gelijk bij zeggen dat een deel van de bonden de oproep niet hebben getekend. En dat hoorde ik ook van 1 schooldirecteur, dat sommige leerkrachten vallen onder 1 bond en andere weer onder andere. Dus ook dat geeft de nodige verwarring. We zijn bezig met de toekomst van onze jongeren. En 1 dag geen onderwijs betekent 1 dag minder succes. Dus ik roep alle ouders op om hun kinderen in het onderwijs te zetten. We zitten nog met de uitdaging, maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk leerkrachten voor de klas te hebben. Voor 1 oktober gaan we niet alles af hebben. Er zijn 31 aanbesteed als het gaat om renovatie. Als het gaat om de nieuwbouw is wel alles aanbesteed. We verwachten een deel wel voor december, maar ik wilde vanuit voorzichtigheid, heb ik gezegd, laten we het eerste kwartaal ervan uitgaan dat de lokalen nog niet af zijn. En dus we zoeken naar een oplossingsalternatief het eerste kwartaal, dat misschien minder positief is, maar na het eerste kwartaal hebben we dan de nieuwbouwwoningen ook beschikbaar. En dan kunnen we de kinderen dichter bij hun woonomgeving naar school laten. Er zijn al een aantal die veel eerder zijn gestart, met name met de ondersteuning van particuliere bedrijven. een deel is al af. Ook een aantal nieuwbouwschoollokalen zijn af. Maar dat is nog onvoldoende om te kijken naar de totale beschikbaarheid die noodzakelijk is. Ik moet aangeven dat waar we mee bezig zijn, is niet een vraagstuk dat gisteren ontstaan is. Het zijn vele achterstanden. Ook de punten die we met de bonden bespreken, zijn achterstanden die jarenlang zijn opgelopen. We zaten zelfs met de school die we gehuurd hadden. En eigenlijk wilde de organisatie het niet meer aan ons huren, omdat we achterstanden hebben met betalen van huur. Het is ons gelukt om die achterstand te betalen. Dus die schoolruimtes zijn beschikbaar gekomen, waar we op dat complex in Welgedacht C 400 leerlingen hebben kunnen plaatsen.
0: De minister van Onderwijs, Dirk Curry, gisteren tegenover de pers. De verdere modernisering en professionalisering van de overheid neemt een belangrijke plaats in binnen het beleid voor het dienstjaar 2027. Tijdens de jaarrede, uitgesproken door de president, zijn de koers en prioriteiten voor de verdere ontwikkeling van Suriname uiteengezet. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken betekent dit een voortzetting en verdieping van hervormingen op het gebied van burgerzaken, overheidspersoneel, digitalisering, bestuurlijke organisatie en versterking van het ambtelijk apparaat. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verdere ontwikkeling van een moderne, transparante en data-gedreven overheid. Binnen burgerzaken wordt ingezet op verdere ontsluiting en verbetering van de bevolkingsadministratie, waarbij betrouwbare bevolkingsgegevens niet alleen essentieel zijn voor de dienstverlening aan burgers, maar ook als een basis dienen voor verdere beleidsplanning. De verdere positionering van het directoraat burgerzaken moet bijdragen aan een dienstverlening die efficiënter, toegankelijker en dichter bij de samenleving staat, staat er in een persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen de bredere bestuurlijke hervormingen wordt tevens gewerkt aan digitalisering, decentralisatie en versterking van de bestuurlijke organisatie. Daarbij worden onder meer gewerkt aan wetgeving op het gebied van digitalisering, aanpassing van de wet decentralisatie en een raamwet voor de bestuurlijke organisatie. Bevolkingsontwikkeling wordt bovendien nadrukkelijk verbonden met vraagstukken rond het onderwijs, arbeidsmarkt, migratie en mensen van Surinaamse komaf. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet de beleidsvoornemens uit de jaarrede als een duidelijke opdracht om de ingezette hervormingen verder om te zetten in concrete resultaten. Minister Andrew Bazaron van Economische Zaken heeft tegenover Lim FM gereageerd op de ontstaan ruis inzake de uitvoering van het staatsbesluit 39 van 20 april 2026, waarbij de import van enkele middelen moet worden stopgezet per 31 oktober aanstaande.
2: We hebben een inderdaad een staatsbesluit, een negatieve lijst. Daarop komen dus zijn er drie categorieën. De twee eerste zijn de meest bekende. Op de eerste, ik kan zeggen de eerste kolom, komen dus producten voor, goederen voor die verboden zijn. In de tweede kolom komen er producten, goederen voor die vergunningsplichtig zijn. En dat is een vrij lange lijst. Er zijn heel wat producten, chemicaliën, pesticiden. En sommige mogen dus nogmaals met toestemming van het ministerie mogen ze binnengehaald worden. Maar er zijn natuurlijk voorwaarden waaronder ze binnengebracht mogen worden. En er zijn een aantal die verboden zijn. En wat ik dus wil meegeven is dat het vorige staatsbesluit 2003, dan praten we over 23 jaren terug, 2003 nummer 74, in feite wijkt dit nieuwe staatsbesluit niet veel af van dat staatsbesluit. Wat er is gebeurd de afgelopen jaren, 20 plus jaren, is dat men dus heel makkelijk is afgeweken van die negatieve lijst. En het lijkt nu alsof de nieuwe negatieve lijst plotseling dus een heleboel goederen verbiedt om geïmporteerd te worden, maar dat is niet het geval. Twee, we hebben een elektronisch systeem. Het heet SESW, Single Electronic, Electronic Single Window. Een systeem waar mensen dus nu de aanvragen elektronisch moeten indienen. En ik wil daar niet van afwijken. Dat is de opdracht die van mij is uitgegaan. Van jongens, we gaan digitaliseren. Je kan een H03 formulier, dus handmatig kan je dus de aanvraag indienen, op papier ingevuld. Maar ik wil het echt digitaal hebben. En nu blijkt dus door de controle dat al die jaren, al een hele poos, dus 20 plus jaren, men is afgeweken van de lijst. En dan zie je dus dit soort issues boven water komen.
3: Ja, maar sommige van de dingen zijn producten die je eigenlijk tegenkomt of moet gebruiken in ons dagelijks bezig zijn.
2: Ja.
3: Kunt u daar iets over zeggen? Want kijk, als ik zie flit tegen muskieten,
2: mm-hmm,
3: terwijl we nauwelijks enkele weken terug een chikungunya hebben gehad.
2: We roko douane, we roko nanga sadem elkaar HS-code. En al dat product op een HS-code. En sanatori, omdat we importeren nieuw product, nieuwe goederen. Dat mij maakt nieuw product, technologie, ik kenki. En walo, de HS-code zou we gebruiken, zou douane ik gebruik, na voor 2002. Boom Oru HS-code. Zou we doen nou is we takken aan douane voor kinky de HS-code. Dus wat nog goederen zijn, ik kom pesticiden, sansa chemicaliën zou we gebruiken om inderdaad ongedierte te bestrijden. Die omschrijving van die HS-code is niet duidelijk. Dus je bij bijvoorbeeld een mimokarwaning, je bij een bob, tapa een negatieve lijst. Een component, een ingrediënt voor sande in een bob spray. Je hebt een lotra merk, je hebt een bob gewoon, je hebt reclame die bob. Maar je hebt een ingrediënt, een chemicalie in een bob, dat is verboden. En sana atori nou, dus nou de we doen naar alle den partij, we doen naar LVV, we doen naar BOG. Voor look precies, if een component dat ik kom voor in een product. Want je hebt een product, bob nou een product, we spoita santa maskita mira je karkon. No ungoluko sana a van je kara sandat, a gewicht, a concentratie, a hoeveelheid voor een verboden spul. Want in grondtapu wan lokondre, je hebt ook FAO, die mij verbieden wan toevoeding voor de chemicaliën. Dus sa epsa nou, omdat wan toe de verboden, no we goluko fin fini, soort van de verboden, wat zegt LVV? Dus we doen naar LVV voor die ministerie voor exotie precies wat rij, precies advies, sa uka importeer en sa unoma importeer. Zij de Lembo, nogmaals, de sandis bij de verboden ba, want toef den compositie, want toef de ingrediënten, chemicaliën bij de verboden ba. Maar no, douane e luku moro fini, omdat asana wa elektronisch systeem. Dus zou doen nou dan mogen we oplossing direct. Hoe acts douane voor tot en met eind oktober voor hoor is van even voor hoor aan jouw staatsbesluit horen aan even zodat ook kan ook aan die uit naar de verschillende instantie nogmaals BOG, ministerie van Volksgezondheid, NMA, Nationale Milieuautoriteit, LVV, Carcon. Definieer precies voor Luko Finfini, samus de tapa verboden lijst en samus de tapa vergunningplichtige lijst. Dan was je tak want toe een lof voor de product toch ook kan importeer en dan ino ababruya moro.
3: Oh, dus daar hoeft geen paniek te ontstaan dus?
2: Nee, paniek nog de van Oudu tot nu, tot eind oktober. Utakanga douane schriftelijk aan dit papira dat voorlopig, we hebben ook een oorfasie alles aan kan importeren gewoon. Ook bijvoorbeeld, want toen man kroet voor elektronica, bepaalde zenderapparatuur, bepaalde radioapparatuur, bepaalde telefoonsrevi, bepaalde medicamenten, ze hebben ingrediënten, bidden verboden, omdat de Sanneka loopt toen ook. Maar hoe tegen douane, zowel luchtvracht als zeevracht, libas aan dat even horen wat op een oor vast ik doorhoor. Dus broeia, not de schrijf.
3: Ja, maar sommige mensen zijn, zoals het bericht staat, een beetje suspicious, de man taki zeker, de man die vergunning nou een mati. Voor de man nak den slag.
2: Oh. No. Vergunningen, als dat niet op niks te maken dan een vergunning, want naar de importeur, dus contact je op een bedrijf, ik ben dan wat inklader. En de inklader op toegang tot een Suriname Electronic Single Window, een systeem dat die. En alle allemaal kan go, zolang je e-mail die schrijft aan naar ministerie, je kiest toegang. Maar sanatorie, ik ga naar LVV, want LVV geeft advies. Ministerie, en look at advies voor de instantie. If na LVV, if na BOG. Dus drapen in gofosie. En if de man dat tas bijvoorbeeld, tas igi advies van ministerie en haar, ministerie is wat die, je kan toestemming geven. Dit bedrijf mag importeren. En dan controleren we die stukken. We looken even alle stukken correct. En dan laten we het door. Is op een knopje drukken op de computer. En dan gaat alles lekker lopen. Dus als dat niet gaat, dan een vergunning. No. Abruja's bevolking naar vrede naar Abrazanda.
3: U zegt, de Mahori Spa heeft met andere woorden, we hebben de uitvoering aangehouden.
2: Ja. Maar zou we doen wel, meneer Cliff, zou we doen wel, dus dan eind van de maand, we doen wekelijks naar alle de partij. Elke week komen we bij elkaar, we rokken aan uit. Want bijvoorbeeld is Yerasan voor glyfosaat, Yerasan voor Yengshan, Yerasan voor cyanide. We los aan importeren en trappen we behoor want to container. Omdat we nog want dat ze importeren om milieu en belast, want lobruya epsa in het veld. Dus we zijn nu wel bewust bezig, voor hoe fini zou we importeren. Omdat de gezondheid van mens en dier en ons milieu, de bescherming van ons milieu belangrijk is. Dus met een samenleving, geen patiëntie, koren we uit, boom. Geef ons even een maand, anderhalf, twee. En dan komen we uit met goed nieuws, beter nieuws.
0: Minister van Economische Zaken was dat, Andrew Bazaron. Bedankt voor het luisteren, goeiedag.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: This is a Lim FM production.

0: What's up, it's your boy DJ Woody locked in from Sinkins and Nevis. I would like to big up Lim FM every time. DJ Timmy, big up yourself.
1: 91.7.
2: Okay.
3: Hier heeft u het menu van Eethouse Esseline vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, wetrijs of bulgurijs met kip en groenten, anitriberi moxalesi, gebakken vis met omaha speciale saus, Chinese taiosoep met kip, pittige bokking met ei en pepperpot. Als groenten hebben wij kousaban, kaisoi, sopropo en antrua. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissi fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt bestellen uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
5: All the hits.

0: Amaze, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: normaal.
1: 91.7.
2: Oké.
3: My thing. Wow, is it? Ready?

0: Bad.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 2 oktober. Okersoep met kip en zoutvlees. Geroosterde kippenboot met friet. Aardappelschotel met kip gehakt. En masala vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oei, omwikama.
3: Waarom omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go. Ei, tik alasan, vroeger snel, tik alasan. Ei, wacht die. Ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, taille back, wat ik in mee.
3: Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I be the bewaking for Improcer NV.
3: Hoe ben je van

0: mi odo takso.
1: Arkis manalontu, danti de, ukon doro baka nanga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En a beskopu fti de, dat takso, nengre, afin bumasra. Hij weer lange kamisa. En dat wil zeggen, met zijn neus in de boter gevallen. Oftewel, in de wereld kom je nog altijd goede zielen tegen die onder alle omstandigheden hun medemens als mens behandelen. Nengri, fin bumasra. Aweri langa kamisa.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: The rule strikes again.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.

0: makkelijk en veilig uw bankzaken regelt met uw mobiele telefoon? Kom dan naar de DSB Online Banking pop-up in de Hermitage Mall. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds staan onze medewerkers voor u klaar. Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag op weg. Vergeet uw legitimatiebewijs niet. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: Hey Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus. En krijg tijdens de Familie Plezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
2: Hoi mama.
3: Oh Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
2: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
2: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
2: Ik zei 50 euro, mama. 50.
3: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
2: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij nog. In zin van jouw Western Union, jij op Engelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. Dat is de one.
2: Ja, maar ik weet.

0: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lip FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
1: BT, Atakidis na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

We melden ons aan Tapasuit Bagan Nadisi. Suriname, goedemiddag. Suriname, goedemiddag. Vegona à la...

gon 500 bara. Gon 500 bara. Wezen op 917 91.7 dus.

Ik kreeg vanmorgen nog iemand die me zei van... ik kijk altijd morgens naar Baganatori. Ik zeg, hoe? Hoezo? De persoon kijkt gewoon naar YouTube. Dus een uitzending is de... aan mevrouw Eluku Temanting. Ik weet niet als het lekker is, hoor. Ah, lekker is niet het juiste woord. Ik weet niet als het dan... spannend is. Ik denk dat het altijd spannend is als je live kijkt. Ik denk, Isabi. Maar ik kan me vergissen. Je hebt mensen die dus achteraf kijken. Ik zoek mezelf op internet. Oh, daar zijn we. Ja, je hebt mensen die live kijken. Isabi, live kijken is altijd interessanter. Maar de andere kant, helemaal achteraf, dan heb je misschien, is het misschien overzichtelijker. Ik weet het niet hoor, je doet maar wat je wil doen. Isabi, als aan naar je telefoon, naar je internet, en om je money piping, dus je bekijkt zelf als je nou live kijkt. Isabi, ik weet dat er wel heel veel mensen zijn die mij lukken live en die mij lukken herhaling. Baga. De mensen die op 2 oktober jarig zijn, wil ik feliciteren. Ik ken 2 mensen die vandaag jarig zouden zijn. De eerste was een goede kennis. En eigenlijk, mijn overgita voor dat nooit meer, mevrouw Eersel. Richel Eersel, may her soul rest in peace. Isabi, eigenlijk zo'n ding dat mij bel. Of mij regen naar Constant Vredestraat. Om deze mevrouw te feliciteren. Mevrouw Richel Eersel, een paar jaren terug overleden. En ja, je zou misschien wel denken, maar waarom zeg je het? Ze is toch al overleden. Dan nog... Soms heb ik gewoon sterk het gevoel, ook al is iemand overleden, maar Isabi, toch somewhere, Isabi, als smak aan de eieren, no? Denk je niet? Maar het was een heel goede kennis van me, mevrouw Eersel. Vandaag zou ook oom Gilly van Holt jarig worden, van Blauwgrong. Amor kritisch maar aan Besabi, oom Gilly van Holt. En het is ook de geboortedag van Gandhi, no? In elk geval, alle mensen die vandaag jarig zijn, UTKD. En maak het tot een heel mooie dag. Alle mensen die ziek zijn, wil ik beterschap toewensen. En alles massa abiwan sterfgeval wil ik condoleren. Eigenlijk moet je een beetje abakana, toeriftide abakana, want ik zat in een taktaki met mensen. Ik zat in een taktaki met mensen gisteren. En ik weet niet of het een stelling is. Maar er is iets gedropt. En toen heb ik gezegd. Mi velo charazan dat die attaki disi. Go in abaganatori. Want ik wil weten wat mensen ervan vinden. En eigenlijk. Ga ik je zeggen. Ga ik er de hele middag over praten. Of althans, je mag steeds, ook al komt er iets anders tussen, je mag steeds je reactie daarop geven, omdat het toch wel iets is waar veel mensen over nadenken. Mm-hmm. Jongen, na lange tijd, met drink wel lemon thee. Jongen, met die, na lange tijd, jongen, zo'n sweetie. Nog een beetje zetten hoor. Die nog gebruiken als al lang, hè? Dat zal je een soort extra smaak. Met lemon thee moet je bakken naar toe, je bakken naar lemon thee. Wat doe je met me? Je streelt mijn tong. Onvoorstelbaar, lekker. Smaar je maar zijn met deze addition. Zijn is nou... Nou, zo drugs, hè?
Maar is lekker voor die tong, man. Maar goed, laat mij u niet verleiden, want straks ga je het kopen. Iemand heeft gezegd, en daar wil ik... Ik drop het gewoon, hoor. Maar Taki, we zijn niet tevreden geweest met NPS. We zijn niet tevreden geweest met VHP. Nu zijn we ook niet tevreden, zei die persoon, met NDP. En we hebben geen belief in de Chim-Chim-partij. Ik dacht dat ik dat zo was, dat ik er ook gedraagd was. Niks is goed, want ik was het niet eens. Isabi, Asan, ik ga je zeggen, dat was zo spannend, dat was maar stoppen wat ik bij elkaar neem. Voor Saga Konf kon je naar discussie dat is. Stop aan Wagi. Maar dat goede eerlijk, want we zijn oneerlijk en we durven de dingen niet te zeggen. Ono de eens 80, oh, dat is aan begin aan NPS 80 jaar. Maar dat NPS 80 jaar, Zareman doe. Met haar mama, universiteit is daar. Academisch ziekenhuis is daar, goede eerlijk. Isabi, mino kar ala sayer, want daarom dat me promote NPS. Maar mikar tusani, mitak academisch ziekenhuis, dan mikari, mikar universiteit. En mi bon kon je na discussie ook toe taki. A West-Suriname plan, ik had dat zei wani, maar het was wel een, het was het denken van asset. Dus er was wel een denken achter. De uitvoering is weliswaar verkeerd gelopen. Maar dat denken erachter. Ik dacht bij mij, ik heb een blik naar het denken erachter. Denken erachter uiteindelijk. Het had een dubbele agenda. Iets heb je met de belangen van de kolonisator voorop. Die praat over via Pirat. Hoe net dat ze schreef. Is er maar dat doang kon de afgelopen 5 jaar. Sareman doang akondre de afgelopen 5 jaar de VAP. De man destroy akondre volledig. En de man saka, de man zorgo dat abribi van asanama be abi bena ko ebbe weg. En die pede man taki, die man ka fight no demoro en ze herkennen die partij niet. En het duurt te traag. Nee, ik zei, maar dat mag veel bedoelen aan het traag. Afro je tak zo voer aan het... Afro je leg hoe uit zo vaak dat je... To make a comeback is het niet zo makkelijk. En als je dat afro de bezig in orde. Misschien heb je nog de tevreden, hè. En dan het tempo. Maar ik ga niet zeggen dat ze weg moet. Dat heb ik ze eerlijk gezegd. Ik ben niet tevreden met het tempo... Ik ben niet tevreden met de domme fouten die ze soms maken. En ik ben niet tevreden met die slappe houding van die president. Op bepaalde momenten richting coalitiepartner. Isabi, ze moet strakker zijn. En ik de maasjitak naar Edrayatiki, naar Eetaki. En ik ben zo een bluff en toemsi. Dan is de baga. Dat betekent je maar wel. Isabi. Maar ik ga niet zeggen dat ze weg moet. De maar dat onderwijs is niks. Kijk je systeem, we moeten komen. En de mensen zouden een paar dingen moeten merken, maar we zien niks. Maar ja, is de mijn mening, dus je kan proberen om iets er tegen in te brengen. Maar, at the end of the day, moet je mensen laten in hun. Want uitstaan is het begin van mij, dat is mijn opportie. Dat is mijn opportie. Hoe zou ik iemand de partij op het demand dat die? De partij zijn bestaan, hoor. De man dat je doet alsof je niet begrijpt wat we bedoelen. Er moet een compleet nieuw ding komen. En... Ik dacht, ik zie ze dan maar een nieuw ding. De man dat aan om de gewoon wanneer zijn,
Amada Anjos Animus Up Impact. Dus een compleet nieuwe organisatie. Met nieuwe mensen. Nieuwe gezichten die je nooit eerder gezien hebt. Nieuwe mensen die nooit eerder de man kon in een cockpit voedraken. In vergelijking met de drie partijen zo kari. Nooit eerder de man bij apregeer verantwoordelijkheid. Compleet nieuws massa. Nooit eerder ushie. De nobe de minister. De nobe de directeur. De nobe de beleidsadviseur. De nobe de ambassadeur. Mitaire malalama. Marafo. Maar dat peo vindes ma. In dit land. Van we kenkies ma zo lek onderbroek. In dit land. Is bijna iedereen een keer minister geweest. In dit land is bijna iedereen een keer. Die aan haar het geweest ons mee. Peo vindes ma. Waar ga je ze halen? Men blijft erbij van. Peo vindie is punt 2. Maar je moet een nieuw ding hebben. En laat me, ik heb ze gevraagd en ze zijn bereid om het te komen uitleggen hoor. Isabi, want een van de personen is geen onbekende, laat me dat gewoon zeggen. Is geen onbekende. En dan ben ik maar zijn ziekbaar, dus ik beprik hem aan Wikidisi, maar er is niet echt erop geschoten. Maar man taimi, dat je, man taimi, of de man taimi met de persoon in elkaar, maar hij gaat komen. Hij heeft beloofd in binnen een week of twee dat hij het gaat komen. Amma no kom programmeer next year, er is nog niks. Maar hij wil dat idee met u delen en amma 4-4. Dus met amma dat mobie 4-4G en abaganatori. Hij zegt, de mensen zijn er. Maar, en om de gewoon wat nieuw partij na ga, nieuw visie, omdat meestal we denken tanga drappen. We denken tot aan nieuwe partij, we horen nieuwe partij, dus dat is het wat we willen. Een nieuwe organisatie, een partij met nieuwe mensen, maar dan denken we niet verder, zegt hij. Want die nieuwe mensen moeten wel de capaciteit hebben. Ze moeten wel in staat zijn om de dingen die ze gaan propageren, de dingen die ze gaan introduceren, de dingen, dames en heren, de plannen die ze gaan presenteren, ze moeten wel in staat zijn om, en gisteren zei iemand het nog, ze moeten in staat zijn om dat uit te voeren. Want ik heb wel een mooi plan, je kan misschien the right person zijn, zeggen ze. You're maybe the right person, but you can't do the right job. Dus begint u zich schrap te maken, maar u moet me laten weten. U moet me laten weten, dames en heren, want misschien hoeven ze helemaal niet te komen, hoor, want misschien is er geen enkele behoefte aan iets nieuws. Isabi, misschien is er geen enkele behoefte aan iets nieuws. Misschien hebben we gewoon nog niet de juiste combinatie gevonden. Is dat het? Kan de omvinden we een morobun combinatie? Want die combinatie bijvoorbeeld, zeg eens wat. ABOP DA91 hebben we nooit gehad, hè? In een regering, of wel? Jullie moeten me even helpen. Want DA91... die was wel in een combinatie, denk ik, toch, vanaf het front. De echte politieke mensen kunnen me begeleiden in deze. Maar gewoon een combinatie, misschien moet hij dus daarna stemmen, dat je een combinatie krijgt van partijen die dus nooit eerder met elkaar alleen hebben gewerkt. Dus niet in een brede combinatie, maar alleen. Misschien is de oplossing een NPS-NDP-regering gewoon alleen. De man die praat die alle de 51. Of niet alle 51, maar de man praat die de Dora 26 samen. En ze vormen een regering. Wat denkt u daarvan? Of misschien hebben we nog nooit eerder een VAP-NDP alleen gehad. En ze vormen samen die regering, zonder anderen. Want er is ook gezegd, vaak genoeg, als aan het troang bepaalde partijen de in een coalitie, misschien moeten we dat ook meenemen, bepaalde partijen de in een coalitie, maar de man om aan belfaya. De man de in een coalitie, maar de man om de in staat voor, je hebt harasan, je hebt trusasani,
omdat die ap wang sang e hou asan op altijd. Ik weet het niet. Je hebt altijd eentje die ervoor zorgt dat het niet goed uit de verf komt. Je begrijpt wat ik bedoel? Dus misschien hebben wij als kiezers, misschien moeten we dusdanig stemmen. Ik weet dat Jenny Simons, en ik dacht, deze Jenny Simons was het, die continu sprak over geef me quorum in 2015. Toch? Jenny Simons NDP die sprak, geef ons de meerderheid, geef ons quorum. Iets in die zin, het kwam erop neer, geef ons genoeg, zodat we alleen kunnen regeren. En toen zijn de mensen gaan stemmen en voor het eerst in de geschiedenis van Suriname heeft een partij 26 zetels. De man Winnie Grofu. Het probleem is de Igiwan partij 26. Het probleem zei ik hier. En misschien moet je die partij niet eens kwalijk nemen hoor. Na Libisma Fassi. Je wordt een beetje lui. Nou, daardoor van ons beetje aan u naar verkiezing. Je wordt een beetje lui. Je wordt een beetje nonchalant. Je denkt van, ach, afas volgend jaar die man. 26 zetel. Hoeveel had VAP? Ik ga even maar, hoeveel had VAP? Je weet het niet. Hoeveel had VAP? Help me niet, maar ze hadden hoeveel hadden ze? 12 nog? In 2015. Ik heb de cijfers hier bij me dus. Maar was van NDP, ja, die man. Dan ga je misschien denken van jong, oh ja, die man, afas, oelom, sa, die man. Oelom, sa, die man. Als stof zo liep, je dan een baga. Isabi, hoe die djerding, hoe nakden, de bedwellem. Dan word je een beetje lui. Lichtjes ook arrogant. De partij moet ook toegeven. Ik was actief in die partij. Ik mag gewoon zeggen toch. We zijn een beetje arrogant geweest. In sommige gevallen hoe zeg je dat? Behoorlijk arrogant geweest. We zijn behoorlijk arrogant geweest. In sommige gevallen zijn we behoorlijk arrogant geweest. Maar dat is misschien. Isabi, je wordt een beetje nonchalant. Je denkt. Dus dat is de vraag van, moet je een partij zoveel zetels geven? Isabi, want dan kan je er niet mee omgaan en je gaat, als strakheid zei bij Abi, je gaat een beetje verslappen. Waardoor die andere man, die al dood is, die moet je meegeven, die is geen dag blijven rusten. Hij is constant bezig geweest. En uiteindelijk, Amawina Sani, vanwege het feit dat NDP kon verslap in 2020. Eigenlijk, Teyuki 26 zetels. Je moet zorgen dat je ta horing. De man dat jompot ik taki na wa im ta anga. Im ta hora man. En je moet zorgen dat je. Of je krijgt meer. Of if you drop, they can drop hooguit naar 23. Maar die slag was hard, Isabi. Van 26 naar hoeveel? 16, no? Dat is een behoorlijke dreun geweest. Dat moeten we eerlijk toegeven. En zo zie je ook, de tramang, nooit de man bij 3, dat de man is 20. Is je nou, volgens mij is het een Libis Masani. Want Santoki is een groep, die de man is 20. De man schrijft nog bij Bribi dat de man is 20. De man schrijft nog bij Bribi. En ik ga je eerlijkheid zelf zeggen. Tot op de dag van vandaag plaats ik vraagtekens achter die 17. Ik heb geen bewijs. Maar met dat ik gewoon naar Baganatori met doe. Dan heeft hij daar mee een vraagteken. Bagade 17. Salimantak de Makisi. Isabi, ik kan het nog steeds niet geloven en accepteren. Ik heb mijn twijfels, want ik denk dat er ergens een vromo in dat spel geweest is. Isabi, maar goed, die mannen hebben dus ook 20 gehad. En de situatie in dit land, dames en heren, was zo slecht. Die mannen zijn ook een beetje arrogant geweest. Eigenlijk niet eens, zij waren erger.
En we hebben allemaal meegemaakt. Ik heb de president horen zeggen in de jaarrede. We hebben respect voor vrije meningsuiting. Laatst nog, Michi, Amanja. Ama is dong, mi mati neon. Is doluko een video. Nou, mi moestijga amadagi. Om neetje. Nou, oru video je luko. Want de man begon zich zo op te winden. Ama je luko een video. Pede leva fuchan rei klemo een brandweerman. Alleen omdat ama barja amadagi. Inom konja rajan of you. Zij kon zo goed ja in haar plan. De maar rijden, de maar klemmen, man. Dus wat we hebben meegemaakt ook. We vergeten die snel toch. Je mag bijna niks zeggen, hè. Je mag bijna niks zeggen. Het feit dat de man Libi Uno voor Lim FM bij wijze van spreken, buiten schot, is omdat wij deel uitmaken van de media. Echte serieuze media. Want als het gewoon een programma was op FB... Om je uit te schakelen of althans. Maar we zijn een erkend medium en ik denk dat ze daar altijd rekening mee hebben gehouden. Maar ik kan tegen de man op een los doen. Trouwens, Santoki heeft dat ook duidelijk laten merken. Hij is nooit hier geweest. Maar uiteindelijk bekijken ze het maar, want zij zitten nu met de gebakken peren. Want nu moeten ze proberen om... weer onttrek te komen. En er is geen makkelijk proces. Want ze hebben niemand die dus nu echt stevig kan zeggen van Emo Harassani. Maar ik les te veel. Ik denk dat u mij moet laten weten, Isabi, if you denk dat we aan jou zijn. En u mag uw bericht voor me sturen hoor. We taktratori, maar ik zal ze blijven lezen. Wat opening de lees ik ze. Als u zegt van ik denk dat daar wat je zegt, daar zit muziek in. Ik wil iets anders. Ik wil niet blijven elke keer stuivertje verwisselen. Daar is het van een NDP naar NPS, van een NPS naar VAP. We hebben een compleet nieuws aan en een trangleider. Maar een trangleider in FN gewoon. En een leider moest op een aantal sani, een aantal verkaring ingrediënten. Am de wa eleksma, am de wa sranamang. Am de was ma sang integer. Isabi, zo'n tak integer toch, integriteit. Isabi, am de was ma sa abi respecti di a grondwet. Wa ma sa loba kondre. Wa ma sang apwa toekomst visi. Pi wan char a kondre. Sot idee i abi. I apwa plan, wa uitgewerkt plan. Tapsa umus gos dong, wat we moeten gaan bestuderen, waar we op moeten gaan zitten, waar we samen moeten gaan kijken hoe we dat kunnen uitwerken. Heb je in je hoofd welke deskundigen je erbij wil betrekken? Isabi, wa masa apwa juiste denkrichting.

die in staat is, dames en heren, het vermogen heeft om ervoor te zorgen dat de eitaki bereid zijn naar hem of haar te luisteren. Isabi, zeg me, is die persoon er of moet... Is die persoon er of moet de persoon nog geboren worden? Of zeg ik van BS, we willen niemand, Ubonso, Isabi, we kunnen rustig doorgaan met wat we hebben. We hebben al genoeg politieke partijen, een nieuwe is niet welkom. Dat is ook een mening. En daar zouden we ook naar moeten luisteren, vindt u niet? Eén ding staat vast. Wij moeten het over een andere boeg gooien. Akondre abi goutu. Akondre ab goudu. En den goudu fu akondre, dames en heren. No mag go no mo anyone to sma den saka. Eigenlijk ben ik aan taki om meki om we moeten met elkaar overeenkomen. If you de in good business, in a next fusuku in a politiek. Isabi samedagi dok. In a next fusuku in a politiek. Want zonder of Isabi, verstrengeling gaat plaatsvinden eruit. Want wij kiezen voor de mensen. En we weten soms, dames en heren, wat ons te wachten staat. Maar toch kiezen we voor ze. Soms begrijp ik dit volk ook niet hoor. Isabi, zullen je zien aan lange wecharus ref gopoti? Zullen je zien aan opaai we gaan gooien naar klep? Zo betekent van een voorhoed ook. Naar een opaai zullen je zien lange je waka gooien naar klep. Lange je charis ref gopoti en was. Wa STRONTERIJ. Het wil een beetje op stront rekenen hoor. Langa je Charis Revi. Langa solisi wij. Daarom de meidagie het volk kies zelf de leiders hoor. Wij moeten een beetje kritischer zijn. En we moeten... Weet je wat we moeten gaan introduceren in dit land? Voor de komende leiders. We zijn al mee bezig geweest met de debatten die ik gezien heb. Maar het is niet voldoende. Mannen moeten bijvoorbeeld naar de universiteit gaan... Isabi, en ik hoop dat we echt gaan naar het moment van rechtstreeks presidentsverkiezingen. Hè? Dat je de president rechtstreeks kiest. En dan hebben we 2-3 kandidaten. Dit zijn de 3 mensen die gaan voor het presidentschap. Elke keer, dit volk wil dat hebben. Maar we komen er niet aan toe om het te implementeren. We blijven maar zeuren met DNA, dat we kiezen DNA-leden, dan komen er 51 mensen, dat persen ze een president voor ons. Laten we die president rechtstreeks kiezen, Zamba. Isabi, dan gaat die presidentskandidaat, meneer of mevrouw, dan gaan ze naar de universiteit met de studenten van al de verschillende onderdelen van de universiteit. Isabi, en dan heb je daar een moderator. En dan wordt zo een kandidaat aan de tand gevoeld. En dan heb je verschillende onderdelen. Gezondheidszorg, onderwijs, economie, karkong. Veiligheid, karkong. Internationale betrekkingen. En dan worden de vragen gesteld aan hem of haar... Isabi, onvoorbereid. Hij moet niet weten welke de vragen zijn. Ze mag het niet weten. En dan worden de vragen gesteld aan ze. Maar dat zou je ook moeten doen met DNA-leden. Dat systeem dat mannen daar komen te zitten, dames en heren. Lukumino Taki Taki Abi, Harvard University. Inaf Abdesaradi. Maar je kan ook een self-made person zijn... Isabi, die dus in staat is om te weten wat in de wereld gebeurt. Wanneer je in de Nationale Assemblee zit, moet je tenminste weten wat in de wereld gebeurt.
actie af des massas don.

drape, straat van Hormuz. O, ik zie even af de zijstraat voor welke dag A. Zeker van die 51. Wat straat van Hormuz? Is dat niet in de buurt van de Hernitestraat, een zijstraat? Je moet tenminste weten wat in de wereld gebeurt. Je moet jouw land kennen. Alle in- en outs van Suriname, daar moet je op de hoogte van zijn. Isabi, je kan niet gewoon DNA-lid worden omdat een partijvoorzitter je heeft gebonkt op een lijst. Want je bent even populair. Men kan je onmogelijk gewoon op een lijst bonken en gooien omdat je volgens hun je kan stemmen trekken. Maar je bent voor de rest daarboven leeg als een vat. Noti, Nasabi, noti. Maar in mijn potie. Je kan nauwelijks uit je woorden komen. Je moet daar praten. Parlement. You have to talk. Je takkie drappen. Stem opkomen. Praten namens het volk. Dus dat heel systeem is... Ik weet het niet hoor. Het is zo ouderwets. Zo achterhaald. Wij moeten meer inspraak hebben. En wij moeten de mensen meer triggeren. En we moeten ze, dames en heren. Eigenlijk moeten we ze bijna ondervragen. Ze moeten in ademnood komen wanneer ze de vragen beantwoorden. De vragen moeten dusdanig op ze afgevuurd worden. Dat ze nauwelijks in staat moeten zijn om op adem te komen. Dat moet je ook met DNA-leden doen. Dat moet je zo met president doen. Het ding moet niet simpel zijn. Je wordt even een mooie stukje... Go-go. Is het niet go-go even, dan word je president. Is het niet go-go even, dan word je minister. Isabi. En dan ben je minister, dames en heren. Maar wanneer er over, ik zeg maar wat, over een onderdeel van jouw ministerie, ik keek tijdens de regering Santoki naar de ondertekening. Isabi. Van meneer Puyano en Torarica. Dan heb ik een ondertekening. Weet ik veel, zal je maar bevinden. Of naar koud overeenkomst of wat dan. Dan ben ik minister. Voor NH. Dan ben ik aan directeur voor staatsolies donderdag. President. De man van Frans bedrijf de Isabi dat hem ook teken tenminste moet de audience de gemeenschap moet tenminste weten van dat is de minister en hij heeft ook een rol in het geheel, maar het mag niet zo zijn dat Juna minister en dat onderdeel wordt behandeld. En je bent uitgenodigd. En dan sta je met jouw glas in je hand. En niemand kijkt naar je. Je staat met jouw glas in de hand. Met een geforceerde smile. Je knikt links en rechts. Alamee wat opzij. Handshake hier, handshake daar. Dat is ik na directeur of staatsolie daar maar na in Amang. Maar if you the in charge, weet je mensen in dit land, sommige mensen in haar tijdsgewicht, inderdaad Sawelibi, zijn bereid om dingen aan te nemen gewoon voor, hoe zeg je dat, voor status. Like status. Ik ben het, ik ben de minister. Ik ga de geschiedenisboeken in als de minister. Maar je moet tenminste proberen om ervoor te zorgen dat er meer dan dat staat van gewoon een minister. Want ik weet het niet. Ik zou het niet kunnen accepteren dat er buiten mij om wordt gewerkt als ik minister ben. Isabi. Dat er buiten mij om een maat,
besluiten worden genomen. Dat ik dingen moet lezen in de krant of op Star Nieuws. Dan ben ik minister. Over een besluit genomen door de regering. Betreffende mijn ministerie. Mina minister. Maar u leest het op Star Nieuws. Dus. Omtje zelfrespect. Arkino. Omtje zelfrespect moest dit toch. Daarom heb ik een boel discussie naar toe, maar de man dat Amang Sheikh heeft de president. Zaterdag zaten we hier te borrelen op het terras. Waar heb je discussie ontstaan? Ja, Limburg, goede eerlijk. Sheikh moet zijn plaats kennen. Hij moet de president niet onder druk zetten. Maar hij zet de president niet onder druk. Hij introduceert tenminste iets wat we in dit land niet hebben. Hij heeft niet gezegd, president, u moet. Uiteindelijk bepaalt de president zelf wat ze doet. Maar met alle respect, als ik, dames en heren, als ik een job zou moeten doen, Isabi, en een keer, nee, laat me geen in Osotori delen met u. Maar ik heb het wel een keer gezegd, ook aan mijn president. Van Pres, ik ben het of ik ben het niet. En dat was nog in Kamer 7. De mensen die het kabinet kennen, weten waar Kamer 7 staat of stond. Maar goed, dus wat zelfrespect. Hè. Je moet tenminste voor jezelf kunnen aanvoelen van... En dat type moet uit de kamer dat hij mij laffie. Isabi, of de manier Terry. Je moet dat gezag... Je moet het afdwingen. En men moet rekening houden. Isabi, na Rocco zei het doen en men moet rekening met jezelf houden. Dus ik denk dat... Ja, je ziet de mensen soms huppelen. Ze zijn blij. Wat in de rol. En er is spang naar mij naar jou. Maar voor de komende periode zijn ze in hun rol. Maar het zou tenminste beter zijn om die rol verder uit te werken. En ervoor te zorgen... Isabi, even blekkie verwisselen voor het bruintje. Want Molly is hij. En ervoor te zorgen, Isabi, dat... je komt niet over me heen lopen hoor, wat denk je wel? Dus schiek, dat doe je mee bedacht. Die man zet de president niet onder druk. Maar als de president zou zeggen, Sheikh is mooi en waar, maar dit is ons besluit. Dan heb je persconferentie belegd. Ik zeg niet dat je gelijk heeft, luister goed wat ik zeg. Je hebt een persconferentie belegd. Je hebt zoveel gezegd uit overtuiging. Toch? Over het functioneren van de directeur. Als de president nou zegt van, nee, die vrouw blijft. Rest geen andere keus. Want anders neem ik hem niet eens meer serieus. Dat is niet onder druk zeggen. Het is je principieel opstellen. Zo simpel is het. En het is geen trobby. Ik ga en ik zeg... Mevrouw de directeur, ik geef mevrouw Jepayou een braza zelfs. Ik geef haar een braza en ik zeg veel succes. Uiteindelijk heeft de... Hebben de eindverantwoordelijke een eigen besluit genomen. Ik wens u veel succes verder. Hey, je bent weg. Je bent niet geboren. Dames en heren. Die geboren als toeren op het dee in die babybed. Tap je babybed door beschrijving aankomende RVC-pres. Of aankomende president. Tap je babybed beschrijving ning. En alleen dat hij hem hoort,
je weg. Er is niemand onder druk zetten. Het is kiezen voor je naam. Kiezen voor je waardigheid. Kiezen voor je zelfrespect. U zegt dat u dat doet. Daar wens ik u veel succes toe. Maar dan ben ik weg. We blijven vrienden. Isabi. We blijven vrienden. No problem. We drinken een lamonté bij Cocobana. Later. Probleem nog de. Maar mijn af doe haar ook dat moro. Mino dede. Mino nya stong. De leeuwen zeggen altijd. The lion will never eat grass. Mino dede. Dus ik. En soms moeten mensen inderdaad ook zeggen. Je wil meemaken tot directeur van de SLM. Misas donja. Meneer Luku, no mek me gimi serefi na nga yusheng yara. Dat is, ayas dat bijijimi. Zijn te grote schoenen. Ik snap er niks van. Maar in Suriname moet je ook weten en ook in staat zijn om te weten en te zeggen wat je beperkingen zijn. Je hoeft niet tegen alles ja te zeggen als je het niet aan kan. Wat ga je daar zoeken? Wat ga je daar zoeken? Wat voor verstand heb je van luchtvaart? Dus. Meneer Weru, jullie zeggen soms moet ik alleen praten, praat ik alleen. Meneer Weru, maar zo lees je, José Mustaghi, geef mijn beker maar aan de volgende. Dit is niet voor mij. Geef mijn beker maar aan de volgende. Dit is not mine. Is niet mijn roeping. Maar sommige mensen, ze maken weer een functie. Even iedereen een functie hebben, geen bar is je roeping. Maar je dacht 5 minuten. Alle mensen dacht hier. Deze weet je totaal niet waar je over praat. Het is voor hem geschreven. AI. Eigenlijk ben ik een beetje lichtjes geïrriteerd. Omdat ik iets slecht nieuws joh. Ik heb had some bad news. En a bad news nadat ik de mafu veilig verkeer stop aan. De sponsoren. Dus we moeten uitdragen. Geen veilig verkeer meer. Ik vind het jammer, man. Ik ga je zeggen. Veilig verkeer was een. Dus de instiek en is dat maar bij Taigo nu. Zo goed. En ik roep de productie, de producers op om alles eraan te doen. Natuurlijk kan ik ook elke dag een verkeersstip maken. Maar de jongens zijn ermee begonnen. Ik wil ze oproepen om alles aan te doen om de. En niet omdat we eraan verdienen hoor. Los daarvan. Isabi. Ik kan ook de sponsor eruit laten zoals gisteren. En het toch afdraaien. Maar dan ga je knippen in de mannen hun productie. En ik vind dat ook niet correct. Isabi. De mannen kunnen je aanbrengen. Ik vind niet netjes om te gaan knippen in een aangeleverde. Een aangeleverd product. Kopoor de man. Dus ik hoop dat. Ik weet niet in welke vorm. Maar dat er inderdaad continuïteit aangegeven wordt. Omdat elke dode is te veel in het verkeer. En het verkeer van ons is een complete chaos. Isabi. Mensen storen zich aan God nog gebod. De regels, dames en heren, het lijkt alsof ze in het Duits geschreven zijn. Misschien geen Duits, want Nederlands is afgeleid van het Duits. In het Grieks geschreven zijn, dat de mensen die dingen niet verstaan. Isabi, dus
Ik de malukas aan je, Dus jij laat me weten, dames en heren, ik ga straks naar mijn apps kijken. Is mijn gast er al? Is er behoefte aan nog aan een, nieuwe politieke partij of nieuwe politieke partijen met frisse mensen, nieuwe mensen, met ideeën? Wat denkt u? Zijn de mensen er? Laat me dat weten. Hé, hey, laten we even een song afdraaien, want ik heb een uur lang zitten praten hier. Alleen, meer was aan van president, en dat geeft me misschien zo'n hoop, ja, want hij eerlijk is eerlijk. Meer was aan van geeft me misschien zo'n hoop, dat na zijn niveau a gold board. Maar wanneer de president praat over ordening van de goudsector, een keer heeft ze gezegd, en ja, ik zie die vrouw. Wanneer heb ik haar voor het laatst gezien? Dat was bij dat Van Borger. Maar ja, ik hield een toespraak en ze zat in de zaal. Ik heb er zo lang niet gesproken. Want ik wil wel weten, want ze zegt vaak, ik wil blijven leven. Misschien begrijp ik het verkeerd hoor, maar... En ze heeft het laatst wel gezegd, we willen blijven leven. Toen ze sprak over de gold board. Nou vraag je me af, maar is het zo een grote, gevaarlijke, belangenspel dat mensen hun levens in gevaar kunnen komen? Bedoelt ze dat? Of is het gewoon, ik weet het niet. Want hoe gevaarlijk het ook is, wij moeten wel... Is die met dat mes en die met dat in baga. Wij moeten wel een kapmes erin zetten. Meer al kapmes. En een mes, kapmes. Omdat het een free for all is. Er is geen ordening. Isabi. En ik ben blij dat de president zegt van. Minogon na geen basra na wan betel. Of na wan mokro. De mensen die al bezig zijn moeten we organiseren. Ik vind het een goed idee. Want... Niet alles moet je met de harde hand proberen op te lossen. Misschien ben ik te veel steenbok. Niet alles moet je met de harde hand proberen op te lossen. Waarom ben je dat niet? Trangane tjakauga ping. Toch? Dat zei Rufus nooit meer tijdens zijn toespraken. Trangane tjakauga ping. En dat hij gaat was aan het trangen dat altijd al lukt. Zo is dat ze na into. Isabi. Zo is dat ze na safu. Mij aan alleen dat jaar. Isabi Mina, wat dat betreft harde lener. Maar als we erover praten en het uitwerken, ga ik mee met de overigen. Maar ik ben wat dat betreft... Ik was aan moest baster, maar ik ga baster nu. Isabi. Dan gaan we langer zijn, dat we ons doen spaart. Draai, luku, kon. Dat werkt eigenlijk niet altijd blijkbaar. Dus afloop dat we boos zijn, want ik elke dag. Maar wat kunnen we pakken? We praten. Laten we even een song doen. Kisusrefi. Bagadati, dames en heren, meneer Curry Taki, eigenlijk de mensen van het onderwijs, wat denken ze wel? Ze zijn een boekje te buiten gegaan. Daar komt het eigenlijk op. Maar dat is zo. Maar daar komt het. Ishitok. Meneer Van der Sand zit nog bij Jimmy. Rechtstreeks verkiezingen hoeft geen per se politieke partij in te vullen. Oom Shenny. Als de sasa met taki trigger wa malik oom Shenny dat wan taki. Mi dit op scherp. Oom Shenny, meneer Van der Sand. Laat me niet zeggen oom Shenny. Meneer Van der Sand. Ik ga u straks bellen, later bellen. Om erover te praten. Noem mijn naam niet, maar jouw twijfel over de uitslag VAP klopt.
Ik heb de info. En dan moest klop dat iedereen zat de mensen uit te kotsen, mijn god. Ik ben niet als toerist gekomen in Suriname. Ik zat hier 5 jaar lang bij een Natori te presenteren. Ik moest soms berichten censureren. De dingen die de mensen allemaal zeiden over die president, over de VP en over het bestuur van het land. Over de kwaliteit van het bestuur. De meningen op straat. De irritatie bij de burgerij over de arrogantie. Want zodra ik even nee, de mij kon zoetoy. Dat mij kon zoeken vrede. Dat mij vernederen dat het andere bedankt aan moeder. Dat mij lucie. Er komt geen proces. Want de man sabi dat hij heeft asango echt in proces. De man lassie. Want ze zei zo, maar kom maar halen. Maar ze vernederen je. Ze willen je gewoon even lokken. Voor tapas krijgen. Wat bedoel je? We zijn toch geen vreemden in het land? Dat toch de monkey 17. Ik ben niet onbeschoft hoor, maar mijn grandpapa was aan het takkie. Akela het bij grof voor altijd, ja. Oom, dingen. Oom Ernest. Ernest Limburg. Tita, man, overtuig, man. Hier, oom Ernest dan. Mi boy, mi bal, ja. Mi bal. Dan ben ik bouw aan dat man. Ik dacht dat ik wel mooi wat was. Maar dat mijn bal 17. Mijn ballen 17. Maar goed. Het is weekend. Ik wil een pokoe even. Ik zou willen even een song doen. We don't know the rights heb je al gezet. Oké, okay, geweldig. Ik wil even een plaat afdraaien om een beetje... Broga is dat we doen aan Trassani, dat we lukken zouden doen aan de banden. Even. De mensen zouden reageren op meneer Curry, de mensen van de vakbond, want ze zijn niet te spreken over. Want aan minister Takidak, hij ergens wel teleurgesteld is in die mensen, want zoals ze dat zo gedaan hebben, wie ben jij om mensen op te roepen om ouders te zeggen dat ze hun kinderen thuis moeten houden? Wie schopt je? Wie ben jij? Daar komt het eigenlijk op neer. En er zo... Jongens, zo. Hoe is Maria geërde bij zijn van politieke partij? Wacht. Hey, vriend. Deze twee... je moet dan ze luisteren, hoor. Is een ingesproken statement. Mm-hmm. Kan je ze sturen? We gaan ze afdraaien. Laat het niet misgaan, alsjeblieft, naar Pormidee. Zet ze van me hierop. Ik weet niet als die mevrouw twee keer... Laat me even zien. Ik zie twee statements luisteren als het hetzelfde is. En misschien is het opnieuw ingesproken. Maar misschien is het een vervolg van die eerste. Mijn biggie, luister. Arka Sarina Pormi Dei. Want ik ben te vrolijk. We draaien een pokoe even. En het is niet mevrouw Baron die praat over iemand anders. Maar ja, dat ga ik straks vertellen. Welke plaat moet ik afdraaien om je de sfeer te krijgen? Niemand gaat weg hoor. Modrama Pokusa Osorgo Taki. Kijk, als je blijft zitten bij dit lied. En je komt niet in beweging. Ik ben geen arts. Maar toch zou ik je vragen. Ga toch morgen naar je huisarts. Gewoon even. Vraag even aan je huisarts. Als alles in place is bij jou. Tenminste, dat heb ik niet voor de mensen die ziek zijn. En de mensen die, begrijp je? Maar zelfs die mattie van me in zijn rolstoel gaat... ik weet zeker, ten begin dat, ten wiepa die zie. Zelfs die mattie van me met zijn beperking in zijn rolstoel. Amo, beweeg even. Isabel, het is weekend, het is vrijdag. Zet even al je zorgen aan de kant. Want ik kan dat wel doen in de studio. Minimaal je op het dansen, want jullie kijken... En dans is niet mijn sterkste kant. Maar ik ben wel goed in het maken van de bewegingen. Isabi. De bewegingen zijn belangrijk. Dus we drapen we even. Om bij te komen. Suriname luistert mee. En we doen even alles aan een kant zo. En nogmaals.
Lea, go to bed, Lea. Als je niet beweegt, Lea, geloof me, dan moet je naar je huisarts, Lea. Want dan klopt er iets bij jou niet, Lea. En Lea, ik ken je als een flexibele meid. Dus ik ga aftellen. En dan wil ik dat poppetje wel bij jou zien, Lea. Wacht even, hier zit mijn muis vast. Oh. Dan wil ik dat poppetje wel bij jou zien. Kom zo, zo. Muis vast, hè. Migados, amezje gim sheng. Taïd moadrid, want tram is mooi si van oude era. Moadrid, als je luistert. Mijn muis zit vast. Moderator, ga je me helpen met mijn muis? Ah, my God. Moderator hoeft niet meer, hoor. Mijn muis werkt. Lea, go to alle anderen. Let me see your motion.

0: Get down on it. Get down on it. Are you on it? Ja, maar ik ben gezellig. En weet je wat zo mooi is? Niemand is weggegaan. Iedereen is blijven schudden. En we hebben bewegen. Everyone. We hebben een paar. Ja, dankjewel. Is het zo ver, mevrouw? Moet ik even op die foto wachten? Die foto is aan de stem gekoppeld.
1: Oh,
0: ja. Dus ik moet even wachten. Ja. Ik laat u horen, mevrouw. Die geeft een reactie op de uitspraak van de minister. Want de minister heeft gezegd: het is niet aan de bonden. De bonden die gaan niet zeggen dat mensen thuis moeten. Nee, bonden doen dat niet. Jij bent bond, doe dat voor de leden. Nou, wij, ik. Zeg en praat tot leer, of over scholen. Isabi, wij praten als scholen nou open gaan of niet. Niet de bond. En de mensen van de bond gaan daar een reactie op geven. Maar laat me even kijken. Mevrouw Angela zegt, meer cool in de gang. Eigenlijk zou ik september moeten draaien, no? Maar het is geen cool in de gang, het is Earth with the Fire. Van september, Sakba. Iedereen moet kunnen aanvullen of je toegerust bent tot een heel verantwoordelijke taak in het landsbestuur. Maar de eer aan zichzelf houden als je merkt dat het niet lukt, daartoe zijn maar weinigen in staat. Echt een zaritori dat men zo licht denkt over het deelnemen aan het landsbestuur. Het is toch geen bakhovenwinkel? Ik lees door.

0: Ai, amiga, Cornelis. Limbo, volgende week donderdag neemt Rosita Leeflang officieel over als directeur van de STVS. Ja. Hé, hey, Suriname speelt vanavond, hè? Trouwens, ik moet jou die dingen niet vragen, maar je ziet in de koebal. Perra de ballen, hè? Vraag Rolle even. Rolle sap alasani. Srana e pleiti de van ons midden Guatemala. Na Rolle wijk actie, zei ze. Lebo me op een partij toe, jara. Of me tro minister toe. Rolle. Rol, schrijf even voor me wanneer. Volgens mij zijn hij pleit die de. Is die meneer Nya Fajder al? I wanna do it if you really just wanna dance. By standing on the wall. We moeten zeker. Is Joris er al? Zo meteen. We moeten zeker van die oude politica af. Die oude politiek af. Voor een nieuwe leider of leidster moeten we zeker een hele nieuwe weg inslaan. Er moet als eerst in onze wetgeving worden opgenomen dat de mensen met een strafblad geen kandidaat nog president kunnen worden. Het staat niet mooi, internationaal is dat niet geaccepteerd. We need to lead by example. Los van visie hebben, moet die ook geïmplementeerd worden. Of moet ook geïmplementeerd worden. Degene moet dat kunnen. Niet alleen met mooie praatjes. De mensen zijn er beslist, maar die willen in deze constellatie geen deel uitmaken van het toneel. Heb je Brunswijk gezien bij Gerald? Hoeveel concessies heeft hij? 10. En waarom ze op naam van zijn zoon zijn gezet? Het is gewoon onvoorstelbaar dat zulke dingen kunnen in Suriname. En misschien daarom is de pers bang om wat te zeggen of te doen. Ik zie je lief meisje. Het stadion is uitverkocht. Suriname, Guatemala vanavond om 7 uur is het stadion. En het is live op kanaal 12.2. Isabi. Kanaal 12.2 is Sora Play. Het stadion is uitverkocht. Ga. Blaas het. Power Lions. Somebody na goed fasen, no? En hoe zorg ik dat ik win hier, no? Met grap. If de mij arki. Isabi, weet je, die jongens van Nacho geven ons een compleet andere vibe. Isabi, het is er na een play, heb je in het stadion. Niemand krijgt ruzie met elkaar. No, man, heel goed ramatori. We zijn allemaal één en het is één grote Serena familie. Dus met Power the Boy en Isabi tak asano waka. Isabi, los van het prachtig spel. Hoe leid de bal ook toe, Isabi. Was die schot je de man? Isabi, zodat ze eigenlijk merken van ai, dat je talent en waka. Oké, okay, ik ga naar die mevrouw luisteren, mevrouw. Meneer Limbo, als bestuurslid van de gezamenlijke onderwijsvakbonden heb ik 2 voices voor je gestuurd die te maken hebben met het fragment van de minister waarin hij heeft aangegeven dat de bonden niet bevoegd waren of zijn om ouders op te roepen. Ze zegt 2 voices. Ik heb zelf niet in de naam kunnen luisteren, maar ik denk dat Riano... Je hebt het tot 1 gemaakt, nog? Ja. Oké, we gaan... hoe heet het? Statement.
1: Ja, statement.
0: Oké, kijk, even moet zoeken. How you wanna do it, baby, baby, wanna dance. Dan gaan we boren even. Dan gaan we dat laten horen. Isabi, hey, make the machine me mail drop. Ai. We gaan dat dan voor u inschuiven, dames en heren. Het is al klaar volgens mij. Mevrouw. God, wat is die mevrouw de naam, ja? Mevrouw Meijer, denk ik. gaat zo. Maar eigenlijk wil ik het zonder foto doen, want ik heb geen toestemming aan die mevrouw gevraagd als ik deze foto mag gebruiken, je weet. Doe me gewoon, een telefoon. Ai. Je wilt vooral vrouwen zijn. Vervelend met dit soort dingen. Waarom heb je die foto gebruikt? Gebruik er liever geen foto. Het gaat om mevrouw Meij, die dus namens de gezamenlijke onderwijsvakbonden zometeen te horen zal zijn. Ja, dit is al voldoende. We kunnen hiermee werken. Let's go.
1: Goedemiddag, Lim. Ik wilde graag reageren op hetgeen de minister heeft verklaard eerder in het nieuws van 10 uur op een, via jouw medium, dat dus de bonden niet bevoegd waren om dus, of niet bevoegd zijn om ouders op te roepen en om hun kinderen thuis te houden. Het heeft allemaal, we hebben het uit en treuren besproken met de minister. En we hebben hem gevraagd uit hoofde van de ervaringen die we hebben opgelopen vorig jaar. En de klachten die we hebben gehad uit het veld, hebben we hem gevraagd om alleen de leerkrachten op te roepen 1 oktober. Omdat situaties die zich hebben voorgedaan vorig jaar, waarbij kinderen, jonge kinderen hoor, urenlang in de zon stonden. En ze hebben het beaamd. Leden van zijn staf zaten erbij en die hebben het beaamd. Urenlang in de klas zaten zonder leerkracht. Omdat er gewoon geen leerkracht was. Kijk, mensen vergissen zich. Je kan net zo lang praten tot 30 september om 12 uur. Wat zich aanmeldt op 1 oktober, dat is de realiteit. De leerkrachten die zich aanmelden op 1 oktober, dat is reality. Ja, je komt er niet onderuit. Dus je gaat moeten wachten tot 1 oktober. En dat wilden wij voorkomen. Toch? Het is zo rustig gegaan, de opening van het schooljaar dit jaar. Omdat alle leerkrachten, het gros van de leerkrachten, de gelegenheid heeft gehad om samen met de directie, de groep die zich heeft aangemeld, met die groep is er dus een rooster samengesteld, voorlopig rooster. Die groep is naar de klasse gestuurd. Weet je hoe vervelend het is en hoe demotiverend het overkomt dat je op de eerste dag, heb je ouders, heb je kinderen, je hebt ook een huilende kinderen die voor het eerst naar school gaan. Je hebt leerkrachten die zich niet aanmelden. Dat je moet rennen als schoolhoofd vooral naar een leerkracht. Juf, kan u snel die klas voor me opvangen? Maar juf, ik heb al een klas. Nee, alsjeblieft nog een klas opvangen. Terwijl als je de dag, als je ziet dat de leerkrachten zich aanmelden, dan vraag je de leerkrachten op die dag, luister nou, dit is het aantal dat zich heeft aangemeld, dames en heren. We hebben 13 leerkrachten. Er hebben 13 leerkrachten hebben zich aangemeld. Maar we hebben 17 klassen. Wie is bereid alvast morgen 2 klassen op te vangen? Dan bereid je de mensen daarop voor. Toch? Het tekort is nog steeds enorm, meneer Limbo. Het tekort is nog steeds enorm. En de minister weet het. Hij weet het. En uit hoofde daarvan hebben we hem gevraagd om de leerkrachten op te roepen. Zodat wij zien, toch, de schoolhoofden, de directeuren, de leidinggevenden zien wie zich aanmeldt en op basis daarvan een rooster samenstelt. En niet op dag 1 dat geren hebt van hier naar daar, leerkrachten vragen om in te vallen in een klas, want die klas heeft geen leerkracht. Twee mensen moeten 2 in een klasse van 40 en 35 en 40 leerlingen draaiende houden. Nee, het demotiveert al op dag 1. En dat wilden wij voorkomen. Toch? En het, hij heeft dat niet. Hij heeft het. Goed zeggen. Hij heeft het. Hij is er niet op ingegaan. Hij wilde. Hij zegt traditioneel: begint de school op 1 oktober. Dus het moet zo. Ja, dat waren zijn woorden. Toch? Kinderen rekenen erop, et cetera. Maar als de leerkrachten er niet zijn om die leerlingen op te vangen, toch? En als je op 1 oktober al zo rommelig staat, precies zo is het toegegaan vorig jaar. En dat wilden wij voorkomen. Da? Dat wilden wij voorkomen. En dan hebben we uit hoofde daarvan, hebben we dus uit veiligheidsoverwegingen de ouders gevraagd om hun kinderen thuis te houden. Want de minister is niet akkoord gegaan met een, de vraag van ons om dus de leerlingen thuis te houden op dag 1. En te kijken welke leerkrachten zich aanmelden. Ja, meneer Limbo, ik zit zelf op een school. 8 leerkrachten tekort. 8. 8 leerkrachten. En dat hebben wij gezien op 1 oktober. Tot 30 september leek het erop alsof alle leerkrachten zich zouden aanmelden. 1 oktober bleken er 8 afwezig. 2 oktober waren diezelfde 8 nog afwezig. Dat bedoel ik, met pas 1 oktober heb je de realiteit, zie je de realiteit. Pas op 1 oktober. Al die verhalen van mensen die aangeven dat vooraf allerlei afspraken gemaakt moeten. Het is allemaal waar en mooi, maar dat is ook gebeurd. Op 1 oktober is de realiteit. Echt alleen op 1 oktober. En dat weten wij als bonden. En de minister weet dat ook.
0: Nou, I think, laat me het heel voorzichtig zeggen. I think she's making sense. Vindt u niet? If die Arka uitleg en a motivering. I think she's making sense. Ik bedoel, 1 oktober is inderdaad de dag waarop je het best kan beoordelen, toch? Mira zijn hem chief Miguara. Want niks is zo lastig if je tikkie ten charapchinga score. Dat je vrouw nog de. Isabi. Ja. Dat is een scherpe reactie van mevrouw Meijer. Ik ga straks de reacties lezen, maar ik ga even mijn studiogast afhandelen. En dan. Ik denk dat het best is, laat die school op 5 oktober beginnen, toch maandag. We vechten veel met elkaar, hoor. Kapting. Ja. Ben je fit voor ons, Riffy?
2: Dat is uw naam, iemand. Zijn
0: zelf in organisaties? Kapitein, dat is Suriname, eenmaal. U zou wel begrijpen. U zou zich wel afvragen. Maar zoem alleen bij bedoel naar kapitein. Mina zou maar lekker kapitein. Die mina mama bij Beijing. Dan zou ik je dringen bij die naar
2: KBC.
0: Nou, ik kom bij je. Wat bij je, man?
2: Ja, in Yari.
0: In Yari?
2: Ja.
0: Kapitein.
2: Ja.
0: Maar je kan je drinken bij die morgen.
2: Ja,
0: no,
2: why not?
0: Nee, we hebben geen maar dat we bij je man ook.
2: We dingen openlijk.
0: Johannes Njafai.
2: Ja.
0: De mensen op Lim kennen hem van de man die een paar keer in cultuurleer geweest is.
2: Ja.
0: Kapitein Johannes Njafai.
2: Ja.
0: Soortgebied baga?
2: Tapanahoni.
0: Tapanahoni.
2: Ja.
0: Is dat dat je nou maar iets chat hoor?
2: Ja.
0: Dus mijn hoor me schrijf je dat sans oud dat je nog maanden uit in Waiheri. Geschiedenis.
2: Ja, dus moet je vragen. Ze alleen boos terdoen dan.
0: Dat heeft te maken met Adif Moende.
2: Ja, 5 oktober.
0: En hij zei me een bericht dat iemand kon takasani in Bagan Natori.
2: Ja.
0: Want 5 oktober was leasing Ohori.
2: Ja.
0: Boston Band leasing.
2: Ja.
0: Sa Ohori na apring voor 10 oktober. Ja. 1760.
2: Yes.
0: Dat was ook voor Wanika straat na Grafu straat. Die eigenlijk mijn takkie. Pengelstraat in de Aronstraat.
2: Helemaal.
0: Suma bij de Boston Band.
2: Nou, met Bart Odi, alle de luisteraars en kijkers. Ik vond Jerek Bal, ik vond Sabi Mina, kapitein Jan van Johannes. Voorzitter tevens, voorzitter voor Amaron Platform Suriname.
0: Mm.
2: Boston Band was een slaaf. Amang moet uit Jamaica komen. Hij is niet in Jamaica geboren, maar de Macharam af Jamaica kon naar Sernam. En op Jamaica heeft die man leren lezen en schrijven.
0: Mm-hmm.
2: Begrijp je? En daar die de manjara man kon ja. Daar man vluchtte goe naar Boussi. En die man goe naar Boussi. Daar man sluit aan naar de Marons. Voor Kotika gebied. En van daaruit heeft hij een aantal brieven geschreven, gestuurd naar het koloniaal bestuur in Paramaribo.
0: Leklibis mafasi. Heb je ook aan voor slaafding? Als een eigenlijk nobe moest de wang verplichting die alle de massa de man beka slaaf. En dan ben je nog aan gebruik aan woorden als je een slaaf bent, want dat die alle de libisma.
2: Zal je maar bedwingen zo?
0: Zal je maar bedwingen of concordie? Als dat nou eigenlijk nog een soort verplichting dat ik ben moest voelen?
2: Nee. Nee. Omdat loco lembo. Voelen, ik ben moest adekati. Als strafus aan bij dus op weg gelopen, stond de doodstraf. Apai man verloor bij de. Dus, aan bij de wan moest u, ik ben maar adekati.
0: In de bereid. Fuji Libi instead of
2: ja,
0: Libi onder de omstandigheden.
2: Omen man doen. Omen man no doen. Dus daarom mee etaki. Omen man no de eens naar mij. In feite ben ik er morgen naar schrijven. De ones aan beteka decatief lowe.
0: Dat me bedoel?
2: Juist.
0: Zijn helden?
2: Zijn helden, ja. En dan de ones aan gaan naar Bussi Wang. Want Maronage vindt plaats in Paramaribo toe. Ja, procent naar Kojoto. De man na verzet de man pleeg. De man broma her foto.
0: Terecht.
2: Terecht, omdat de man bij uit de fasie. Look, vrijheid is een recht, hè. Een fundamentele recht. Ik was mij onneem je aan recht dat hij vette naar alles aan alles aan de binnen je vermogen. En dat hebben de marons gedaan.
0: Sta je nou eens voor dat je plotseling de man vindt dat de man moest komen proberen als aan het bagaion.
2: Nou, dat nou pas morgen in attendies toch. De man sabi toch. Maar de man moet hanteren een trassysteem.
0: Ook de manier waarop je ziet hoe de mannen in Amerika omgaan met zwarte mensen.
2: Juist.
0: In het verkeer en zo. En mensen worden, ik weet niet.
2: Dus. Gewoon geketnapt, de man phone you, de man doet alles wat ze aan je. Maar de man moet hanteren een model dat morgen in attendies. Dat is de man doet. De man pinnen je alles wat vast. De man doet je alles wat vast. In Afrika. Mensen worden gewoon geïsoleerd toch. Landen worden geïsoleerd. Maar je kan een model die morgen dat je hoort, maar je slaaf van nee. Ja, ik kan zeggen wat smalig van deze nee, je doet. Ik ga nu een trak onder je horen onder een bepaalde omstandigheid. Maar dat je letterlijk voorbarkie want, dus to dus maar voor je slaaf van nee. Je nou, opstand dat ook begin, man. En mensenrechtenorganisaties zijn er.
0: Maar vast aan begin eigenlijk. Dat dus, gewoon wat man vindt dat man moest.
2: Nee,
0: ja. Bromen niet naar je schien, dat naar je.
2: Ja, man, je wat maak je dan?
0: Ah, dat man naar je abu.
2: Lembo.
0: Mi bo dede ya na metai. Je tak dekati mi bo dede.
2: Maar dat nasa ni. Dus. Loko lembo di mana hada. Ik weet niet. Maar de man paso walo systeem. Isap tak tebel lowe. Ik heb het hier. Te de man kies you. Da de man be anga you lek voorbeeld. Giden tramang sa uwag apoke dati. Jij nu. En pede pede be. De man be doen. Na po we kar grama doro ya. Fisa plein. Presidentieel paleis. Daar ben je een beetje aan de kant. En hij daar ben je een tiki, een paal. Afschrikmiddel. Geen trouwens, ook wacht dat je moet loeien, maar of trouwiki. Dus dan hebben we een makkelijk zijn. En 1, 2, 3. Mensen werden betaald om weglopers op te sporen.
0: De Egisma.
2: Egisma, er was een koloniaal leger, zwarte jagers. Maar daarnaast. Ik heb man, sambede na speciale man, waar ik de maai paio vijf florin, a urumoni sambede. If you know man, tjara man levend, tjara man, zit aan uw rechterhand. Taki kiro man weglopen, de maai paio. Me jere wan man trade, me volk wan sana FBI. Wan blakke bradaf me jere, maai taki di marons hebben verraad gepleegd.
0: A parlementariër?
2: Nee, aan een parlementariër. Maar dat betek over, maar ons nog mag tak over slavernij. Want de man ook sap geschiedenis limbo. Met de man gostuka. Geschiedenis nou een vak zij moest leren apart. Des man ook lowe, als deze zij kon ja. Trama op 40, 45 jaar voor Samma lowe toch. Nou, man ook lowe, like baby voor een plantage zo. Dat is aan meneer van Samson et aki. Maar aan Samson, a trama zijn kotaki, want rasta heer. Michel Lisi, want zijn over vredesverdrag van. Ja, de Marons, vooral de Okanen, ze hebben verraad gepleegd. Hier in Olimbo, mi Abasanja. Ik heb het hier. Vrede achter ogen. Ja toch? If minanga you sluit vrede, you na mi bondgenoot. Ja toch? Hoe sap tak de man passe a heers, verdeeld en heerspolitiek nou tapu, babi fetinang o egi brada. Maar hoe niet, ik kan dat ik een beetje probleem, want ik ben afhankelijk van man, ik ben lever goederen die je toch? Amai gi gong, amai gi money, amai gi ala sotsani. Maar dat nou want ik mag kiri brada. Maar abe de na ten dat die. Even wat man de skoutu. Dat skoutu doen aan ogrija. Dat man ook kibri naar Binnenland. Sade sang a korpsu is voor Binnenland. Ik lever een kipara maar die wim kibri aan man toch? Nou lekte wat man ook kibri niet osso toch? If skoutu sap taki kiri skoutu is suku wat man die kibri horen in you osso. Is strafbaar.
0: Dilo.
2: Dat oversaden mij taki. A omstandigheid no bedelijk fout de no jabas. De man sluit vrede na gaan jutak lukken no meneer. We hebben vrede gesloten. No one weglopers. No, alla man say ab no imak hori. Ma baka dat if want man kon drape na yu ihora man dape. Asa no bos. Da va je hora man. En je hebt toegroep lowe man bede. De man no sabi anno. De maron su wana lowe man. De trama sa no besluiten na groepen. De maron na lowe man tu. Dama sabta ko lembo kismigo liver gi para maribo amau fet gen leti irika mau liben sere fiko graba mango liver gi para maribo
0: dama sabso opsata mando
2: dama sabta na kido kire dos na de sansa de mamsta ki mahut op 5 oktober aanstaande uga ba Boston Bentley sing de mai ero alo mang weer of boni show le coeur no mar op ala de mau yere ma de mai sa prato weina ku for Boston Bent Boston Bent be de mang sambe konanga plan voor sluitvrede. Dus hoe wana generatie heeft nou kon sabi en die stella vraag moe wie was Boston Band. In de mondelinge overlevering is hij bekend gebleven en wordt hij hoog gewaardeerd als stamouder, verzetstrijder, schrijvende ex-slaaf en initiatiefnemer. Dus in 1749 is hij

0: Success.
1: Yeah.
0: Faith for success. Faith for success. In a begin takik batok.
1: Nee, want to trust mau de.
0: Want to trust mau takik. Fa in richting si daruit.
1: Dus wat is maar van organisatie dat kan ook dat gewoon maar voor even.
0: Wat is aan het zingen?
1: Ja, wat is zingen, zingen. Op is af, ze zijn allemaal op de plezier. En toen dat tijd had je een studentenvereniging in Boston Band. En hoe nodig de ex-leden voor studentenvereniging in Boston Band. Voor de man kan dat gewoon zijn even. Minister Raymond Landveld was de oprichter. Voor studentenvereniging in Boston Band, ja.
0: Oké.
1: Okay. En zo pech. En man verjaar het op dat hij dus allemaal nog de.
0: Ja, minister.
1: Ja, voor jaren 5 oktober.
0: Ja, maar oktober, man.
1: Ja, oktober, man.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik denk aan mijn oude man. Ik denk aan mijn kwam, maar voor tegenwoordig. Dus dan, wat ik hier bij dat we beginnen. En dan, toen ze lang zijn, we gaan tot 9 uur. Dan, we sluiten af. Maar zo, wat ik hier limbo. Hoe een extra regering. We zijn nu een brief gegeven, dus naar onderwijs of naar OE. Voor de man kan voor eeuwig aan mijn disie. Want alle de man, zelfs Stoelman zijn bij no de Noti Juno, de man voor eeuwig, ik ga Stoelmans eiland. Mijn naam op de man zijn de veld, ik ga zijn dat jaren. Ja, want Stoelman was opperbevelhebber voor strijdkrachten zijn bij Vietnam de Marons toch. Dat in een Marons gebied, je go Karwa eiland, Stoelmans eiland. Nou, maar op begin vernedering zijn de man kan Juno, jong.
0: Eigenlijk, je bent fit façade, hoe lang?
1: Ah, no, no, afgelopen jaar met ik net bij zijn voor president. Dat president doet actie, jou voor geen kan neem.
0: A president is
1: mevrouw Simons, ABD.
0: Ja.
1: Dat betekent dus, we zijn nu een briefje formeel die a kabinet of na OE of na onderwijs.
0: Gewoon karing.
1: Minus af van de wankaring, maar de mensen komen op de leiders toen, dat in Ghana en dat die. Dus allemaal zijn bij achtervolg je kier alleen begins,
0: maar. Maar even begin dat die, is dat wat mijn neem kerkje?
1: Met den beginnen aan dat die. De trouwen jullie aan het top naar de soort van dat kan tijden, maar met den kerkje dat die. En twee.
0: Meer ja zo. Vapas in een
1: Stoelmanstraat.
0: Zwalenberg.
1: Ja, de morgen is het toch?
0: Na Pekousi, de
1: no? Ja, daar ergens.
0: Sma bij de Zwalenberg. Mira bij de man soort vrietkel.
1: Ja, de man dat na bij vriet, man.
0: Chiro me, man.
1: Man. De man dat doe alles aan is. Die de man abe boem in attendati. Die de na de jere mij baru voor mensenrechten. Maar sa de man dat doe. Dus mensenrechten no bij de geldig die de man dat die. Dus met de man Karwa straat of sang Boston Ben straat of Boston
0: Ben. Maar een standbeeld je daki.
1: Nee, ik kan de oude dieren toen zien, maar een straat nou een bord noem of hypoti.
0: Ja, ja.
1: Dat je Karwa Boston Ben straat. Je nog kan liever man zo toch.
0: Ja, ja.
1: En man doe zo voor die sernang, vooral die de weglopers. Met hoe je dat aai en moest de enige geschiedenis boeken met de tien leerschap zo maar naar Boston Ben.
0: Dat vooral.
1: Ja. Die man volgens Amaron historie heet die man a Jacob Benti Baston. Dus dat is voor Nederlands naar Boston Band. Maar die man heet formeel a Jacob Benti Baston. Zo heet hij. Dus hoe want je dat kon, daarom de bezig naar walo bewustwordingsprogramma's. En hoe nog stop naar lezen die zie. Maar walo trouwen ook heet hij. Met de jongen sabi bepaalde leiders de man hier en heeft de man dat ook kardening. Tak over de man met Asrana Sapsuma na de man dat die.
0: Maar een lezing, die presenteer een lezing.
1: Ja.
0: Sma aba ook kassie voor stelvraag.
1: Sowieso, sowieso.
0: Want dat belangrijk toch?
1: Dat belangrijk, dus man stelvraag voor Sapsuma. Je zou willen van mij dat die man is 1766 gestorven.
0: Hoe was hij?
1: Ja, hij was al
0: goed
1: hoogbejaard, ja. Maar bij de bigiarik, want die man is, hij was al 50, boven de 50 toen hij hier kwam.
0: Oké, okay, waar is hij overleden?
1: Ergens daarachter ook,
0: ja. Ja, ja.
1: Nergens daar. Hij moet ook daar zijn begraven.
0: Boston
1: Band. Band, ja. En je hebt een band in Coroné, hè?
0: Je sabi.
1: Oké, okay, familie Band. Hoe sap ze naar link?
0: Kenneth Band.
1: Ja. En je was bij het parlement jaren terug.
0: Harold Band.
1: Ja.
0: De man aan NPS toch?
1: Oké, okay, dan. Dus, Vos Amang
0: Lowe. En familie?
1: Ja, tuurlijk. Vos Boston Lowe, Amang Bekisip Tjengena Pernasi. Hij was boven de 50, bijna 60 jaar, man bij
0: ja, ja, ja, ja.
1: Dat man gaat sluiten aan om een vrouw, een man gaat boezien.
0: Om een vrouw?
1: Om een vrouw, man vluchten.
0: Wat zo?
1: Een vrouw van man bij de huisslaaf, een slavin dat hij. Ja, ze was een huisslaaf. Dat man babo een verhouding aan een vrouw dat. Dat die vrouw brada kon tekenen, dat Boston tak neem in tabaka. Want Boston bij haar ben boem, die amano bij roken naar tapa veld jaren. Hij was een huisslaaf. Ja, man, goeie oma, vrouw, man, goeie abusie.

0: Begi kalau mi ko bolen den tena tiara.
1: Dat nasani, darum erde mandati sa de mandu, tu as ni makal lembu. Tu as ni makal.
0: Nee, des man die mense verdien echt een ek weet nie daar.
1: De mam kisa er. Sowieso. Sowieso, dus vandaar dat ik nee, ook even naar radio.
0: Dat aan mij kon tegen vrouw naar je dochter.
1: Let naar je visie.
0: Kon verkracht.
1: Let naar je visie.
0: Make it ching.
1: Let naar je visie, no matter next. Of aan mij zeren, die aan mij zie.
0: Ai.
1: Tak luk no. Je zoek om tien jong tien voor vijf jaar. Ja. Oké, okay. Die man zo'n bedrag. Wees van je kreeg je bari. Nou, maar eigendom, maar mag zeren, maar mag verhandel. Alles aan mij mag doen aan je was eigendom van iemand.
0: Daarom heb ik de rest laat betjeerden toen naar Bessarde.
1: Daarom de man bij bronde per nasi. Want ama hori brada na baka, ama hori sana baka. Je hebt ook poeren na straf als laaf van neidati.
0: Maar de rest laat betjeerden vrouw of den toe.
1: Dan is hij maaie doang en toe. Maar om en jongen doe.
0: In elk geval, je mega vier af verschil.
1: Ja. Maar toch.
0: Dat tik ja.
1: Nee, doe maar. Moet je wel aftori. Toen der tijd, de Fransman be veroverd je toch, Gassard.
0: Gassard?
1: Ja. Dat die man tekstra na over, dat de plantagehouder senden slaaf of go kibri na busi. Nanga ide tak te Gassard gwe, de mau kombaka, no wano komoro. Dat de meka groep komoro bigi.
0: Ja, ja.
1: Dus, tori de, lek fai taki ma sone sa tu ma tori lai, sa ukan tak gya.
0: Normaal, het is...
1: Het was breed. Het was breed.
0: Iemand stelt een mooie vraag. Wat vind je van Bent bij het Nationaal Archief?
1: Bijna niets, hoor. Bent heeft totaal 18 brieven geschreven. If you go naar archief, na 3 of 4 brieven, nog mooie vind ik. De rest is verloren gegaan. Tapscore schreef de spinek heel weinig...
0: Maar die vraag, wie is wang boomba?
1: Ja, wang boom of toe. Dan had 3. Want die man heeft totaal nogmaals 18 brieven geschreven.
0: Dat... Heb je een foto van hem?
1: Bijna is dat toen een fotografie nog bekweet. Dus zou op ja, wat ik hier heb. Nou, gewoon de man met ons aan hier, ons aan kan. Dat is om een bij een man kan zien, dus zo eruit. Maar toen dat die fotografie nog bekweet. Dus foto nog ben de eerlijk, van foto nog de Bonnie. Show ik weer naar de maat, zo schreef hij, weet je, is een goede man Boston Band.
0: Maar ga je zeggen, ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in het verhaal van Bonnie, hoor.
1: Die was ook een held.
0: Ik vond het altijd een geweldig verhaal bij La et de Jompo.
1: Ja. Dus zoiets moet Band voorstellen.
0: Laat me even zien.
1: Zoiets. Hij was kort.
0: Als de mensen kijken, jullie.
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet of het duidelijk zal zijn.
1: Ja.
0: Het liggen ze erop, nog.
1: Zo is moet Ben voorstellen. Adjako Benti Baston.
0: Adjako Benti Baston?
1: Ja, Boston Band. Zo is. Ja. Dus dat Natori, dus Boston Band. Ja, en hij was een man van kaliber.
0: Ik twijfel er niet aan.
1: Ja.
0: Maar alle de leiders in die dagen. En eigenlijk het verzet was te begrijpen.
1: Ja, ja, ja, ja. Kijk, in Travassie nog ben je voor op een systeem dat. Alleen door te vluchten. Wat je doen?
0: Kon druk in een amistien.
1: Nee, maar je pot van bron maak ik hier naartoe je kiezen, hè.
0: Als ik hier zie,
1: ja. Eerste wang zou je kiezen tegen in Paramaribo. En de laatste wang, temi bij jou, Lembo Clifton bij jou. Dat je op het wang van jou. Dat na tweede wang. Dus naartoe ben ik naar de kibbe kiezen. Wanneer minder bakken en wanneer borsu. Dus zo heb je de in die tijd. En de man bij verwijder je. Dus Lembo Tori lai. Die de man zit ook jong. Dat ding blijft maar doorgaan. Ze blijven maar vluchten. Dat de man passen als systeem nou tak oké. We keer de man toch de man hier. Dat de man verwijder je mannelijk gedeelte nou. Te de man kies je.
0: Dat betekent de man Chiri gelijk.
1: Dat de man aan je bloedend trappen. 5 dagen, 6 dagen lang. Dat de trouw moest doen.
0: Maar daarom weet je, daarom... ik heb niks aan als koning zegt, ik bied excuses aan de nonsens dat hij woont.
1: Nee, Lembo.
0: Moet hij eerlijk worden, dat doet me gewoon niks, hè.
1: Lokona, Lembo, ik wil nu overgaan.
0: Zoiets kan je niet met woorden goed maken.
1: Oké, dan.
0: 100.000%.
1: Dan moro mooi wang.
0: Dan bedrijf je dat niks.
1: Bedrijf je dat niks. En zeer een man, effectief, kier de schrijf voor go, teka excuses dat hij. Ik doe nu een vergadering naar RO. Beter aan mij, tak trauma, die sluit me uit. Lek nou een betere zijn aan mij doen. De malibis man. Na de zand dat hij... Daarom maar grammaf me dat ik lukken nou. Hoe neemt dat wakt in jouw excuses hier. Hoe besluit vredig ben aan jou. Dan vind je dat bij je doet zijn zij van niet. Hoe hebben we dat niet nodig?
0: Ik kan me voorstellen.
1: Wow.
0: Baga die haar mij den smaf mij
1: naar... Meneer...
0: Je haar die naar de poel uit de sching.
1: Beer peng in de sching?
0: Mijzelf heeft mij bed mij naar... Mijn bed mij naar...
1: Telekje...
0: Bed mij toemsie.
1: Wow.
0: Hij brond dusdanig dat hij staat voor haar alle naar poer. Dan ga je met woorden zeggen sorry.
1: Het koningshuis. Nanga familie, hoe heet het? Hij heeft gedaan met mijn kota van hem. Hij was aan de man beetje hierzijden.
0: Wat de meer met ze moeten doen om ze betaald te zetten.
1: Precies. Dat is maar ook een beloofd dat hij ook 66 miljoen. Dat er een heeft gegeven schrijf je over money dat hij. Dat is een woord voor een libisman.
0: Maar goed, mensen zullen me wel kwalijk nemen dat ik zo denk daar, maar ik heb je gezegd.
1: Nee, maar dat true. Is de waarheid.
0: Dat is een mina eye for an eye, sorry.
1: Ja, misalida. Zijn vrouw doen aan misalida. Als je dat kan maatschappij hebben om uit te pijn, dan kan je zeggen, Bobby. Dus hij vermengt je dat hij nu de morgen in aanzien is gegaan, man. Is geen geheim. Dus wel over het idee de man passen toe. En Srenang bij dat post en Lembo. Als je dan een korso ja, ben boer. Dus de Johan kon opstaan. Dat de meisje niet kan Srenang, want je bent een golf voor de leeuw. Stedman schreef hem toch? Abandelen je bent de barbaars. Je leest een boek over Stedman toch? Gabriel Stedman. Ja, maar tak sama isi ja, want dat goed schreef ik kies wat moro betere behandeling. Maar je respons boko.
0: Die misabi, die Hollanders, die Nederlanders waren niet makkelijk.
1: Wow. De man bij vriend moro de Engelse. Ze waren vrieder. Maar ja, thank God. Uno ne libi den bigis mafunu, ja, daarom doen wij aan voorouders verering. Het was verboden tak Lembo. De man op een plek over in Paramaribo. Drono mak nak na Paramaribo. Baka busim go naken. Want de man vindt dat we communiceren na drone. We make afspraak voorlopen. En dat was verboden. Tot in 1971. Regere, kon regere. Gwe tot in 1971.
0: Na baka oku.
1: Pas Jan Adin. Die was minister van Justitie en Politie. Ik denk na huidige parlementvoorzitter een groot oom, no? Dan maar schrappen ze dan af. Dat nee, dit is discriminatie, dat kan. Oom en ifster namens massa basan dat. Walo koloniale wetten deja ina kon de man is, kenke de san dat. Jij vetang ou schreef if lowlow zani. Wat voor nut heeft het? Kenke de san, poor de san if de man, una onafhankelijke staat toch?
0: Ja, let die want zo'n Bergstraat, nou de nonsens dat
1: ik kan niet van straat. Tolmanstraat, daarom mijn Briti, voor ze mij nog bij rijden op en mijn dini, ja, kon via de straat. Mijn begin gaan rijden, voor ze mij mijn wijf voor wel of drie jaar.
0: Pesot straat die.
1: En dan zou ik via de straat. We hebben ons ook moeilijk neem te doen.
0: Nepfeu.
1: Ai. Die was ook een vriend mens. Nepfeu. Krommelin straat, mijn kanker, want Krommelin beko, dan ga ik nee. Mijn koos luid vrede, dat zijn ik ba. Maar nee, Peter kan eens luidvrienden gaan weglopen. Het zijn eigendom van de staat. Dus aan mij roeit allemaal uit. Maar we breed al langer. Zwalenbergstraat. De mij mek wel een stompopje. De mij pota wel op reis. Mijn ega.
0: Dan ben je zo dan af de troet. Of dat ben je in Baran.
1: Ja, dat is niet toch. Dan heb je. Weet je. Eerst zo van zomers deed ik.
0: Nee.
1: Naar de huurgenoten keren toch.
0: Maar goed, Johannes.
1: Ja, ja.
0: Moende, Jouali, Seng.
1: Ja, maandag 6 uur zijn we op het plein. Dus bij deze, wij nodig alles er allemaal uit. En nou, maar een aangelegenheid, Wang. Die Alasarnama.
0: So de 10 schrijf je aan
1: 10 oktober, dat is...
0: De maaf mij uit het appel 10 oktober, daar hebben we een mooie reportage. Wat de activiteiten beginnen?
1: Plein.
0: Na plein.
1: Als van oudsher normaal, we gaan eerst naar Combi, 6 uur, vroeg. Dan worden we plein over naar Nieuw Combi. En dat is tegen 10 oktober, hoor, veilig mee. Maar ja, ik kan dat gewoon zijn even. Voor Nieuw Combi, dat we draaien naar plein van 10 oktober. Dus minister voor RO nang een team die bezig bij mij hier, want de maavond zijn ook toen naar Magenta Kanaal weg. Ik denk vanavond of morgenavond. Dus we drapen ook toe, dat op het plein ook toe. Maar een lezing, dat is op maandag aanstaande 5 oktober om 6 uur.
0: Maar van je gaan platform schrijven?
1: Ik go. Aardig. Mm. Ja. Alla de 6 stemmen die vertegenwoordigen in een platform. Dus
0: nice.
1: Ik go. Het bestuur zit hier, dan faciliteert hij. Dus we worden ook. Wel jammer dat soms je ziet dat ik ga doen. Als dan zie ik al die benen in de organisatie toch.
0: Maar je dat je ontwikkelt is erg mooi.
1: Ja, ja.
0: Door de jaren heen.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet trots.
1: Toen ook begon dat bij de omen jaren. 21 jaar mee
0: bij de. Ik ben jong boy.
1: Ja, 21 jaar.
0: Maar niet trots, mensen. Volwassenheid, naar professionaliteit.
1: Thank you, thank you.
0: Naar verantwoordelijkheid ook. Ja, dat hoor. Want dat is niet zijn verantwoordelijkheid.
1: Helemaal.
0: Broeder, dankjewel.
1: U ook bedankt voor de gelegenheid.
0: De lezing begint dus 6 uur.
1: Ja.
0: Iwan Takwansani.
1: Nou,
0: de lezing is speciaal die Amaron gemeenschap.
1: Nee, die alles er namen. Alles massawan komt, want de vitak er namen, die is leidt een groep.
0: Maar dat kwam mooi zijn, die me over Lem FM in Natal. Je na oro radio, maar dus ik kan me
1: kwamen. En nog steeds, mij daar.
0: Die aan ons daar, maar ja, dat kwam mooi die engel, Jimmy.
1: Oké. Lembo, Lembo.
0: Isambe.
1: Nee, dat ik kan geen Saramakans ook toe.
0: Dat is een Saramakans.
1: Ja, dat is Saramakans.
0: Oké. Maar jij bent ook, jij bent...
1: Ik ben ook aaner.
0: Ik kan ook zijn, Jimmy.
1: Dat ben ik zijn, jij. Zo, dat kan hier zijn bij de Haika Lembo FM. We kan alles samen voor de alke astasje, Lembo FM. Na die alle samen. Tevreden?
0: Het is wel.
1: Dat kan hier zijn bij de Haika Lembo FM. We kai alasama fu aliki astasyo ya Lembo FM of Lem FM.
0: Lem FM.
1: Lem FM.
0: Dankjewel Johannes Nyafai.
1: Yes, thank Lobby. You. Diyami pa.
0: Sukses na organisasi.
1: Thank you.
0: En Charlie Wakali sing maandag aanstaande of Boston Band.
1: Yeah, the man himself.
0: Okay.
1: Thank Lobby. You Lembo for the yes. Gelegenheid hoor.
0: Okay.
1: Okay, I you.
0: Ja, dan zijn we er nog. Mitai gumo ma magi arka president wa da san fu a gold board watch da pera atori fu a gold board mi fena ma moy initiatief alleen moy dinga moet je mooi houden dus hoe gaan we het mooi houden en hoe gaan we hem uitvoeren in mijn ga eerlijk zeggen mi do onderschat asani dat ding heeft mijn oog de eye mi ko hebi a gezo een stolte daba. En dan wil ik straks nog lezen, want ik laat me beginnen, want ik heb u gezegd en ik moet maar mijn afspraken houden, dus ik moet die dingen lezen, want als er van politieke partijen zijn betakken, een nieuwe. De moed en de lef om die ons en het lef die onze voorouders hadden onder de onmenselijke omstandigheden ontbeert hun nageslag heden ten dagen. Totaal, ook dat is een hele saritori. Maar durf. Get down on it. Randy! Noem mijn naam niet. Voor de tweede keer. Waarom neemt de minister niet het besluit dat de onderwijsgevenden op 28-29 september starten? Hoe ik is van vier karine? Die
2: zijn
0: onder reden. Op die twee dagen kunnen alle knelpunten inventariseren en oplossingen aandragen. We hebben een traditie 1 oktober, zo houden. Betrek de ouders meer in formele zin om het werk makkelijker te maken. Ik heb 4 jaar onderwijs bestuurlijk geleid in Amsterdam. Middag meneer Lembo. Ik ben in deze niet eens met je. Waarom? Maar even kijken, laat me kijken hoe het is hoor. Ik weet het niet. Maar het is normaal als je het niet met me eens bent hoor. Dus je hoeft zich niet te verontschuldigen als je het niet eens bent. Ik ben het niet eens met je, waarom? Als je weet dat de school op zo'n datum begint, dan je als lerarenkorps reeds voor die tijd je voorbereidingen moet doen. Je hebt al reeds anderhalve maand vakantie met behoud van salaris. Hier in Nederland ben je verplicht je voorbereiding vooraf te doen. De rest van de samenleving heeft hun planning ook al gemaakt. Maar je hebt me niet weten te overtuigen, weet je. De tot slaafgemaakten werden toch uit Afrika gehaald. Met andere woorden, de Afrikanen hebben hun eigen broeders en zusters geketend verkocht aan de blanke slavenhouders. Dat is triest. Helemaal, mijn grote zus, hoe gaat het met je? Cliff, as we speak, vandaag heeft Regain Eersel middels knockout zijn titel middels knockout verdedigd. En de Surinaamse vlag ontbrak wederom niet. Geweldig is dat voor Regain Eersel. En het is mooi dat dat dus gebeurt op de dag, de verjaardag van Richard Eersel. Helemaal in Trinidad. Complimenten en social lobby voor deze Sranamang. Dat kan mij jip opa kondre. Dames en heren. Dat kan mij jip opa kondre. Dollar. Dat kan mij jip hopo na kondre. Geweldig.

Limbo, twee grote partijen, links of rechts, klaar. Of je bent links of je bent rechts. Je stemt links of je stemt rechts. Parlementariërs, volgens de praktijk doen ze niks voor het volk. Prijzen gaan omhoog. Ze zeggen niks. Als we verhoging krijgen, wordt het weer afgenomen door de regering. Door verhogingen van bijvoorbeeld IBS, SWM, BOM enzovoort. Mevrouw Jenny Ossetim, toch maar. Het wordt erger. Foei toch. Limbo, dat de verkiezingen. Dit is lang, man. Limbo, de verkiezingsuitslag voor wat betreft die van VIP moet gezocht worden bij de vorige KC, die met alle aangrenzende zekerheid meer van deze zaak moet afweten. Wat deed de vorige KC en een commissaris van politie die bekend staan als de harde VIP'ers in hoogst eigen persoon daar bij het oud SLM-kantoor aan de Dr. Sofie Redmondstraat, alwaar die avond Indiërs bezig waren werkzaamheden te verrichten. Niemand mocht zich in de nabije omgeving begeven. Alles was hermetisch afgesloten. Dat de verkiezingsuitslag voor wat betreft die van de VIP moet gezocht worden bij de vorige KC met alle aangrenzen, ja, opnieuw lezen. Ik weet het, ik dacht dat Gerald hem nog sprak, want hij is zelf gegaan naar de locatie. Allemaal verdachte toestanden toen. Ja, ik zou hem vragen, Johannes. Ik heb zijn nummer, ik kan met hem afspreken. Vraag uw gast waar de slavenopstand is begonnen. Wat mijn grootouders me verteld hebben, is het in de Tempati-kreek begonnen, bovenloop van de Kommewijnrivier. Limburg, je hebt maar een lagere schoolopleiding nodig om slechts je vinger op te steken tijdens parlementsvergadering, al begrijp je er niks van. Het zou in het onderwijs een gebruik moeten worden dat de leerkrachten een week voor begin van het nieuwe schooljaar zich op hun locatie moeten aanmelden om alle voorbereiding te treffen. De leerkrachten hadden geen vakantie. Heb je dat beeld van me, waar ik lees? Dus. Ten aanzien van uw onderwerp, de echte helden zijn de mensen, wacht even. Ik denk dat de media geen onderscheid moet maken met mensen die in de politiek zijn. Stellen jullie de vragen op een hoog niveau, zodat men weet dat als je politicus wil spelen, geschoold moet zijn. Vraag ze waar het westelijk halfrond is. Vraag ze wat ze vinden van hun visie over de geopolitiek enzovoorts. En ten aanzien van uw onderwerp, de echte helden zijn de mensen die tot de laatste seconde hebben moeten werken aan het maken van Suriname. Gaat uw gast zich hard maken voor het voor een standbeeld voor die mensen? Limbo, als vakbond. Nee, goedemiddag. Nee. Ik ga even verkeerd. Steven Mayen van Sabaku is 60 jaar geworden vandaag. Oh, dat is geweldig. Ik moet hem zeker feliciteren. Ik ga hem een bericht sturen. En een goede song voor hem afdraaien. Limbo, als vakbond moet je je grenzen kennen. Het is zo dat de schoolleider voor aanvang van het nieuwe schooljaar het onderwijzend personeel van de desbetreffende oproept om het nieuwe schooljaar zo vlot als mogelijk te starten. Dat ding van veiligheid van de leerlingen is kolder. Dat komt ervan als je te doen hebt met brandhoutvakbondsleiders. Ter uw informatie,
De spreker is ex-militair wapenhersteller. I know. De minister is koppig limbo. Hij zegt zelf dat hij geen onderwijsdeskundige is. Dan kan hij toch luisteren. Limbo, mevrouw Meijer heeft gelijk. Als je niet van de wanten weet, denk je er anders over. De minister denkt dat leerkrachten toveren. Als gepensioneerden is het nu extreem. Leerkrachten zijn is ruim. Leerkracht zijn is ruim. Dat woord is geen slaaf, maar tot slaaf gemaakten. Zelfs dat woord is fout. Gemaakten. Je gaat me niet tot slaaf maken. Ik ben het gewoon niet. Punt uit. Ik ben mens. Slaafgemaakten. Nee, geen behoefte aan nieuwe politieke partijen. Laat de mensen die denken dat ze meer in de mars hebben naar bestaande partijen gaan en daar hun stempel gaan drukken. En Cliff, die Indiërs, NDP stond ruim voor stroomuitval en toen er weer stroom was, had de VAP al 17 zetels. Onkan. En het is wel absurd dat leerkrachten het schooljaar afsluiten, op vakantie gaan en niet terugkeren. Als je weet dat je niet terugkeert, dien je ontslag in. Daar kunnen de schoolleiders rekening mee houden. Onverantwoordelijk van de leerkrachten. Lim, waarom wordt het geen regel dat voor leerkrachten het schooljaar 1 week voor de 1 oktober begint, waarbij zij zich kunnen voorbereiden, alles in place brengen om de leerlingen de eerste schooldag te ontvangen. Hier in Nederland gebeurt dat bij of na elke vakantie. Dat verhaal van de vrouw klopt niet. Ze zouden ook een dag voor de opening van de school dit soort zaken in orde kunnen maken. Dan zijn er nog geen kids. Dan heb je ook nog geen rommelige eerste schooldag. Ook al zou de school bijvoorbeeld 5 oktober beginnen, dan nog zouden ze niet alles op orde hebben en een rommelige dag riskeren. Het is nooit goed. Limbo, de vakbond, mag de leerkrachten oproepen en niet de ouders om de leerlingen thuis te houden. Het is misselijkmakend dat de vakbond dat doet. Ik vind het harteloos. Wat de bonden betreft, keur ik het af. Vraag mevrouw Baron als het om powerplay gaat of het belang van de kinderen. Zolang ik me kan herinneren is de school altijd op 1 oktober begonnen. Als mevrouw Baron een dienstmeisje heeft en ze zegt ik begin niet op 1 oktober maar op 5, hoe gaat ze reageren? Ze stuurt er met de meeste spoed met ontslag. Happy weekend. Get down on, it is van Cool and the Gang en niet van Earth, Wind and Fire. Ik kan me niet herinneren dat iemand dat zei, toch, meneer of mevrouw. Er is gezegd, misschien moeten we september afdraaien, maar die is van Earth, Wind and Fire. Got it? Twee grote partijen, links of rechts, klaar. Wanneer wordt AKB en KKV gestort? Nu de school al begint. Tijdens Santokki was het al gestort tegen deze tijd. Onvoorstelbaar allemaal. Wat mij betreft moet er iemand zijn die een beweging op gang kan brengen, waaraan vooral jongeren vanaf 30 jaar deelnemen. Het moeten mensen zijn die zich betrokken voelen bij alles wat Suriname betreft. Mensen die vinden, zien, begrijpen en weten dat we niet zoals het in al tientallen jaren gaan, door moet gaan en kan gaan. Het moeten mensen zijn die regelmatig bij elkaar komen en met elkaar brainstormen hoe het anders moet en kan. Als dat een succes wordt, zou je op een gegeven moment richting een politieke partij kunnen denken. Wat mij betreft moet er, dat heb ik al gelezen daarnet, Limbo, sommige partijen zijn geen politieke partijen. ABOP en PL zijn familiepartijen. Ze doen alles in familieverband.
niks is landsbelang. Venetiaan heeft Suriname opgescheept met een rover. Als je geld van de kolonisator aanneemt om je land te vernietigen, verdien je de doodstraf. Alleen in Suriname krijg je amnestie. VAP is geen politieke partij, nooit geweest. Het is een syndicaat. Het zijn vanaf hun bestaan opiumhandelaren geweest die via de politiek hun belangen behartigd en verstevigen. De gewone hardwerkende mensen worden door hun mensen gebruikt om stemmen te vergaren. Eenmaal aan de macht hebben ze het lak aan de mensen. Oké, ik lees niet te lange berichten hoor. Dus Steven Maier Sabaku, vandaag 60 jaar Limbo. Ja, ik heb hem al gefeliciteerd. Check dit. Gewezen minister van Financiën, ICT-guru, mediaproducent Norman Kleine, afgelopen dinsdag overleden, 74 jaar. Ja, hebben we ook al gelezen. Goedemiddag Weiland, president Santoki was nooit in Bakkanatori, maar in retrospectie dus wel bij Lim FM. Ja, maar ik was ook ontevreden met die productie hoor. Muis zit vast, tijd voor een rat. Limbo lobby je hemd, vind ik nice. Ik wacht ook op nieuwe leiders. Dankjewel voor mijn hemd. Limburgmiddag. Chanteren is wanneer je iemand voor een keuze legt. Het een of het ander. Anders ben ik weg. En dat heeft Scheek met de president gedaan. Maar als Brunswijk vraagt om afspraken die gemaakt zijn bij het vormen van de regering na te komen, heeft dat niets met chantage te maken. We hebben onderhandeld, we zijn akkoord gegaan, dan moet u afspraken nakomen. Zo simpel is het. NDP en de NPS alleen. Maar de NPS moet het goed doen met de NDP. Limbo Steven Maier is vandaag 60 geworden. Draai lied van hem af. Goedemiddag Limbo, alvast succes. Aan Nacho voor vandaag tegen Guatemala. 7 uur. Go Nacho na Krakti. Nacho na Krakti. Misschien is het juist de opeenvolgende partijwisseling. NPS, VAP, NDP. En opnieuw andere politieke combinaties. Een aanwijzing dat het probleem dieper ligt dan alleen welke partij het landsbestuur voert. De kritiek op de NPS en VAP is stevig. En ook van het huidige NDP-bestuur worden de beloofde veranderingen maar beperkt herkend. Dan dreigt het inderdaad lood om oud ijzer te worden. Zolang we fundamenteel blijven opereren binnen dezelfde afhankelijkheidsrelatie met de voormalige kolonisator, blijft het volgens mij business as usual. De Nederlandse hegemonie hoeft daarbij niet altijd openlijk zichtbaar te zijn. Zij kan ook economisch, institutioneel en cultureel subtiel doorwerken. Een echte koerswijziging vraagt daarom meer dan Emile Sayers in. Een echte koerswijziging, waar ben ik? Vraagt daarom meer dan een nieuwe partijwisseling. Meer eigen zeggenschap, meer ruimte voor nieuwe burgers en vooral de moed om bestaande afhankelijkheden ter discussie te stellen. Ik lees een beetje slordig, hoor. Stap 1 voor de nieuwe leiding. De corrupte Ogiastal moet eerst worden opgeruimd voordat je verder kan gaan naar stap 2. Enkele DNA-leden zijn, Ununawani Little House on the Prairie. Na Oranje House on the Prairie. NDP, Nangawa Moro, Tranga NPS. Noam Chin Partij, Saekom Prey, Chantage, hooguit. Het moet van tevoren bekend zijn wie de ministers zullen zijn. Ook directeuren van ministeries moeten van tevoren bekend zijn. Geen koehandel meer. Enkele DNA-lieden zijn van geboorte af immuun voor hersenvliesontsteking. ik dank u bij voorbaat, Limbo.
Ik ben Ruby van Calcutta. Er is geen vuil opgehaald. Alle hoeken heb je rommel die de autoriteit erop attenderen. En dan wil ik u laten zien wat ik heb ontvangen van een school. Heb je die beelden alsjeblieft? Mensen vragen zich af, Limbo, kijk hier, nou een score, ja, mine bij een bribi. Een score, Latour. Ja, ga je gang. Look at you.

0: fez any chingas on us, Goro. Niet goed hoor, niet goed. Triest allemaal. Sorry dan. Ik lees verder. Per midden. De liften in AZ zijn nog steeds niet 100. Mijn neef moest weer mensen vragen om zijn zoon naar beneden te dragen in een rolstoel. Dan heb ik weer foto's van mevrouw Van Nommeren.
1: Hier moet...
0: Ik heb een filmpje van haar gehad.
1: Meneer Lim, ik sta hier nu met de directrice. Ik ben zelf een komen observeren van wat er aan meubels nu staat. En waar de kinderen absoluut geen gebruik van gaan moeten maken. Maar de directrice geeft aan dat ze toch even gaat moeten plaatsen. Want anders gaan haar leerlingen staande les moeten genieten. En dat is niet de bedoeling. Maar dit staat er hier op de school. Maar OS Marowijne project. Ja? Er zijn geen kinderen op school gekomen. Vanwege de oproep. Dus ja... We treffen weer een lege school. De leerkrachten zijn wel aanwezig. Dus dit heb ik geconstateerd vanochtend. En ik stuur het even naar u toe. De directrice heeft zelf contact met de heer Oostburg genomen. Maar hij heeft nooit gereageerd. En ze zegt nu aan mij, ze gaat het ook niet meer doen. Ze heeft al een brief gestuurd naar het ministerie. En maandag komt de president langs. Dus dan zal ze alles laten zien. Goed. Vriendelijke groeten.
0: Oké, dat heb ik gehad van mevrouw Van Nommeren. OS Marowijne project. Oké, ik ga even doorlezen hoor. Goedemiddag Limbo, laat de Palu me laten. Hoe lang zijn ze al bezig? Meer dan 40 jaren. Hun geweldig doenerij heeft hun gekild al die jaren. Wat hebben ze voor de landbouw gedaan met al die ingenieurs? Kritiek is goed, maar ook op jezelf. Is er een heren voorin? Goedemiddag, Abob, DA91, NDP, VAP, alsjeblieft. Het systeem moet veranderd worden. De president en andere leidinggevenden moeten rechtstreeks gekozen worden. Middag Lim FM, NDP of app NPS moet het voor mij zijn. Nieuwe leiders of partij is kiezen voor nieuwe rovers. Limbo NDP is goed, maar die mensen die na de verkiezingen grote posten krijgen zijn nu NDP aan het breken voor de verkiezingen zijn ze niet te zien. Limbo men heeft misbruik gemaakt. Er is fraude gepleegd, zwaar ook. Daarom heeft Santokki de rekening gehad op de tv. Was de stand 26 voor NDP en kort daarna is er een kortsluiting gecreëerd. Na de kortsluiting had NDP plotseling 18 zetels, gewoon openlijk. En Brunswick had geen 6. Ik lees verder, de president is bekend met aangelegenheden die gelet op het belang van de CIVD... aanleiding zouden kunnen geven tot het treffen van een passende maatregel. Niettemin is tot op heden geen gevolg gegeven aan deze aangelegenheden en zijn, voor zover bekend, geen concrete maatregelen getroffen. Afzender Vanessa, de waarnemend directeur moet plaatsmaken, want hij is selectief bezig. Ik lees nog steeds apps, hè. Goedemiddag, Limbo. Wat je zoekt is Tita, tovenaar in Suriname. En die is er niet en komt er ook niet. Begin bij onderwijs in Suriname. Hun schedel is leeg, Limbo. Hoe ontwikkel je een land? Een land ontwikkel je met goed leiderschap, eerlijk bestuur, goed onderwijs, betaalbare gezondheidszorg en voldoende werkgelegenheid. Investeer in jongeren, ondersteun ondernemers en beheer de natuurlijke rijkdommen in het belang van het volk. Stop verspilling en corruptie en geef iedereen een eerlijke kans. Suriname heeft genoeg potentieel. Wat we nodig hebben is visie, daadkracht en leiders die het landsbelang boven hun eigen belang stellen. Een land bouw je niet op met beloften, maar met daden. De apps die binnenkomen op Lim FM. En ik lees ze. Lees ik ze goed? Middag Limbo, de onderwijsgevende die van alle werkenden het meest vakantie hebben. Zo zoals de vorige persoon aangaf. Inderdaad een paar dagen voor opening van het nieuwe schooljaar. Al bij elkaar moeten komen om te vergaderen of inventariseren. Waar blijft hun verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de jonge mens die van hun verantwoordelijkheid, discipline, normen en waarden? Ik heb in Nederland les gegeven en een week van tevoren moesten wij ons allemaal aanmelden. Beste Clifton, ter info. Er is een storend geluid op Facebook te horen toen u de tweede microfoon aanzette. Het geluid is inmiddels weer weg, dus denk dat u een microfoon net weer heeft uitgezet. Groetjes. We gaan het checken, dankjewel. Ik denk dat ik het vanmorgen ook al heb gehoord toen Cher een advertentie insprak. Bedankt voor uw alertheid. Dat klopt, Limburg. Die 17 zetels zullen voor altijd mysterieus en fake en vals blijven. Ze wilden hun schade beperken door zetels te stelen. Een grote verkiezingsnederlaag zou fataal en catastrofaal voor hun zijn. Cliff, u zou meneer Van der Zand nog bellen? Nee, ik zou hem niet in de uitzending bellen. Ik zou hem buiten. Ik kan hem niet zo verrassen. Vanwege de andere omstandigheden. Ik moet hem eerst toestemming vragen daarvoor. Limburg, de school is niet altijd op 1 oktober begonnen. What goes around, comes around. Limburg, als alle politieke partijen zouden... Nee, alle politieke partijen zouden allemaal een kweekvijver moeten hebben van patriotistische, capabele, integere, intelligente leden met een stevige ruggengraat en een smetteloze track record die ambitie hebben om daadwerkelijk deel uit te maken van het landsbestuur. En dan heel secuur een keuze maken welke leden op de verkiezingslijst komen te staan. Zo kan er alleen uit de allerbesten gekozen worden. Dat is een basis om te kunnen werken aan de vooruitgang van ons land. Groetjes, Francis. Limburg, het wordt tijd dat de vakbonden voor stakingsuitkering gaan opdraaien, zoals dat hoort. De leden betalen toch contributie? In Nederland is dat het geval, zegt Yvonne. Goedemiddag Lim FM, ik zie wel een nieuwe regering zitten onder leiding van Karin Rivos, gevolgd door Emmanuel Schiek, Irma Toezo, is dat? Atompai, Raoul en Marciano Hellings en soortgelijke leiders. Oké, okay, Karin zal schrikken nu ze dit hoort nog. Ik ga er melden. Oké, mevrouw Meijer komt in. Mevrouw Meijer die komt in. Er is overduidelijk gezegd dat 1 oktober de reality date is. Alle schoolleiders en leerkrachten zijn bijna de hele vakantie met elkaar in conclaaf. Helaas delen de leerkrachten die op vertrek staan of zijn vertrokken dit niet mee. Over schoonmaak van scholen en terreinen praat ik niet. Dat merk je pas op 1 oktober. Limbo, misschien is de opeenvolgende partijwisseling NPS-VAP-NDP juist een aanwijzing dat het probleem dieper ligt. Andere partijen, maar te weinig. Heb ik dit al gelezen? Ik heb het al gelezen, ja. Goedemiddag Limburg, ik was verheugd tijdens de jaarrieden van de president van ons land te horen dat 6% spookambtenaren van de betalingsrol zijn afgevoerd. Jammer genoeg heb ik vernomen dat op het ministerie er vele ambtenaren zijn overgeplaatst en in hoge schalen worden bevorderd. Deze ambtenaren worden tevens valse oefenuren toegekend die zelfs worden opgemaakt voor, schrikt u niet, verder het jaar november, december. Lim, nogmaals dit bericht. Kunnen de bermen schoongemaakt worden? Het puin ligt er nog steeds. Sorry. Nadat OW hier op Casaba Olle en omgeving de goot heeft opgehaald. Het ontsiert de boel. Limbo, hoe hechter de sociale netwerken en hoe sterker de historische partijbinding, hoe groter de kans dat traditioneel stemgedrag zichzelf van generatie op generatie reproduceert. We leven in een bananenrepubliek. De vakbonden hebben niet de bevoegdheid om ouders op te roepen, hun kinderen niet naar school te sturen. Je kunt duidelijk zien dat meneer Nerkus met pensioen is gegaan. Een vakbond of syndicaat zonder leden dreigt een respectabele organisatie als VOLS kapot te maken. Dat is geen ontwikkeling die we zomaar moeten accepteren. Limmiddag, wanneer breng je de voorzitter van de bond bij u in de studio? DNV. Jongen, mijn lomi naar het DNV bericht die zien. Goedemiddag, spreek de voorzitter van de bond bij DNV. Hij was maandag bij DTV over het schietincident, waarbij iemand is overleden en het onderzoek is nog gaande. En men nu vanaf 12 oktober. Maar als hij daar geweest is, dan wilt u hem weer bekijken bij ons. Ik begrijp het niet. Ik heb een app gestuurd waarbij de journalist Botsen de minister van Justitie interviewt over de verdwijning van $300,000 in een kluis op het politiebureau. Echter rept u daarover met geen woord. Ik heb die informatie niet. Ik ben vanmorgen mezelf gaan oriënteren op OS Marwijnen project. En ik heb een afspraak met de schoolleiding dat ze zondag meubilair mogen komen ophalen om 11 uur. En dat vanmorgen heel vroeg. Dus ik begreep mevrouw Van Ommeren. Oh. Is dit Oostburg? Oosie, ben jij dat? Oh, ik begrijp mevrouw Van Ommeren niet. Oh, je ziet hoe gevaarlijk het is. Ik ben het woordje niet heb ik niet gelezen. Cliff, ik heb vanmorgen mezelf, ik ben gaan oriënteren op mijn eigen project. En ik heb een afspraak met de schoolleiding dat ze zondag meubilair mogen komen ophalen om 11 uur. Zondag dus. En dat heb ik vanmorgen heel vroeg gedaan. Dus ik begrijp mevrouw Van Ommeren niet. Ja, voor mij is het belangrijk als ze meubilair krijgen. No? Lieve goedemiddag, we hebben samen op school gezeten. Dogelaman. Tussentijdse verkiezingen in Suriname. Rechtstreeks president kiezen, rechtstreeks districtscommissaris kiezen. In USA kiest men uit twee presidentskandidaten. En zie daar, Trump, willen wij dat? Oké, we gaan de advertenties doen. We doen de advertenties. Boy, het is al 4:30, no? Het is echt al 4:30. En ik ben er nog hoor, ik ben niet in slaap gevallen. Deze advertentie draaien wij vandaag voor de laatste keer. Ik word bijna emotioneel, no? Want mijn draaspot, Chirio, met Thai, we draaien. En vandaag draaien we hem voor de laatste keer. Even aangehouden. Maar waarom hoor ik niks? Ik hoorde dan in niks. Hoe zei je dan? Voor de laatste keer. Moet ik die advertentie afdraaien. Mijn boksen. Gewoon één knop. En voor de laatste maal. Ik wil de organisatie veel succes toewensen.
2: Oeh, je hebt de boot gemist.
0: Heel veel. Niemand gaat de boot missen. Het zal een geweldige dansie worden op de boot. Vinter, veel succes.
2: Oeh, je hebt de boot gemist.
0: Veel succes, Vinter, met de party. Je hebt hem goed voorbereid. Hij is bijna 8 maanden hier onafgebroken langs geweest.
2: Oeh, je hebt de boot gemist.
0: Bijna 8 maanden Oeira advertentie. En vandaag horen we hem voor de laatste keer. Want het is zondag aanstaande zover.

Da sua vean sa finter, ma duen bes a tvertens i drai, en we vean sa nam het allerbeste toe, en mi hoop tak alles an waka falik sweetie, en tak so gezellig smako tapa boto, tak den poko mang saka poko gide sma, alles an in place. Succes finter, en so lobby, so lobby, so lobby.

0: Sfinter. Fantastisch, dus. Geweldig, geweldig, geweldig, geweldig. Mem, ap moni even jou dat wat moeten ook doen.
1: Sepi mi godo.
2: Ja, mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
1: Shella sen moni, Jim. Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Mek mi go tek mi pchin gebroken.
2: Vrouw, let ja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so
1: Nee, mi wan go.

0: Messi, Odoro Baka.
1: Isop song, do say wani.
0: Mi popchi, a seti he.
1: Mi teji no champ konja. A Western Union dis nap euro, then ab dollar. Mi chis mi mambi ji euro that they want konjim SRD.
0: Then a euro.
1: Mana Holland si never stang. Then a hobby. Se hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifu.
0: Okay, dan mo chari ga on trawon.
1: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chismi euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you want doro. Dif me no doro.
1: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro zo.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.

0: Handicap. Download de app nu.
1: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: United Cement. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement.

Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.

0: anthesiroop, gemaakt om van te genieten.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Gewoon goed, ja. En we zijn er nog in deze BT. Met een microfoon hard in mijn gezicht. Wat niet de bedoeling is. Mensen. Oh, nee. Zeer. Deze advertentie mag ik gewoon niet vergeten. Natuurlijk niet.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Ik ga je zeggen, voor mij is het belangrijk dat Harry Harry je troesoes dingen. Make them chinkies de me willen. Isabi, zodat de kans don't up one of. Ik heb die film gezien van mevrouw Van Nammer, Efficiënt Sturo. Na de tapra. Make them chinkies en sunny, zodat de kans door. Die hele Harry je troesoes belangrijk. Als Ozi zegt, dat ding wordt geregeld, vind ik het prachtig. Er is ook natuurlijk prachtig dat mevrouw Van Ammeren zegt van ik heb er geen enkel belang bij, maar ik wil helpen. Als iemand wil helpen, moeten we daar niet tegen zijn. Isabi, laten we samen met elkaar dingen proberen te realiseren. We doen het voor de kids. Laten we het samen doen. Fit aan ons, Riffy. Let's do it. Stop. En wat probeer je dan? Ik weet niet, stop the fussing and fighting. Dat is een beetje opgewekt nummer. Wie zingt dat? Stop the fussing and fighting. Laten we luisteren naar de president. Er is al uitgerafeld overal. Maar iemand zei me, ik ga heel eerlijk zeggen, iemand zei me van Cliff. De president sprak steeds over ik wil blijven leven. Een keer heeft ze gewoon openlijk gezegd en ik wil niet doodgaan. Dus, en niemand heeft er gevraagd, maar waarom zegt u dat steeds? En het is weer eens gekomen in deze speech. Dit fragment is het weer langs gekomen even. Van iedereen wil blijven leven. Dus de belangen zijn zo groot in a go-to business blijkbaar. Maar ze zegt, we zijn bezig met een gold board. Ja, om dat ding nou in kaart te brengen. Het zal niet makkelijk zijn. De Mantaki, verandering is altijd onderhevig aan wat protest. En ik heb het voor u klaargezet en ik wil u dat even laten horen in deze bakanatorie. Ik breng het aan het eind. Niet dat het minder

0: belangrijk is, want dit onderwerp, dames en heren, regardeert ons allen, want a go-to, dames en heren, de inkomsten ook zit daar onder in hangen. Dus we moeten onze cabezas bijeenbrengen van hoe kunnen we de goldboard maken tot inderdaad een succes. Let's listen to the president.
1: De goudsector is heel belangrijk geweest voor Suriname, nog steeds belangrijk. Het is cruciaal voor de Surinaamse economie, werkgelegenheid, overheidsinkomsten. Maar terwijl de controle op multinationals via de monitoringsystemen van het ministerie van NH en ook in de overeenkomsten en internationale regels verloopt, ligt de grote uitdaging voor Suriname bij de zogenaamde kleinschalige mijnbouw. Ik zeg zogenaamd, omdat als we kijken naar wat het aan geld binnenbrengt, dan is het waarschijnlijk helemaal niet klein. Maar het is wat we noemen de artisanale mijnbouw. Een groot deel van deze keten kampt met informele handel, gebrekkige traceerbaarheid, versnipperde verantwoordelijkheden en bureaucratie. De regering richt zich nu op betere regulering van die hele sector. En we gaan niet doen wat we de afgelopen tientallen jaren hebben gedaan, want het heeft niet gewerkt. De sector die ik heb aangetroffen, de zogenaamde artisanale sector die van belang is, die is niet georganiseerd, oncontroleerbaar en zal dus, het beleid van de regering, zal zich dus sterk moeten richten op betere regulering. Eén van concessierechten, het terugdringen van wildgroei, het aanpakken van chemicaliëngebruik. Want na eerdere ordeningsinitiatieven streeft de overheid nu echt naar een noodzakelijke duurzame hervorming van die hele goudsector. En we gaan het niet kunnen doen zonder die ondernemers die legaal al bezig zijn in die sector. We hebben ze ook vaker ontvangen, vaker met ze gesproken. Alleen moeten we dingen anders gaan doen. Anders zal het voor niemand van ons uiteindelijk goed uitpakken. De regering zal dus in dienstjaar 2027 een duidelijke grens trekken bij criminaliteit, illegaliteit en milieuvernietiging en de bescherming van inheemse en tribale gemeenschappen. We zullen de bescherming van hun directe leefomgeving en woonomgeving voorop stellen. De controlemechanismen in de goudsector zullen zich richten op regulering van goudexporten, het terugdringen van informele goudstromen, de formele keten versterken en de economische bijdrage vergroten door een bij wet in te stellen goudautoriteit, de zogenaamde Gold Board. De Gold Board begint vanaf het goud gewonnen is tot de goudexport. Dus de Gold Board, in tegenstelling tot het ministerie van NH en NMA, die kijken naar goud als delfstof, de Gold Board komt in place wanneer goud geld is geworden, wanneer het al is gewonnen. Het gaat om het stroomlijnen van de export. We hebben nog steeds opkopers, dat blijft voorlopig zo. Maar iedereen moet via één lijn het goud exporteren. Het is voor de staat Suriname belangrijk dat de rechtmatige herkomst als opeenvolgende overdrachten van het edelmetaal volledig controleerbaar worden en illegale goudhandel en goudsmokkel worden geminimaliseerd. En ik zeg geminimaliseerd, omdat we weten, ik weet als geen ander, hoe moeilijk dit proces gaat zijn. En ik doe een dringende oproep aan de leden van de Nationale Assemblée, alle instituten die hierbij betrokken zijn, alle ministeries, alle mensen die goudconcessies hebben, rechtmatige concessies, en zelfs de mensen die op dit moment nog illegaal werken. Als we erin slagen om deze sector te verbeteren, dat zal het voordelen hebben voor iedereen. Waar we als regering ons niet bij willen neerleggen, is het niet veranderen van de controle. We willen dat niet. En ik sta hier en ik heb heel vaak gezegd, ik weet wat dat betekent. Want om deze veranderingen te brengen, moet je aan de macht blijven en in leven blijven. En ik zeg het opnieuw. Maar we hebben de overtuiging dat we met de juiste gesprekken en de juiste voorbereiding dat we stap voor stap die veranderingen gaan kunnen brengen.
0: Oké, okay, hebben we dat gehoord, de president? Om deze veranderingen te kunnen brengen, moet je aan de macht blijven en in leven blijven. Oké, mensen. Ik denk dat het mooi geweest is, no? Deze bakana. Zo'n poko game voor Steven Maaien. Want hij is 60 jaar geworden. De voorzanger van Sabaku. Mensen, laat mij het schema met u doornemen. We hebben straks om 8 uur de hitparade met Sylvana. Interessant om te luisteren. We willen weten welke plaat staat, op deze, staat deze week op 1. Jongen, wij zoeken Isap Olanga, wij zoeken Ftanga, maar Psycho. Dat is een moeilijke artiest om te bereiken, hoor. Het is nog steeds niet gelukt. De man scoort hier bij ons hit na hit. Doe Normaal, die staat op 1, heb ik me laten vertellen of heb ik gehoord. Vanavond om 8 uur de hitparade. Daarna Brian met de Reggae Jam. Wansansa langa noka sweetie. En wansansa sweetie noka langa. Vraag me niet als hij gelijk heeft. Miro Sabi. Maar als ik naar zijn uitzendingen luister, dan kan ik hem bijna gelijk geven. Want als hij langer dan 12 uur doorgaat, is het nooit leuk. Sweetie. Begrijp je? Zijn zo lang. Ja, nu ben ik zelf ook in de war gekomen. Maar goed, hij weet waarom hij dat bedacht heeft. Want zijn zo lang nog kan sweetie. En want zijn zo sweetie nog kan langer. De Reggae Jam vanavond om 9 uur. Morgenochtend om 10 uur. Precies om 10 uur. De nieuwe aflevering van Recht op. En ik heb me door de redactie laten vertellen dat het onderwerp één is waar mensen lang op hebben zitten wachten. Dus kijkt u morgenochtend om precies 10 uur naar Lim op FB en luister naar Lim op de radio. Stel je vraag ook via de app aan de deskundige in de studio. De presentatie doet Stephanie van Brussel. Recht op. Morgenmiddag om 2 uur. Cher Hoogwoud met Kulturu Leri. En ze heeft als gast, dat ga ik nog niet verklappen, maar ook Kulturu Leri is interessant. Morgenmiddag 2 uur. Morgenmiddag om 4:30. Neem ik een stampo-interview af van iemand die gaat praten over een veiligheidsvraagstuk. Het interview is bestemd voor Bakanatori maandag. Nou, een stampo-interview in Wiginbari. Tamara Bakana, 4:30 met ik al interview dat die. Zondagochtend om 7 uur. Revival Now with the Beatle Upper Room onder de vleugels, de behoedende vleugels van Pastor Profeet Patrick Botsen. 7 uur. 10 uur gaan we een beetje graaien in de doos van Seniorenspiegel. We gaan graaien en dan gaan we een oude aflevering voor u herhalen. Misschien doen we Alfons Wielingen, maar onder voorbehoud. En Rappa, Robbie Parabier Singh, spits de oren. Hij is er zondag om 1 uur. En het is afgelopen zondag missen communicatiestunnen tussen Riano en ik. Ama sla asan op a uitzenddatum. Ik ga mam slaan op een productie. Dat in elk geval, ik weet het niet hoor. Het is misgelopen. En ik wil aan de vaste luisteraars van van Collecting the Dots. Nogmaals onze verontschuldigingen. Want net als Bacanatori heb je ook mensen die zich klaarmaken om naar Connecting the Dots te gaan luisteren. Maar deze zondag, geloof me, ik neem een vergrootglas mee om goed te kijken naar wat er wordt opgeslagen. Zodat het niet misgaat. Deze zondag. De zondag 4 oktober. Dat moest de productiedatum bij het opslaan. Zondag 4 oktober. 3 oktober. 2 oktober, want hij neemt het vandaag op. En hij zendt het uit op 4 oktober. Dus het ging al mis hoor. Collecting the Dots. En zondagmiddag, nieuwe aflevering van Retrospectie. En iemand is terug van vakantie. Dus het is dus het wordt weer Bumbletime. Zondagmiddag 4 uur Retrospectie. Steven Mayen, als je luistert, Bibra Ulobi, we zijn trots op je. Je bent een deel van ons. Sabaku is unforgettable. Niet meer weg te krijgen van de dansvloer. Je bent geweldig. Gefeliciteerd ook alle leden van Sabaku. Alle fans. 60 jaar voor deze rustige, talentvolle man. Steven Tekadi, may God bless you. En gefeliciteerd namens Lim FM. Mensen, fijn weekend. Ook met Trobi. Met Bejuno, Ude gewoon chill. Voorzichtig in het verkeer. Ga je niet haasten. Hou rekening met je eigen veiligheid. Begrijp je? Heb abire spikkige bigisma. Voor senioren burgers. Geef goede voorbeelden aan kinderen. En luister ook naar anderen. Ook al ben je het niet met ze eens.

0: Zwaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Omwikaman.
1: Oei, omwikaman.
2: Waar omwikaman?
1: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan, ogwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke me. Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
4: ja, ma?
5: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik je beloofd.
5: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is zo je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Anomoso, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, de Zabi. Want een service geweldig. De Oerusman heeft me de direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn enjim ook doen.
4: Mama!
6: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
7: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
8: The number one tune this week.
9: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
10: Number one.
11: Number one.

slapen. Ik wil naast jou opstaan 's morgens en met een goed gevoel mijn dag beginnen. Ik wil de buitenwereld wijzen dat ik iemand heb die van me houdt en alles doet om me blij te maken. Ik wil dat je van mij alleen bent, naar mij alleen verlangt en mij alleen aandacht geeft. Ik wil je vertrouwen. Ik wil niet uitgelachen worden door andere vrouwen als ik zeg, hij is mijn man. Ik wil de mama van je kind zijn. En op een dag wil ik voor jou staan in die witte jurk voor de beste kus van mijn leven. Ik wil van je houden dan.

maand oktober. Goedenavond, lieve luisteraars. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Mijn naam is Sylvana en natuurlijk hoop ik dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Wij doen zo strakjes de presentatie van de Phenomenal Top 10.

0: Goedemiddag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Voordat wij van start gaan met de nieuwe lijst, doe ik altijd eerst even een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music.

hun doen en laten van op tijd. Brady van Enver stond op nummer 8. Op nummer 7 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Pluman van Psycho stond op nummer 6. Op nummer 5 hadden wij Blessed and Alive van Rootboy en Sarkori. Kenny B en Benjamin Faya stonden op nummer 4 met Lobibaka. Op nummer 3 Sankofa met Ma van Pa. Op nummer 2 hadden we DJ Goya met Michiko. En op nummer 1 hadden wij Doe Normaal van Psycho.

0: Het is dan tijd om te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
0: We beginnen altijd met plek nummer 10. Wie hebben wij deze week op nummer 10? Nou, we hebben weer een nieuwe pokoe op de lijst. En deze artiest is zeker geen onbekende. We kennen hem nog van zijn hit Calm Down. En hij komt binnen met another banger, zoals hij het zelf zegt, op nummer 10. Ik heb het over Rema met Oh No.
2: Nummer 10.

0: Number one news, you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Rema met Oh No. Deze gasten kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan een plekje vooruit en staan deze week op nummer 9. Ik heb het over Floyd Menor featuring Oscar Maiden met Pastelitas de Color. Ja, nee.

0: you on social, bae.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 8 van deze week. Ma van Pa van Sankofa. Voor de derde week op een rij staan Nico en Vince op nummer 7 met Let's Rewind.
3: Let's

0: presentie nummer 7 van deze week, Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Je bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Drie plekken vooruit voor Abtij, de vorige week op nummer 9. Ze staan deze week op nummer 6 met hun doen en laten.

0: Asaskivi.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week, hun doen en laten van Abtijd. Ik dacht heel eventjes dat DJ Goya de nummer 1 positie zou overnemen met Michiko. Maar dat is niet het geval. De vorige week stonden ze op nummer 2. En deze week zijn ze helemaal beland op plek nummer 5.

0: is onze nummer 5 van deze week, Michiko van DJ Goya. Rootboy en Sarkodi gaan deze week één plekje vooruit en staan op nummer 4 met Blessed and Alive.
1: What else? You know what time it is.
2: Coming on.
1: Open the big palm, bitty.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, een hele mooie

is onze nummer 3 van deze week, Pluman van Psycho. Dus al die tijd spreek ik de naam van dit lied gewoon verkeerd uit, maar wel gemeende verontschuldigingen daarvoor. Dit duo gaat 2 plekken vooruit en staat op nummer 2. Ik heb het over Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Bakka.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is on to number three van deze week. Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim op de Phenomenal Top 10 voor de tweede week op een rij. Psycho met Doe Normaal.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim. Unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.
6: Nummer 1.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Doe Normaal van Psycho. We hebben een nieuw lied op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook een lied uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Brady van Enver. Lieve luisteraars van Lim FM, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. Lukt dat jou ook niet, dan kan jij morgen, dat is zaterdagmiddag, om 1 uur ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: Er is nog niet gereageerd op mijn betaalverzoek. Misschien wil ik een herinnering sturen? Even, ik moet niemand betalen. Ik moet niemand betalen.
1: Lim FM. Inderdaad, de